0: Hallo.
1: Dag, Dorothee. Vincent.
0: Dag, Vincent.
1: Ik bel gewoon even om te vragen, of om te zeggen, het wordt een belangrijke dag voor The Voice, voor jouw team.
0: We zijn op de radio.
1: We zijn op de radio. Ja, sorry. Ik kan misschien even moeten zeggen. Het wordt een belangrijke dag voor team Maarten en Dorothee van The Voice vanmorgen.
0: Ja, een belangrijke dag en een spannende dag. Nu vrijdag beginnen de liveshows. En we hebben nog één plekje voor de liveshows. Maar we hebben nog drie kandidaten die straks gaan strijden om dat één plekje. En wij gaan niet meer zelf beslissen, maar we gaan het lot van die drie mensen in de handen van alle luisteraars leggen.
1: Oh, hoe laat is dat?
0: Tussen 8 en 9.
1: Spannend voor die drie kandidaten nog. Wie zijn dat?
0: Dat zijn Lore, Finn en Giorgio en Michelle.
1: Finn, zeg me nog wel iets, want die heb ik vrijdagavond nog gezien in The Voice, helemaal als laatste.
0: Ja, klopt. Dat was de allerlaatste die aan de beurt kwam in de cross battles. Lore, ja, die gaat misschien voor de meeste mensen wat het verste zitten, denk ik, want die kennen we van de Blind Auditions. Dus dat is al even geleden. En Giorgio en Michelle, dat zijn de twee Italianen die Joost heeft samengezet, die daar een duo van heeft gemaakt.
1: Juist, oké, goed. Dan zie ik je straks, hè, wel hier op de redactie.
0: Ja, zeker, heel graag.
1: Tot straks.
0: Tot straks. Dag, Vincent.
1: Ja.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Weet je nog, toen ik hier donderdagochtend heb gezegd dat het verlengde weekend geweldig zou worden, dat ik er helemaal klaar voor was. Wel, dat was zo, tot donderdagavond rond 1:00 PM. Want toen is de nacht van de hel begonnen. Ik heb 5 uur lang op de wc gezeten. Ik ga je de details besparen, maar het zag er allesbehalve fraai uit. Oei, oei, oei. Ik dacht echt, dit zijn mijn laatste uren. Dit komt nooit meer goed. En dan heb ik vrijdag zo goed als de hele dag geslapen. En zaterdag en zondag heb ik me ook nog kalm moeten houden. Dus ik heb het verlengde weekend ziek doorgebracht. In mijn bedje, ja. En nu ben ik net op tijd genezen voor de nieuwe werkweek. Dus ik ben wakker. Wie nog? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht. Of een audiobericht met de Q-app.

was buikgriep, hè. Niet om mee te lachen. De hele wereld vergaat. Alles moet eruit. Langs boven en langs onder. Oh, maar ik ben er doorgeraakt. Alles is weer goed gekomen. Dank de Heer. Sing ha!

0: vrienden van de vroege ochtend.
1: Ja, Peter uit Bertum die zegt buikgrip. Met andere woorden, alle leidingen zijn goed doorgespoeld. Zeg dat wel. Ik ben een volledig nieuwe man. Juri uit Zeelen zegt goedemorgen, groetjes van de nachtploeg in het woonzorgcentrum. Benny uit Mazeik die zegt goedemorgen Vinnie, goed dat je genezen bent, fijne werkdag. En Els uit Boortmeerbeek die zegt goedemorgen Vincent, blij dat je beter bent. Ook nog een berichtje van Andy uit Mol.
2: Goedemorgen, ik wens iedereen een hele fijne werkweek.

maandagochtend in mijn hart, Reggie, Jake Rees en OT. Ik heb een vraag gekregen van Eloise uit Ieper. Een vraag waar alle pretparkliefhebbers en pretparkfanaten hun staart van gaat kwispelen. Ik zal haar zo meteen even bellen na Niall Horan en Dinner Party. Pick

0: Eloïse uit Ieper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt een vraag als vriendin van de vroege ochtend voor alle andere vrienden en vriendinnen van de vroege ochtend.
1: Ja, klopt. Bij een kleine 2 weken gaan we naar Europark. Maar we hebben echt maar 1 dag. Dus ja, mijn vraag is, de moeite? Wat moet men zeker doen? Dan moet toch niks missen op die 1 dag. Want het is toch wel 4 uur rijden. Dus ja, kijk.
0: En wacht, Europapark is het, hè, dat je bedoelt?
1: Ja.
0: Het is een pretpark in Duitsland. Ik ben er zelf nog nooit geweest, denk ik. Toch, daar gaat het over, hè? Het is ook een pretpark in Duitsland.
1: Ja, klopt. Wij ook nog niet. En ik zeg, het is 6 uur rijden. Dus ja, het is toch wel heel ver. Maar we hebben echt maar 1 dag. Dus we willen toch zeker de leukste zaken doen. En daarmee mijn vraag is de moeite. Wat moet men zeker doen?
0: En waarom heb je er dan voor gekozen om dan naar Europapark te gaan?
1: Wel, het is eigenlijk met de buren en we hadden al een keer een weekendje gepland en we hadden Fantasialand gedaan.
0: Ah ja.
1: En het is nog een ander koppel buren die recent bij ons in de straat komen wonen zijn. En dan dachten we, ja, maar ja, het een hebben we al gedaan, we gaan het anders doen. Maar niet bij je stilgestaan dat het eigenlijk zo ver was. En dan erop uitgekomen. Maar goed, we gaan het beste van maken. Nee,
0: zeker.
1: Dat komt in orde.
0: Ja, absoluut. Ja. Europapark, het kan niet slecht zijn, hè. Dus, de vraag is, wat moet er zeker gebeuren in Europapark als je maar 1 dag hebt om het hele park te bezoeken? Ik weet dat er heel veel pretparken, fans fanaten naar de vroege ochtend luisteren. Dus laat maar komen de tips voor Eloïse. Welke attracties moet je zeker gedaan hebben in Europapark? Dankjewel, Eloïse. Blijf luisteren.
1: Ja, dat...

0: Bijna 4:30. Heloïse, nog eens goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom ben jij eigenlijk al wakker?
1: Waarom dat ik wakker ben? Ja. Om te werken.
0: Om te werken, ja. De meeste mensen. Maar ik bedoel dan altijd, wat doe je van werk?
1: Ah, oké. Brood aanbreiden.
0: Het is heel vaak dat ik vraag aan mensen, waarom ben je al wakker? En dan zeggen mensen meestal, om te werken. En dan denk ik, ja, maar wat doe je dan? Goed, ik moet duidelijker zijn in mijn vragen, dat is wel duidelijk. Er zijn heel veel berichten binnengekomen voor jou over Europa Park. Want daar ga je naartoe. Dus leg nog eens even uit, wat is de situatie? Je wil één dag naar Europa Park.
1: Ja, we gaan inderdaad één dag naar Europa Park. En mijn vraag was een beetje, is de moeite en wat moeten we zeker doen in die dag?
0: Specifieke attracties zijn er nog niet binnengekomen, dus daar ben ik nog naar op zoek. Maar Dimitri zegt, boek toch maar een dagje hotel bij. Het is het beste park dat wij ooit al hebben gedaan. Dat is goed, hè? Caroline zegt, één dag is te weinig voor Europa Park. Bjorn zegt, alle rollercoasters moet je eerst doen en daarna de rest. En dan was er ook nog een berichtje van Sandy dat ik heel graag wil voorlezen. Goedemorgen Vincent, ik ben in de paasvakantie geweest en het is zeker de moeite, maar ik zou een bed and breakfast nemen, want het park is bij goed weer langer open dan er op de website staat. En eigenlijk is alles de moeite in Europa Park. Wij hadden een verblijf van 1 week in het Zwarte Woud en dan zijn we één dag naar daar gereden en we waren er 80 kilometer vandaan. Dus ik denk dat dat globaal gezien, Louise, iedereen zegt, boek toch nog maar een nachtje hotel bij of een bed and breakfast.
1: Maar het nadeel is natuurlijk dat we staan met de vroege niet. Dus we slapen daar vrijdagavond. We gaan zaterdag naar het park. Zaterdag slapen we ook. Maar zondag kunnen we moeilijk een dag park betalen als we maandag om 3 uur weer op moeten nemen. Maandag een weer thuis zijn die s'avonds.
0: Het nadeel van de vroege shift, hè. Ik herken het meteen, hoor. Goed, ik hoop dat er nog wat specifieke attracties binnenkomen, Heloïse. Dan laat ik het ook nog weten.
1: Ja, dat is heel vriendelijk. Bedankt, Davaas.
0: Jojo.

Laatste tip voor Europa Park. Ze zegt sowieso de app downloaden. Daar kan je gratis een aantal tijdslotten inboeken. En dan hoef je dus bijna niet aan te schuiven. Kijk, niet aanschuiven in een pretpark, dat is een tip, hè?

somber in de vroege ochtend van Q-Music. Ik ben heel blij dat je luistert op deze maandagochtend. Het is maandag 4 mei 2026. Nu vrijdag starten de liveshows in de Voice van Vlaanderen. En dat betekent dat ook Maarten en Dorothee een plek krijgen in een rode stoel. Maar ze hebben nog 3 kandidaten waartussen ze niet kunnen kiezen. En jij mag hen helpen straks in de ochtendshow. De kandidaat met de meeste stemmen die gaat vrijdag dus naar de eerste liveshow. Dus dat is echt belangrijk en heel erg bepalend voor die mensen vandaag. Op VTM vanavond een nieuwe aflevering van Huis Gemaakt. We zitten al over de helft van het seizoen. De deadline voor de keukens komt dichterbij. Gisteren is de Vuelta Feminina begonnen. Dat is de Ronde van Spanje voor vrouwen. En vandaag is er de tweede rit. Kan je volgen op VRT1 deze namiddag vanaf 4:05. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

0: de kwaadaardige tweelingzus van Sydney Sweeney, want ze wil zijn geld aftroggelen en daarom wou ze hem verleiden met haar grote auto. Dit waren de zinnen van vorige week.
1: Bjorn trapte in de val en stapte in haar auto.
2: Maar de zus van Sydney was niet zo'n goede chauffeur en ze reed tegen een grasprietje.
3: Ze kwamen er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf.
4: De ambulance nam Bjorn voor alle zekerheid toch maar mee naar het ziekenhuis.
5: In het ziekenhuis werd Bjorn per ongeluk geopereerd door een plastisch chirurg.
0: Ja, voilà. Hoe gaat het verder? Het was een cliffhanger, hè, vorige week. Een ongeplande operatie voor Bjorn, het lieve heersbeestje. Hoe komt Bjorn uit die operatie? Dat hoor je zo meteen na de Jonas Brothers en Love Me to Heaven.

0: Ja, dus Bjorn het lieve heersbeestje is terechtgekomen in het ziekenhuis waar hij per ongeluk is geopereerd door een plastisch chirurg. Cindy uit Blankenbergen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Jij mag vandaag de zin verzinnen, doe maar.
1: Bjorn liet zijn ogen open en wist niet wat hij zag.
0: Bjorn deed zijn ogen open en wist niet wat hij zag. Alright, dan komen we het morgen te weten. Dankjewel, Cindy. Fijne ochtend, dag hè.
1: Oké,
0: tada. Ja, oké, dus ik heb een zin nodig voor morgen. Wat ziet Bjorn? Mag je nu al laten weten in de Q-app. Dus verzin een zin.

0: Kendrick Lamar. Dit is de vroege ochtend van Q-Music. Dankjewel voor het luisteren. En zo kom je te weten dat je niet de enige bent die wakker is. Kenny uit Wervik is onderweg naar Deels en Stokkum met 28 ton aan profielbuizen. En René uit Diepenbeek is onderweg naar Duitsland. En dit is een bericht van Petra uit Roeselare.
1: Goedemorgen. Ik had graag de groetjes gedaan aan mijn collega's uit Koor uit Rembeke. Ik weet dat ze altijd luisteren, dus bij deze, have a nice day.

0: Goedemorgen, 1 over 5. Nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedemorgen, Nederland. Nederland gaat 2 zieke bemanningsleden repatriëren die op een Nederlands cruiseschip zitten. Op dat schip raakten 6 mensen besmet, vermoedelijk met het hantavirus. 3 van hen zijn overleden. Een besmetting met dat hantavirus is uitzonderlijk. Het wordt doorgegeven door de uitwerpselen of urine van knaagdieren. Het virus leidt tot dodelijke longinfecties of hoge koorts die je organen doet uitvallen. Het schip ligt op dit moment in een haven in Kaapverdië. Aan boord zitten zo'n 170 mensen. Rudy Giuliani, dat is een van de vertrouwelingen van Trump, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft zijn woordvoerder gepost op X. Giuliani was burgemeester van New York ten tijde van de aanslagen op 11 september 2001. Hij was jarenlang Trumps persoonlijke advocaat. De man is 81. Meer details over zijn gezondheidstoestand kennen we voorlopig niet. En er werd ook gevoetbald gisteravond. Club Brugge is de grote winnaar van het weekend. Het profiteerde van het verlies van Union en won zelf bij Anderlecht met 1-3. Club springt daardoor naar de leiding. Anderlecht pakt 0 op 9 en moet zo stilaan gaan vrezen voor Europese tickets. Anderlecht is 4e. Club is leider met 1 punt meer dan Union. En in play-off 3 van ons voetbal heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. Vandaag start met hier en daar zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er kans op stevige regen- en onweersbuien. Temperaturen tot 20 graden. Morgen de omgekeerde beweging, een regenachtige start. Nadien kans op zon en maxima rond een graad of 13.
0: Music. Vincent van Geel. De Q-topschijf komt deze week van Taylor Swift. Die hoor je zo meteen. Eerst Anne-Marie en...

0: reizen naar Londen te doen.
1: Wauw. Nu moet ik zeggen, ik ben heel erg jaloers, want ik ben ziek geweest afgelopen weekend. En ik ging normaal gezien een weekend naar Londen. Hebben we volledig moeten afzeggen omdat ik ziek was. Oh, man. En wat voor groep is het, Benny?
0: Ja, het is een schoolgroep van een Ekeren. En die gaan daar kastelen bezoeken.
1: Kastelen bezoeken in het Verenigd Koninkrijk?
0: Ja, ja, en dan een dagje Londen ook erbij ook.
1: Maar fantastisch, en jij mag mee als chauffeur.
0: Ja, dat klopt.
1: Mag je dan ook mee binnen die kastelen gaan bezoeken?
0: We mogen er 2 van de 5 mee binnen gaan.
1: Wat betekent dat, 2 van de 5? Ah, er zijn 5 buschauffeurs.
0: Nee, 5 kastelen.
1: Ah ja, oké.
0: Elke dag een andere plaats.
1: Ja.
0: Dan mogen we er 2 mee binnen gaan en de rest moeten we... Ja,
1: mogen we doen. Inderdaad, in de bus blijven. Een beetje vrije tijd voor de buschauffeur.
0: Ja, sorry.
1: Oh, lijkt me fantastisch. Wanneer ben je er in Ekeren?
0: Ik ben binnen een goeie 5 minuten in Ekeren.
1: En hoe laat vertrekken jullie?
0: 5:30.
1: Oké, doen ze daar allemaal de groeten en zet de radio op Q in de bus.
0: Gaan we zeker doen.
1: Heel goed, daar ben ik.
0: Dag.

0: Lintje de postbode, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hopelijk was jouw verlengde weekend een beetje beter dan dat van mij.
1: Ja, maar blijkbaar, ja, het mijn was wel oké. Ja. Ik ben niet ziek geweest in ieder geval.
0: Oh, heel erg goed, wat heb jij gedaan?
1: Ja, vooral genoten van de zon de vrijdag en dan eigenlijk de zaterdag ook nog. Hè. Dat
0: ja.
1: is nog wel een hele toffe dag. Lang gaan wandelen met Rosie, met een hond eigenlijk. En ja, buiten gepuzzeld. Ik ben aan een nieuwe puzzel begonnen ook.
0: Ik heb het allemaal meegemaakt van binnenuit in mijn bed. Ziek.
1: Ja, ja. Allee, het is goed dat het beter is.
0: Ja,
1: is
0: al, ja, exact. Weer net op tijd genezen om terug te gaan werken. Wat staat er in de kranten vandaag, Lintje?
1: Vrijdagavond werden er in de gevangenis van Wortel, in het Antwerpse Wortel, pakketjes over de omheining gegooid. In die pakketjes zitten vaak drugs of gsm-toestellen. Nu, één pakketje dat belandde toevallig buiten de wandelzone. En één gevangene is daarom dus over de 5 meter hoge omheining gekropen. Die is door de prikkeldraad gekropen. Die heeft dan het pakketje opgehaald. Ja, je zou dan denken, oké, die is ermee weg, maar die is gewoon de weg teruggekeerd. Die is terug over dezelfde omheining, door de prikkeldraad, en dan gewoon het gevangeniswezen terug binnengestapt.
0: Maar wacht, is die gevangene ooit echt buiten geweest? Als in, die kon wegwandelen, of niet?
1: Ja, ik veronderstel dat er na die... Allee, ja, die gaat dan die muur, gaat dan die prikkeldraad. En ja, wat is er dan daarna? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik ben nog niet echt gevangen geweest. Ik denk dat er dan nog een hoge muur naast.
0: Het zou nu toch wel heel dom zijn als die echt buiten stond en dan dacht, ja, maar goed, ik heb mijn pakje nu. Nu ga ik terug naar binnen. Opnieuw over die muur, over die prikkeldraad. Dat kan niet, hè?
1: Ja, dat niet.
0: Dat zijn de Daltons in real life, maar dat geloof ik niet. Maar goed, dat je dan... dat je dan zo'n pakje gaat ophalen... Oh ja, jongens, toch. Wat staat er nog in de kranten, Lintje?
1: Het gaat over de babybel. Elk jaar rollen er in het Franse Evron zo'n kleine 2 miljard van de babybelletjes van de band. Dat komt neer op zo'n 5 miljoen per dag. En we hebben dan de grote babybel en we hebben dan de kleine babybelletjes. Maar nu is blijkbaar in alle stilte de grote babybel uit de rekken gehaald. En zijn enkel nog de kleintjes te verkrijgen.
0: Babybel heb ik al jaren niet meer gegeten.
1: Hallo.
0: Ik wist ook niet eens dat er grote babybels bestonden. Maar dat is dan toch geen babybel meer? Ah nee, want de kleintjes zijn het baby, toch?
1: Dus ja, de grote dat weet ik niet.
0: Adultbel.
1: Daar heb ik nog niet over nagedacht.
0: Nee, iemand moet het doen, Lintje. Een van ons twee moet altijd nadenken. Hè, en dat ben ik dan meestal.
1: Maar jongen, zeg. Alsjeblieft. Allee, bedankt.
0: Ja, goed, dus geen grote babybels meer in de winkel. Goed, jammer voor iedereen die het graag had. Dankjewel, dag.
1: Tot dan, ja, bedankt.

A Beautiful Day van U2. Evelien uit Boortmeerbeek zegt in de Q-app: ik vroeg me al af waar die grote babybells waren. Maar ja, ze bestaan dus niet meer. Dat heeft Lindsay de postbode daarnet verteld.

The Weeknd heeft veel nummers gemaakt over zijn tumultueuze relatie met model Bella Hadid. Maar er is één nummer dat er met kop en schouders bovenuit steekt en dat is In Your Eyes, want in haar ogen ziet hij dat ze verdrietig is, omdat hij ook nog liefde zocht bij andere vrouwen, maar dat hij op het einde enkel haar graag ziet. Ja, maar zo is het makkelijk natuurlijk, hè. The Weeknd, nu bij Q-Music.

Vandaag is het een belangrijke dag voor fans van Stormtroopers, Wookiees, Ewoks. Met andere woorden, alles wat met Star Wars te maken heeft. Ik zal je zo meteen uitleggen hoe dat komt. En als je jarig bent vandaag, dan vertel ik je met welke bekende tachtiger je vandaag samen jarig bent.

0: bij Maarten en Dorothee.
1: Voor de live shows van The Voice van Vlaanderen moeten wij nog kiezen tussen drie van onze kandidaten. Maar we gaan dat niet zelf doen.
2: Eén laatste plek voor de live shows. Jij beslist. We kunnen jouw hulp echt goed gebruiken, want ze zijn allemaal heel goed.
0: Maarten en Dorothee. En The Voice Comeback Stage. Straks bij Q. Q Music.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: Goedemorgen, het is maandag vandaag, de eerste maandag van de maand mei. 4 mei is het. Vanaf vandaag sluit een deel van de Antwerpse pre-metro voor een periode van 11 maanden, bijna een jaar. En is er geen tramverkeer onder de Schelde. Heel veel mensen nemen die tram dagelijks om naar het werk of naar school te gaan. Er zijn vervangbussen, maar het zal een hele chaos worden, veronderstel ik vandaag. Als je jarig bent vandaag, dan ben je samenjarig met Jan Mulder, oud-voetballer bij onder andere Anderlecht en nu al jaren voetbalanalist, want Jan Mulder wordt 81 vandaag. En proficiat aan alle fans van Star Wars. Want het is een Star Wars dag vandaag, 4 mei, May the 4th in het Engels. En May the 4th, dat klinkt als May the Force be with you. Met andere woorden, May the 4th be with you, Melissa.
1: May the 4th be with you.
0: Ah, ja. Leuke dag vandaag, Melissa. Oh, Star Wars.
1: Ik hoop het, ja.
0: Hoe ga je het vieren?
1: Gewoon gaan werken.
0: Ja, inderdaad. Geldt voor ons allemaal, denk ik. Allee, May the 4th be with you. Dag, Melissa. Yo.
1: May the 4th be with you, Vincent.
0: En het was wisselvallig in het weekend. Hoe zit het vandaag met de temperatuur? Dit is wat Thomas daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
2: Vandaag start met hier en daar zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er kans op stevige regen- en onweersbuien. Temperaturen tot 20 graden. Morgen de omgekeerde beweging, een regenachtige start. Nadien kans op zon en maxima rond een graad of 13.

Ik had heel veel zin in verlengde weekend, maar het is uitgedraaid op een sisser. Donderdagnacht heb ik buikgriep gekregen en ik kan nog maar eens bevestigen. Oh damn, maar dat is toch wel echt een ziekte die je niemand toewenst. Hè? 5 uur lang heb ik op de pot gezeten met een emmer tussen mijn benen. Zag er niet fraai uit en zweten, mos zweten. Dus ik heb het verlengde weekend doorgebracht in bed. Gelukkig net op tijd genezen voor de nieuwe werkweek.

0: Michael Jackson en Black or White. Voordeel van buikgrip. Ik ben 3 kilo afgevallen. Ah ja, eerst is mijn maag- en darminhoud er volledig uitgekomen. En daarna heb ik 2 dagen lang alleen maar beschuiten met kippenwit gegeten en soep gedronken. Doreen uit Grobbendonk, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Jouw verlengd weekend was ook niet echt ideaal.
1: Nee, klopt. Ik ben met mijn teen tegen het afwasmachine gelopen. Gevolg, gebroken kleine teen.
0: Tegen het afwasmachine?
1: Ja.
0: Dat staat toch meestal ergens gewoon in een rij met kasten? Dat is toch onmogelijk om er tegen te lopen?
1: Ja, ons afwasmachine steekt een beetje uit. En tegen dat klein beetje ben ik dus tegengelopen.
0: Oh, ja. Dus toen ik ziek in mijn bed lag, lag jij op spoed, zoiets?
1: Ja, klopt. Vrijdagmorgen ben ik aan spoed gegaan.
0: Oh, vreselijk. Oh, ja. Dan heb jij ook het mooie weer van binnen meegemaakt. Oh ja, top.
1: Ja, van binnen of van op mijn lichtstoel buiten.
0: En nu dan? Ah ja, tuurlijk. Jij kon nog wel naar buiten, was heel goed. Maar en nu dan? Ben je wel gaan werken dan?
1: Nee, dus nu voorlopig thuisgeschreven en teentje ingestalkt.
0: Oké. Okay. Heel veel beterschap, hopelijk geneest het snel. Hey Doreen, fijne ochtend.
1: Oké, voor u ook, fijne ochtend, taxi.
0: Het is de eerste dag van een nieuwe week vroeg opstaan. Dus we steken elkaar een hart onder de riem. Er zijn meer mensen wakker dan je denkt. Stuur nu je goeiemorgen en alles wat je wil zeggen door in de Q-app. Want zometeen lees ik zoveel mogelijk berichten voor in 1 minuut.

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Patrick uit Wevelgem zegt: May the fourth be with you, Vinny. Christ uit Gerardsbergen zegt: geen lachertje buikgrip, dan raden ze aan om rijst of rijstpudding te eten, want dat stopt op. Katelijn uit Koekelaren zegt: goedemorgen, Vinny. Na een ellendig weekend in je bed wens ik jou een fijne werkweek toe. Erik uit Hammen zegt: buikgrip is balen. Xavier uit Houthulst zegt: goedemorgen en de groeten aan mijn ex-collega's bij Garwig. Michael uit Berlaren zegt: fijne werkdag aan iedereen, maar vooral aan mijn vrouwke. Peggy uit Londerzeel die zegt: ik had een zalig weekend aan zee met mijn vent, maar een ander ligt verloren gisteravond tegen de boeren en dat maakt hem dus minder content. Marijke uit de Pinte zegt: een zalig weekend gehad, nu terugwerken. Steven Lee uit Herk de Stad zegt: goedemorgen Vincent, groetjes aan Patje en Brecht. Juri uit Galmaarden zegt: ik ben op weg naar stage in UZ Brussel. Samira uit Leuven zegt: love you, putty. Kevin uit Melcelen zegt: gisteren met mijn U8 Svelta Melcelen Boys een knappe derde plaats behaald op het toernooi van Racing Mechelen. I don't

Maarten en Dorothee hebben je hulp nodig. Je weet dat ze coach zijn in de Voice van Vlaanderen en vrijdag beginnen de liveshows. Maar ze hebben nog 3 kandidaten waar ze niet uit kunnen kiezen. Dus jij mag hen helpen vandaag. De kandidaat met de meeste stemmen, die de meeste stemmen krijgt vandaag, die mag vrijdag nog naar de eerste liveshow van de Voice van Vlaanderen. Dus je hoort Maarten en Dorothee zo meteen hier bij Q. Eerst een hit om je wakker te maken. Wake Me Up, dit is Avicii. Thank you.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro Bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen. Er is een zeldzaam virus uitgebroken op een cruiseschip. Het vaart op de Atlantische Oceaan en al 3 passagiers zijn overleden. Een 4e krijgt intensieve verzorging. 2 zieke bemanningsleden zijn Nederlanders. Nederland laat intussen weten dat het hen wil repatriëren. Ze zijn vermoedelijk besmet met het Hantavirus. Dat is een zeer zeldzaam virus dat wordt doorgegeven via knaagdieren en dus niet van mens op mens. Het veroorzaakt hoge koorts, luchtweginfecties en nierklachten. In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever toe voor bijna een jaar. Het komt omdat ze die gaan renoveren. Er wordt daar veel hinder verwacht. De stad Antwerpen en de lijn hebben een alternatief vervoersplan. Dus als je van de stad naar Linkeroever wil of andersom, dan check je best de app van de lijn. En Sport 1, play-off 1 van ons voetbal, staat Club Brugge weer op de eerste plek in de stand. Union volgt wel al op 1 punt. Club won gisteren van Anderlecht met 1-3. Anderlecht staat de 4e, het pakt een 0 op 9 en het moet stilaan vrezen voor Europese tickets. Anderlecht doelman Colin Kozemans.
4: Het zijn harde cijfers, maar dat is de realiteit waar we ons in bevinden. Dus de komende weken worden heel cruciaal. Hoe moeilijk het ook is op dit moment om dat uit te spreken, we moeten gewoon terugrechten en met nieuwe moed de komende week ingaan.
3: En in play-off 3 won Dender met 2-1 van La Louvière, maar Dender moest sowieso zo al barrages spelen. Eerst zonnig vandaag, later dan wolken en buien. Het wordt 20 graden en morgen eerst buien, later droger en dan blijft het 13 graden.
5: En op dit moment geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
6: Music. Maarten en Dorothy.
2: Ja, goedemorgen. Laten we beginnen met de mooie samenwerking van David Guetta en Jennifer Lopez. Dit is Save Me Tonight.

0: Dat is de outro van de albumtrack. Zo, maar ja, helaas wordt ons dat niet gegeven op de radio. Daarom doe ik het met veel liefde.
1: Helaas, ja.
2: Het is maandag 4 mei.
3: Heeland Kinderopvang lanceert vandaag een campagne om ook mannen naar een job in de kinderopvang te loodsen. Dat staat vanochtend op de voorpagina van het laatste nieuws. Het beeld van vrouwenberoep hangt er nog te veel nu, waardoor mannen minder snel de stap zetten of eraan denken van, ah ja, dat is eigenlijk ook een optie, dat kan ik ook gaan doen. Op dit moment is amper 1,5% van de kinderbegeleiders in Vlaanderen een man. Dat is weinig, ja. 1,5. Zou het iets voor jou zijn, Maarten? Want ja, jij weet, ja, je voedt ook 3 kinderen op, dus zou je het professioneel willen doen?
0: Ik heb er nu 3 gehad op die leeftijd. Het is niet mijn favoriete leeftijd. Ja, ze zijn zo klein.
3: Ja, maar wat is dan wel je favoriete leeftijd bij kinderen?
0: Ja, zo nu, eigenlijk hoe ze nu zijn, vind ik het perfect. 9, 7 en 4,5. Ja. Dat is zo echt best of everything. Je kan met iedereen babbelen, je kan met iedereen redeneren.
3: Maar je weet dat ze nog gaan doorgroeien. Hè?
0: Ja, maar dan kijk ik ook wel naar uit. Ah, ja, okay. Ja. Maar zo, als ze echt klein zijn. Ja. En ook die ouders. Dat lijkt mij het vervelendste aan kinderen mee opvoeden. En ook een leerkracht zijn en zo. Die kinderen is het probleem niet. Maar die ouders, die zich zo moeien met van alles en nog wat. Dat zou ik moeilijk vinden.
3: Ja. Oké. Okay,
0: dan zou ik denken, ja, maar laat mij nu maar gewoon doen.
3: Je blijft voorlopig nog even hier. Dus.
0: Voorlopig hier, okay, ja, voorlopig. Ja. Je hoort het ook in het nieuws voor het eerst dit seizoen. Maar wacht, zou het iets voor jou zijn?
3: Maar kinderbegeleider. Ja. Nee, ik snap wel wat je zegt over die leeftijden.
0: Ja.
3: Dat ik met echt hele kleine kinderen, dan voelt het voor mij heel snel als... Ja, je bent aan het zorgen voor. En als dat je eigen kinderen zijn, ja, dan tuurlijk doe je dat met veel liefde. Het zijn je eigen kinderen.
0: En grotere kinderen?
3: Ja, dat zou ik leuker vinden.
0: Een leerkracht of zo? In de lagere?
3: Ja, leerkracht, dat lijkt me echt niet evident. Daar heb ik heel veel respect voor dat beroep. Ik weet niet of ik het zou kunnen, maar ik heb altijd als vakantiewerk met kinderen gewerkt. Hè.
0: Ah ja.
3: Ik heb kinderopvang gedaan. Ah, ja, voilà. Ik heb ook zo nog zo kampjes en zo, dat allemaal. Ja. Vond het wel tof, maar inderdaad, met iets oudere kinderen, dan is het al meer van, wij brengen de dag samen door. Ja, ja, ja. En jij bent wel verantwoordelijk, maar niet...
0: Ja, dat vind ik ook het leukste.
3: Je bent heel alleen maar aan het zorgen.
0: Ja, kijk.
3: Allee, wat was het?
0: Ja, dus voor het eerst dit seizoen staat Club Brugge aan de leiding na een volledige speeldag. Union verloor zaterdag van STVV, die ook heel goed bezig zijn. Club won gisteren met 1-3 van Anderlecht. Net op het juiste moment, met nog 4 speeldagen te gaan, ziet het er dus best goed uit voor Club.
3: En vanaf vandaag rijdt er dus 11 maanden geen tram meer tussen Linker en Rechteroever. De pre-metrotunnel wordt daar gerestaureerd.
0: Dat is ook in het nieuws, hè,
3: ja, maar wat dus wel nog grappig is, dat wou ik er nog over zeggen, in de krant vanochtend, een paar bewoners van Linkeroever, die zijn gisteren de tram gaan uitwuiven.
0: Ja.
3: Dus echt zo van, de laatste tram. En dan hebben ze de chauffeur ook nog bloemen en chocolaatjes en zo gegeven. Ja,
0: die zijn echt een beetje afgesneden nu, hè, van de stad. Hè.
3: Ja, en ook 11 maanden is lang, hè.
0: Oeh, stevig. Begin van een donkere, natte maandag. Wij trotseren de week samen met jou.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Meteen ook een van mijn nieuwe favorietjes. Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb.

0: Fear.
1: Maar ja, je gaat dat ook niet tegen iedereen zeggen, hè? Als iemand vraagt van mij, nee, ik zit vast in het koninkrijk van de angst. Dat is een beetje raar om...
2: Dat is wel zo'n verhaal dat nog vaak wordt verteld. Hè? De kotgenoot van mijn lief had dus ooit aan de papa van mijn lief, toen die op bezoek was, gevraagd, hoe is het met u?
1: Ja.
2: En die had gezegd, nee, niet goed. Ah, er was niks erg of zo, maar die zei, niet goed.
1: Niet goed.
2: Daar wordt de top van, van vandaag nog mee gelachen.
1: Ja,
2: niet
1: maar
2: goed.
1: Ja. Ja, maar ja, goed. Ja, kijk, het is wel een goed nummer natuurlijk. Hey, Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb. Het is 16:16. We gaan in één rechte lijn richting het verlengde weekend van Hemelvaart. Dat is volgende week al. Verlengde weekend van 1 mei zit erop. Laat ons zo meteen eens overlopen hoe het was. Jouw samenvatting is ook heel welkom in 3 woorden. Eerst een hit die het weer van gisteren wel wat samenvat. Hurricane.
3: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
4: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promokoken.
7: Ik heb zin in...
5: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Oki, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Medi-market.
9: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
11: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
12: Aldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
13: Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
14: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekends staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
15: Auto 5.
16: Bij Séparé XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Séparé XL.
17: Laat ze see you shine.
18: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
19: Q.

0: Overmacht en Ella Henderson. Goedemorgen.
1: Hoe was je weekend in drie woorden?
0: Delphine, jouw samenvatting, jouw weekend in drie woorden?
2: Vriendenweekend, ezel, mol.
0: Ja.
2: Oké. En een mol als in de stad mol of het dier mol?
3: Het spel de mol.
2: Zo mol. Ja, oké. Okay. Ja,
3: dus okay. Doorheen het weekend hadden twee vrienden van de vriendengroep het spel de mol georganiseerd met verschillende opdrachten. En ik was de mol. Dus dat was heel cool. Dat ze zo de eerste avond iedereen in een kamertje apart riepen. En dan vroegen ze, wil jij de mol zijn? En ik dacht, haha, ja, jullie vragen naar iedereen. En dan zeiden ze, nee, wij denken echt dat het leuk zou zijn als jij de mol zou zijn.
2: Maar, dat is eigenlijk supercool. Dat is heel cool. Maar dat is op zich ook nog wel een leuk idee, dat je op zo'n vriendenweekend iedereen dan de mol maakt. En dat dat de mop is. Goed. Dat iedereen aan het mollen is.
0: Dat zou ik niet tof vinden.
2: Nee?
0: Nee.
3: We hebben heel lang gedacht dat er geen mol was. Of veel mensen dachten dat er geen mol was.
2: Omdat jij zo goed was.
0: Ah, ja.
3: Ja, en omdat iedereen zo opging in het spel. Dat ze dachten gewoon, dit wordt sowieso goed. Ook al is het zonder mol.
0: Of jij was een slechte mol.
3: Ja, op dat moment misschien nog wel. Maar daarna is het wel beter geworden.
0: Ah, ja. Of ogen veranderen ook zo. Hè.
2: Ja, hè. Zo echt molle ogen.
3: Ik ben redelijk competitief. Dus als je mij dan mol maakt, wil ik het al goed zien.
0: Echt gesaboteerd.
3: Ja.
0: Ik kan me daar zo weinig bij voorstellen. Dus dan waren dan spelletjes die je moest doen of zo.
3: Ja, zo bijvoorbeeld de avondactiviteit op een van de avonden was zo sip en paint.
0: Ja.
3: Je moet schilderen en dan was er met een bepaalde figuur die je moest in... er staan cijfertjes in die figuur en die moesten we dan onthouden door spelletjes op te lossen. En dan kon je eigenlijk heel goed mollen door gewoon de foute cijfers daarin te schrijven en zo van die dingen.
0: My intense.
3: Ja, joh. Maar ja.
0: Oké.
3: Okay, verspreid over een hele avond was het een chill activiteit, hoor.
0: Oké, okay, ja. Gezellig. Do, was bij jou?
2: Niet naar Londen. Donderdagavond is Vinnie goed ziek geworden. Ik had nog nooit buikgriep van zo dichtbij gezien. Ik had dat eigenlijk ook liever zo gehouden, maar bon. Het was vooral erg voor hem natuurlijk. Want ik ben zo meer de Parijsganger van ons twee, dus we gingen nog eens naar Londen. Dat vindt hij superleuk. En dan dacht ik in de loop van de nacht al, maar ik ga daar niet naast liggen. Ik wil het echt nu niet krijgen. Dus ik was zo heel slecht op de zetel geslapen. En de dag nadien dacht ik, ik trakteer mezelf op een nachthotel in Brussel. Dan kan ik niet ziek worden. Maar ik kon er zo niet van genieten. Het was zo... Ja, stom, hè. Het was wel uit noodzaak. En ik ging daar zo gezwind naartoe en ik dacht, alleen op hotel, leuk. Ik was zo eenzaam.
3: Oh.
2: Ik dacht zo stom. Ja, ik kon er zo niet van genieten.
3: Ja,
2: maar kijk, hij voelt zich al veel beter nu. Hij was ook vanochtend op de radio, dus nu hoop ik gewoon dat ik het niet ook nog krijg.
0: Ja, we hopen met z'n allen.
2: Dus voilà. En Maarten, bij jou in drie woorden?
0: Pommelien, zon, maden. Ik ben naar Pommelien geweest, dat was heel fijn.
2: Ja.
0: De zon scheen, ben met mijn zus iets gaan drinken in de tuin, heel gezellig.
2: Dus iedereen is vooral naar de maden benieuwd, denk ik.
3: Ja,
0: dat was heel weird. We hebben dus, zoals heel Vlaanderen tegenwoordig, zo'n GFT-container.
2: Ja.
0: En die wordt om de twee weken leeggehaald bij ons. En ik had al gezien dat daar toch wel een 835-tal maden in zaten.
2: Die kon zichzelf eigenlijk beginnen naar de straat.
0: Maar ik vond dat nu niet zo'n probleem, want ik dacht, die zitten daarin. Maar dan begon het te regenen en ineens waren die ontsnapt. Dat was heel raar. Die hadden allemaal zoiets van, regen, kom, we gaan naar buiten. Dus heel mijn terras lag. Maar echt helemaal. Heel dat terras vol maden.
2: Abba.
0: Dat was zo s'avonds. Dat was heel weird. Nee, we hebben wat kokend water en azijn overgekapt. En dan s'morgens waren die allemaal weg.
2: Ja. Allee, maar...
3: Ja. Maar ik zou maden nu ook wel dood doen. Voor alle dieren
0: dat was
3: sparen,
0: wel intens. Dus fijn weekend. Fleming en Meteor bij je. Goedemorgen.

0: exact 6:30 maandagochtend. Zou het scenario kunnen zijn voor een goede film? Maar het is eigenlijk niet om mee te lachen. Het is, heftig, serieus. Een zeldzaam virus uitgebroken op een cruiseschip, Daffy.
1: Ja, er zijn al 3 passagiers overleden zelfs. Het is een Nederlands cruiseschip dat onderweg was van Argentinië naar Kaapverdië. 2 van die overleden mensen zijn dan ook Nederlanders. En er zijn nog 3 mensen ziek op dat schip, ook 2 Nederlanders. Nederland zegt dat het hen nu wil repatriëren omdat ze dringend medische zorg nodig hebben. Al die mensen zijn vermoedelijk besmet met het Hantavirus. Dat is een zeldzaam virus dat wordt doorgegeven via knaagdieren, dus muizen of ratten bijvoorbeeld. En het veroorzaakt hoge koorts, luchtweginfecties en ook nierklachten. En dan in de oorlog in het Midden-Oosten zal de VS vanaf vandaag schepen weer door die zeestraten van Hormuz loodsen. Amerikaans president Trump noemt dat het Project Freedom. Dat is belangrijk om weer meer olie en gas te kunnen verdelen in de wereld. Maar Iran heeft wel al gewaarschuwd dat het elke vorm van Amerikaanse inmenging daar ziet als een schending van het staakt het vuren dat daar geldt. En Trump reageert dan weer dat al wat Project Freedom belemmert hardhandig antwoord mag verwachten. Dus het valt te bezien hoe het daar vandaag verloopt. Bij ons in elk geval eerst zonnig, maar later vandaag ook buien en dan wordt het 20 graden.
2: En op dit moment 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 20 minuten extra.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo.
3: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
7: Dorothee's Doordenker.
2: Wie altijd vooruit kijkt, mist soms wat er naast hem gebeurt.

0: zeg je dan, hè? Maar nu voel je dat als je zelf kinderen hebt, wat je mama eigenlijk bedoelt. Drive safe. Rijd veilig alsjeblieft. Miles Smith en Niall Horan, 7:05.
1: Hoe was je weekend? In 3 woorden.
2: Leen uit Begijnendijk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij stuurt appelbomen, kersenbomen, pruimenbomen. Kan je daar iets meer uitleg bij geven, Leen?
3: Ja, ik heb helemaal achteraan in mijn tuin een klein pleintje dat we vrij hadden gemaakt. Helemaal proper hadden omgevoeld met de multicultuur en zo. En ik wou daar eigenlijk fruitbomen zetten. Dus we zijn naar Genk gereden. Ons papa die is eigenlijk een beetje heel veel fan van zo planten, bomen en toestanden. En hij zei, ik ga met u naar daar om fruitbomen te gaan halen. Je kunt dat een beetje vergelijken, het gevoel als papa met je plantenwinkel heeft. Zoals dat je vrouw naar de IKEA stuurt. Dus ja. We zijn naar buiten gekomen met 7 fruitboompjes.
2: Voor 7? Ja.
3: 3 appelbomen, 2 kersenbomen en 2 pruimenbomen staan nu te blinken in mijn tuin.
2: En hoe lang duurt dat voor, daar echt, voor je daar vruchten van hebt?
3: Oh, wel, ik ben gisteren gaan kijken. Bij de pruimenboompjes hangen ze van die kleine bolletjes aan. Ja, meestal duurt het allemaal veel te lang, want ik heb daar eigenlijk geen geduld voor. Dus ik hoop volgend jaar toch wat kleine vruchtjes te zien.
0: Productief weekend, goed gedaan.
3: Heel productief weekend. En dan met de regen die er dan uitgekomen is, gaan mijn boompjes super blij zijn, uiteraard.
0: Ideaal. Maak er nog een fijne maandag van, hè.
3: Dankjewel.
2: Salut.
3: Doei, doei.
4: Wat zit er in de show vandaag? Dat is de vraag.
0: Ah, wel. Over een uurtje is Willem hier, onze hulpcoach bij The Voice van Vlaanderen. Zoals elke maandag horen wij een bekende hit in een ander genre. Deze week is dat Zoo-oe-oe van Shakira. Shakira moet een disco-lied worden. Kijken we naar uit.
2: Ja, en tussen 8 en 9 is Willem dan ineens getuige van een heel belangrijke beslissing. Nu vrijdag is het de eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen. We hebben al 2 kandidaten zelf gekozen voor ons team. Maar nu is het probleem, we hebben nog 3 kandidaten over en maar 1 plekje meer. We gaan jou die knoop laten doorhakken.
0: Zometeen even overlopen tussen wie je vanochtend kan kiezen. Dan weet je ineens ook waarom wij zelf echt niet kunnen beslissen.
5: Hey, hey. Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek-winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
6: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor 1 keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
9: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
8: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
1: Je dag is goed.
10: I'm Miley Cyrus and you're listening to Q Music.
1: Maar

0: een hoop Noren bij elkaar. De Bauza, Magnetic. Ik vond het zo tof als ze hier waren bij Vincent Live. Dat waren gewoon maten, hè. Zo, we gaan langs radio's in Europa. Let's go. Ah, dat moet zo fantastisch zijn, die mannen. Hele leuke track. Een pianootje dat we nog lang gaan horen. Want het is een grote hit. Gaat ook heerlijk klinken aan het Beach House.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: De Maxi Babybel is verdwenen.
0: Nee.
2: Na 70 jaar is de productie daarvan stopgezet. Ik had het zelfs niet door dat die nog gemaakt werd. Want dat is iets van in mijn kindertijd. Dat er zo inderdaad, ja, je hebt de kleine babybelletjes. En dan zo ter grootte van een camembert, zoiets. Had hij dan ook zo een hele grote. Maar
0: minder
2: dus,
0: leuk, hè?
2: Ja, minder. Pas op, dat. Ja,
0: had
2: ik
0: maakte altijd zo'n manneke. Ik maakte zo van dat babybelletje zo. Alleen zo dat velletje zo, hè?
2: Van dat rode. Dat was zo'n soort van boetseerklei.
0: Huwde ik dan samen en dan maakte ik daar zo'n mannetje van. Vond ik heel fijn om te doen. Dat heb je met zo'n maxibel niet, hè? Hé, dat moet je dan. Dat is toch anders, hè? Dan heb je zo niet je eigen babybelletje.
2: Dat is waar, dat klopt. Ja. Maar dus vorig jaar is dat al gebeurd, is die productie al gestopt. Maar dat nieuws sijpelt nu pas door.
0: Dan is het goed dat ze gestopt zijn, hè, als het nieuws nu pas doorsijpelt.
2: Ja, niemand had het dus door. Nee, niemand wist de grote babybel. Het kleine formaat is natuurlijk wel nog te vinden in de winkel. Maar die is dan per kilo wel duurder, natuurlijk. Dan de grote variant.
0: Ah ja, natuurlijk, take my money. Ik wil een manneke maken. Over 24 uur weten we met welke drie talenten wij naar de live shows van The Voice van Vlaanderen gaan.
2: Al sinds de blind auditions pikken wij talent op waarvan wij denken, nee, dat is veel te vroeg, die moet nog door in deze wedstrijd. Komende vrijdag sluiten wij met ons team aan bij die eerste grote live show.
0: We hebben al een paar keuzes zelf gemaakt. Al twee mensen zijn zeker van hun plek in de live shows. Amélie. En Timo. We hebben nog drie talenten over en maar één plekje meer voor de live shows.
2: Lore, die hebben wij meegenomen toen niemand draaide voor haar in The Blind.
3: Is

0: uitslag van ellende.
1: Ja, het is inderdaad vrij impossible. Hè? Oh, ze gaan vanochtend allemaal hier zingen. En op basis daarvan beslis jij wie nu vrijdag in de liveshow staat.
0: De keuze gaan we inderdaad niet maken, maar een keuze gaan we maken. Hun lot ligt volledig in jouw handen. Tussen 8 en 9. Zorg dat je zeker de

0: je hand, los het op. Goedemorgen. Onze kandidaten van The Voice hebben hun wekker vroeg moeten zetten.
1: Ja, want wij verwachten hen dus straks vanochtend hier om te zingen op de radio. En nadien beslis jij wie voor ons team nog doorgaat naar de liveshows van The Voice van Vlaanderen nu vrijdag.
0: Je kan in de Q-app sinds een tijdje ook een wekker zetten.
1: Ja.
0: Word je persoonlijk wakker gemaakt met bijvoorbeeld de stem van James Cook of de stem van Laura Tesoro. En elke week voegen wij daar nog een nieuwe stem aan toe. Dina Tersago. En nu ook Andy Pil.
2: Goedemorgen. Zeg, ze zeggen dat jij nog in je nest ligt. Allee, zeg, dat kan dat toch niet, mannetjes. Je moet nu opstaan. Pas op, ik kan het ook in het Duits zeggen, hè. Aufwachen, es ist Zeit aufzustehen. Du musst jetzt den Tag starten. Voilà. Ja, en als dat geen indruk mocht, dan weet ik het ook niet, hè. Allee, een fijne dag, hè. Bye bye.
1: Zou dat zijn hoe Andy zijn vrouw hem en de kinderen wakker maakt?
0: Ja, maar iets lieflijker vermoed ik.
1: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Net voor het verlengde weekend was het nog eens prijs. Dries uit Tessenderlo die kon 4 op een rij scoren met mij. En dat betekent dat hij 1000 euro heeft gewonnen van B-Charge. Om te shoppen dus voor 1000 euro.
0: Ja, dat is mooi.
1: Dat is al een mooi bedrag. Hè. Misschien voor jou straks ook wel. We spelen elke dag rond 7:20. You sounds
3: better with you. De B-Charge giftcard. Al uw favoriete merken in één kaart. Afspraak op bcharge.be. Hear the clock ticking on the wall.

Nu zijn ouders gestorven zijn, Alex Warren. As I walk this world alone. En dat is niet eenvoudig, alleen over de wereld wandelen. Je struikelt, het beton is hard. Maar als de stroom uitvalt, zie je dan de sterren. DJ-licious. Met een mooie tekst en een mooie song net voor 7 uur. Dit is Hope in de ochtend.

0: Straks bij Maarten en Dorothee. Muziek bingo. Elke maandag een bekende hit in een ander genre.
1: Hey, ik ben Willem. Ik ben de hulpcoach van Maarten en Dorothee in The Voice. En vandaag neem ik Zoo van Shakira onder handen. Ik ga er een discoversie van maken. En die hoor je straks om 7:45.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot.
5: Strap in. Star Wars keert terug naar het grote scherm.
6: This is the way.
5: Beleef The Mandalorian en Grogu bij Kinepolis.
6: It's time.
5: Ga mee op avontuur met de legendarische premiejager en Grogu. Kom op 20 mei naar Kinepolis. En ontvang een unieke Mandalorian poster. Koop nu je tickets op Kinepolis.be.
7: Hier, mama. Speciaal voor u.
8: Oh, dat had je echt niet moeten...
9: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
7: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
8: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
7: Oei.
10: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
16: Van Haren, Van Haren.
15: Omdat we van schoenen houden.
17: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
18: Xina.
17: Info in je winkel of op xina.be.
19: Goedemorgen, iets van 7 krijg je van Delphine.
20: Goedemorgen. Er zit een zeldzaam virus op een cruiseschip. Het is een Nederlands schip. Het vaart op de Atlantische Oceaan. Al 3 passagiers zijn overleden en een 4e krijgt intensieve verzorging. 2 zieke bemanningsleden zijn Nederlanders. Nederland laat dan ook weten dat het hen wil repatriëren. Het ziet er naar uit dat ze allemaal besmet zijn met het Hanta-virus. Dat veroorzaakt hoge koorts, luchtweginfecties en nierklachten. Het is een zeldzaam virus dat wordt doorgegeven via knaagdieren, dus niet van mens op mens. In het Midden-Oosten zal de VS vanaf vandaag weer schepen door de zeestraat van Hormuz loodsen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. Hij noemt het project Freedom om weer meer gas en olie te verdelen in de wereld. Iran heeft al gewaarschuwd dat het Amerikaanse inmenging ziet als een schending van het staakt het vuren dat daar geldt. Iran legde wel een nieuw vredesvoorstel op de tafel. De VS heeft daar nog niet op geantwoord. In ons land in Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever dicht. Hij wordt gerenoveerd momenteel en daardoor kan je 11 maanden lang niet meer met de tram van de stad naar Linkeroever of omgekeerd. De lijn heeft wel alternatieven voorzien.
21: Zo zal er een pendelbus zijn tussen het station Van Eden op Linkeroever en station Opera. En de NMBS gaat ook een tijdelijk station heropenen op Linkeroever, waar tijdens de spitsuren treinen naar Rechteroever voorzien worden.
10: Normaal gebruiken elk uur zo'n 1700 reizigers die pre-metrotunnel. Er is dit jaar al 30 keer verhinderd dat transmigranten vanaan onze kust het kanaal wilden oversteken. Ook afgelopen weekend werden er weer 70 transmigranten onderschept aan onze kust. Collega Katrien Salens volgt uit.
22: Alles is terug te leiden tot het weer, tot het gunstige weer. Een gunstige oostenwind en een zwakke stroming. Wat ertoe leidt dat ze eigenlijk vrij gemakkelijk tot in Engeland kunnen geraken. Want bij storm op zee zullen ze het alleszins niet proberen.
20: De komende nachten gaat de politie in elk geval extra controleren. En in play-off 1 van ons voetbal staat Club Brugge weer op de eerste plek in de stand. Union volgt wel al op 1 punt. Club won gisteren van Anderlecht met 1-3. Anderlecht staat vierde, het pakt een 0 op 9 en het moet stilaan vrezen voor Europese tickets. Anderlecht-doelman Colin Koosmans.
0: Het zijn harde cijfers, maar dat is de realiteit waar we ons in bevinden. Dus de komende weken worden heel cruciaal. Hoe moeilijk het ook is op dit moment om dat uit te spreken, moeten we gewoon terugrechten en met nieuwe moed de komende week ingaan.
19: Ik ben hier nu een artikel aan het lezen over die wedstrijd met ook quotes van de coach, Ivan Leko. Die was geïrriteerd dat het nog 1-3 werd. Hè. Die had zoiets van, allee, dat kan niet. Hè. Als je voorstaat, moet je nog altijd echt aandachtig blijven. Ja. En hij zegt, hoe beter je bent, des te nederiger moet je zijn. Je moet de bal behandelen als een vrouw. Met liefde en respect. Maar wat moet hij daar nu mee? Met die uitspraak.
6: In het voetbal of in het leven?
19: In het voetbal. Dus de bal moet behandeld worden als een vrouw. Met liefde en respect.
20: Ja, ze shotten toch alleen op die bal. Ja, inderdaad. Heel raar.
8: Dat snap ik dus ook niet.
19: Ja, goed. Ja, kijk, we zullen het nooit weten, denk ik.
20: Play-off 3
19: nooit,
20: anders.
19: In het hoofdspannen van Leek ook kunnen gaan. Play-off 3 is een goed idee.
20: Daar heeft Dender gewonnen met 2-1 van La Louvière. Maar Dender moest wel sowieso al de barrage spelen. En het weer dan nog. Eerst zonnig vandaag. Later vandaag krijgen we meer wolken en buien. Het wordt tot 20 graden. En morgen eerst buien. Later wordt het dan droger. En dan blijft het 13 graden.
6: En 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment op de Antwerpse ring richting Nederland. Er is een ongeval met een vrachtwagen gebeurd en tussen de Legrellelaan en Deurne moet je daardoor 3 kwartier extra rekenen. Richting Antwerpen schuif je ook aan op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 40 minuten extra. Op de Brusselse binnenring dan tussen Expo en Machelen 1 kwartier erbij tellen. En richting Brussel E314 tussen Aarschot en Herent 12 minuten extra.
18: Music. Maarten en Dorothee.
19: Goedemorgen. Het is eigenlijk te vroeg om al veel te praten, dus... Goh, laat ons gewoon dansen, hè.

0: Walk the Moon en dat heerlijke Shut Up and Dance. Een hele goede morgen. Het is op dit moment 7 over 7.
1: Het is maandag 4 mei.
0: Als je jarig bent vandaag, proficiat, je deelt je verjaardag met Jan Mulder. Hij wordt 81 jaar. En nog een jarige voetballer vandaag, Raja Nainggolan, viert zijn 38ste verjaardag. Voorlopig voetbalt hij nog bij Patro. Vincent Virus vroeg hem, ja maar, wat ga je daarna doen?
2: En wat daarna?
3: Ja, Q-music presenteren. Hè.
0: Dus dat komt er nog aan.
4: Oké, okay, dus na de voetbalcarrière...
0: Ja. Vermoedelijk wel, hè.
4: Raja en Dorothee.
0: Zou wel mooi zijn.
4: Of Maarten en Raja, dat ja, is pas vuurwerk.
0: Maar doe maar Raja en Dorothee.
4: Pogacar die heeft nu ook de ronde van Romandie gewonnen. Ja, die titel die ontbrak nog hè, op zijn cv. Dus mooi dat hij dat nu ook kan afvinken. 9 zegens op 11 koersdagen. Dat is toch niet normaal?
0: Dat is waanzinnig.
4: Ongelooflijk. Ja. We kunnen nu uitkijken naar de Giro. Die startte vrijdag wel zonder Pogacar.
0: Maakt het natuurlijk een stuk spannender. Heeland Kinderopvang lanceert vandaag een campagne om ook mannen naar een job in de kinderopvang te loodsen. Het beeld van vrouwenberoep hangt er nog te veel nu, waardoor mannen minder snel de stap zetten. Op dit moment is amper 1,5% van de kinderbegeleiders in Vlaanderen een man.
4: In de handelsbeurs in Antwerpen, daar gaat vandaag de uitreiking van de Michelinsterren door. Dus de beste restaurants in België en Luxemburg, die worden daar vandaag bekroond.
1: Maarten en Dorothee.
4: Ja. Ja, Noël uit Hasselt, ja. Die zouden wij normaal gezien nu in de show moeten hebben. Noël?
5: Hallo.
4: Hallo, dag Noël. Het is met Maarten en Dorothee van Q-Music. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Hallo, dag Noël. Zeg.
0: Hij zegt zo ja. Lachen als je Dorothee
4: ah, ja.
0: Hè, dat is mooi. Mooi.
5: Ik ben toch niet live, hoop ik.
0: Nee, live.
4: Ah.
0: Live is een abstract begrip natuurlijk. Je bent op de radio. Hè?
5: Ah ja, oké. Okay. Goedemorgen iedereen.
0: Dat is toch betrekkelijk live. Goedemorgen.
4: Zeg, ja, je laat weten in de Q-app dat je nog nooit zo vroeg wakker bent geweest en dat je bewust aan het luisteren bent.

0: kiezen.
1: Ja, dus ja, ja. Ik ga, als ik ze heb horen zingen, dan uiteindelijk ook een beslissing nemen.
2: Dat vind ik wel een goede ingesteldheid. Inderdaad, rond 7:40 ongeveer gaan ze alle drie nog eens zingen.
0: Ja.
2: En dan is het tijd voor ja, jouw ultieme oordeel, hè, Noël. Maar ik vind het heel fijn dat je mee gaat beslissen en vooral dat je er ook zo serieus mee omgaat.
0: Ja, dat gaat
2: dat je niet zomaar, ja, je stem wel op iemand, ja, ja, maar dat het deftig is. Dus merci daarvoor.
1: Ja, het is wel een heel goed seizoen vandaag. Het zijn allemaal, zoals wat je gezegd hebt, televisie, van we kunnen met jullie allemaal naar live. Ja. Dat is echt wel
0: dat is zo. Inderdaad, ja, ja, zo. Absoluut.
2: Dus eigenlijk moet je vanochtend doen wat wij ook hebben gedaan. Je moet een keuze maken.
0: Voilà.
2: Dat is niet per se dan de beste of de juiste, maar het is een keuze, want ze zijn allemaal goed.
0: Zo is het.
1: Dat klopt eigenlijk wel, ja.
2: Noël, wij rekenen op u.
0: Succes.
1: Oké.
2: Salut, hè.
1: Jullie ook, hè.
2: Yo.

0: mijn god.
1: Oh mijn god.
0: Dat had ik niet verwacht.
1: Dik verdiend.
2: Elke ochtend om 7:20 bij Maarten en Dorothee.
0: Ja, mijn dag kan niet beter starten, denk ik.
1: Ah, jouw dag is goed.
2: 4 op een rij.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
5: Ik heb wel een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
4: En dat ben een promo die kan tellen, want deze

0: aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
1: Maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
6: Xina.
5: Xina, ja aan je dromen.

0: Dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.
3: Vanavond bij VTM duikt er onverwacht bezoek op, maar de keuken wacht niet, in huis gemaakt. En bij VTM 2 moet Rudy kiezen tussen winnen of de waarheid in The Rainmaker. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Q.
3: Music.
4: Maarten en Dorothee.

0: Daniel Pouter, altijd goed. Bad day. Een hele goede morgen. Het is 7:20 op dit moment.
1: Dus ja, 4 op een rij.
0: Dan gaan we spelen. Met Anke uit Aalst. Dag Anke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Maarten, dag Dorothee.
3: Hallo.
0: Je bent administratief bediende by day en je geeft massages by night, maar dat zijn... Speciale massages zijn. Nee, geen erotische. Nee. Wat voor massages zijn het? Vertel.
2: Zorgmassages. Ik geef zorgmassages aan huis of op locatie. Dat kan in woonzorgcentra, in ziekenhuizen. Aan huis. Ja. Dat zijn... relaxatiemassages geef ik ook, maar ik wil me vooral specialiseren in die zorgmassages.
0: Nu, ik voel ook altijd, als ik... Dat gebeurt weinig, maar stel dat ik gemasseerd word, het lijkt wel altijd alsof er iemand voor mij zorgt. Wat is dan het verschil tussen een gewone en een extra zorgmassage?
2: Wel, bij een relaxatiemassage wordt er geduwd en gekneed en worden spieren en bindweefsel en zo aangeraakt. Gekneed, hè.
0: Ja.
2: En bij een zorgmassage worden er eigenlijk met zachte, grote bewegingen het parasympathisch zenuwstelsel wordt geactiveerd. Dus bij gewone kneden of duwen van de spieren worden spierknopen veranderd en zo. Maar hier wordt echt wel gezorgd dat er voor rust en herstel wordt heel zacht, heel rustige massage. Ja. En dit is ook wel... sorry, ik ben een beetje...
0: Nee, ik vind het goed. Nee, ik vind het interessant.
2: Oké. Dus dit is een hele veilige massage. Vooral voor mensen met kanker, neurologische aandoeningen, spierziekten. Is ook veilig voor kinderen, want kinderen mogen geen normale massages krijgen. En palliatieve bejaarden. Dit is een heel veilige massage, heel zorgzame massage. Ja. En brengt mensen tot rust.
0: Ja, en parasympathisch, dat is eigenlijk kalmeren eigenlijk. Hè. De rust, herstel, dat soort dingen.
2: Ja. Sympathisch zenuwstelsel is vechten, vluchten, bevriezen.
0: Ja,
2: klopt. Ja. En parasympathisch is tot rust brengen.
0: Boeiend. Helaas, we hebben maar 4 uur in deze show. En we moeten ook nog dat spel spelen. Dus Dorothee gaat bij deze...
3: Doei.
0: Haar hoofdtelefoon opzetten. En jij luistert goed naar mij. Wie weet, hier dezelfde associatie.
2: Oké, goed zo.
0: Land.
2: België.
0: Soep.
2: Groente.
0: Saai.
2: Spannend,
0: oké. Ovaal.
2: Rond.
0: Oké. Ik haal Dorothee erbij.
3: Oh. Ja. Goed.
0: Hoofdkussen van Beterbed is mooi. Een kussensloop is ook mooi. Maar 1000 euro shoppingbudget is net iets mooier natuurlijk. We wensen het je toe. Land.
3: België.
0: 1 op 4. Wij zoeken 4 dezelfde associaties. Soep.
3: Groente.
0: Ja. Hoppa, zo gaat dat. Saai.
3: Leuk.
0: Spannend.
3: Oh.
2: Het is omdat dit zo spannend was ook, waarschijnlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ovaal.
3: Oei, rond.
0: Ja!
2: Vertikken.
0: Kijk, ja. Niks aan te doen. Ja, je hebt dat goed gedaan. Dankjewel om mee te spelen. En die troostprijs, die kussensloop, die komt eraan. En dat kussen ook.
2: Oké, dankjewel hoor.
0: Fijne ochtend, hè. Bye-bye.
4: With you.
5: Een associatie met beter bed. Ja, beter slapen.
6: Beter slapen, beter leven, beter bed.
0: Kleine win, we hebben nog tijd voor Azizan van Ed Sheeran. Komt eraan, nog voor 8:30. Nu al zin in. En dit is die Fateless Bebe Rexha samenwerking. New

0: Red ik het de ochtend start met Sheeran Ed. Ik had nog eens zin in een eye roll van Dorothee.
1: Ja, het is heel raar vandaag.
0: Het is gelukt.
1: Zo, al sinds vanochtend zit jij zo heel rare dingen te zeggen en zo.
0: Oh, wat is dat raar?
1: Ja, hè, Delphina is toch zo of te goed uitgeslapen?
2: Hij is wel on fire, ja.
0: Maar ik weet niet hoe het komt, ja.
1: Maar het wordt echt nog een lange week. Ik vind het echt heftig.
0: Oh, goed.
1: Ja,
2: ja, gewoon weer een weekend van 2 dagen voor het weekend.
1: Ja, ja, gewoon een week. Op het bekomen van die retiketet.
0: Zeg, Delphine, in Antwerpen vrezen ze komend jaar voor nog meer files.
2: Ja, want de werken in die pre-metro-tunnel onder de Schelde zijn daar gestart. Dus die tram die tussen linker- en rechteroever rijdt, die rijdt daar niet meer. Zo'n 1700 pendelaars die gebruiken die elk uur. Maar de werken moeten gebeuren, omdat er bijvoorbeeld nog asbest in die tunnel zit en de tramsporen daar helemaal versleten zijn. Het zal allemaal samen zeker 11 maanden duren en er wordt dus gevreesd voor meer autoverkeer in de plaats. Er zijn wel vervangbussen voorzien en op linkeroever wordt er ook een tijdelijk treinstation heropend waar je tijdens de spits dan de trein kan nemen van en naar Antwerpen Centrum. En dan iets anders. Ons Belgisch voetbal is binnenkort weer te zien op Telenet. Het heeft daarvoor een deal gesloten met DAZN dat de rechten van die matchen heeft en de enige die die matchen nu uitzendt. Vanaf volgend seizoen kunnen klanten van Play Sports alle matchen bekijken van de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League en de Women Super League. Maar ook andere internationale competities. Denk aan de Italiaanse Serie A of het NBA, het Amerikaanse basketbal.
0: Frank Dubocage, goedemorgen.
3: Morgen.
0: Hey Frank. Zeg, ja, veel regen, hè. Allee, ik bedoel, ik was niet meer gewoon. Mm-hmm. Hey, het was zo echt, we leefden precies in het zuiden van Spanje, maar dan ineens kwam toch de reality check aan. Ah, nee, het is België. Wel goed voor de planten. Krijgen wij aan het begin van deze week opnieuw van die regen?
3: Ja, behoorlijk wat regen zelfs. Hè. Op sommige plaatsen gaan we zelfs nog hoeveelheden krijgen die ongeveer normaal in een hele maand mei vallen. Dus er komt toch echt wel veel regen aan. Op dit moment is het toch wel droog, hè, dus maar in de loop van de dag gaat het altijd wat regen komen in het centrale gedeelte. En dan hebben we nog een actieve regenzone die vanuit Ardennen ons land uiteindelijk gaat bereiken. En die zal dan ook verder doorschuiven naar het centrum van het land. En daar, al na de middag, omdat het relatief warm nog wordt, zou er ook een felle bui al dan niet met onweer ook nog kunnen voorvallen of voorkomen. Alleen het uiterste westen van het land, dus de kustregio en delen van West-Vlaanderen, die gaan daar ontsnappen. Hè. Dus daar blijft het dan wel droog. En dat is een beetje direct de verdeling ook voor dinsdag en woensdag. Dus als het in het westen van het land droger, maar in het centrum en oosten blijft het gewoon bij momenten fel regenen en het wordt ook kouder. Hè. Dus tegen woensdag hebben we nog maar temperaturen van, hou je vast, 11 graden op het warmste van de dag. Ja, dat kan het alleen maar beter natuurlijk. Hè. En donderdag en vrijdag, dat zijn wel de betere dagen. Hè. Dus dan blijft het droog met af en toe wat zon. En dan gaan we weer stilletjes aan richting 16 graden op vrijdag.
0: Oké. Maar goed voor de planten, onthoud ik. Dankjewel Frank, tot over een uur.
3: Tot straks.
4: En 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest op dit moment. De langste file die staat richting Antwerpen. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, een uur extra rekenen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 20 minuten erbij tellen. E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord ook 20 minuten extra. Op de Antwerpse ring schuif je aan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 50 minuten extra. Tussen Borgerhout en Deurne 20 minuten erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen ook 25 minuten extra.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Goed voor het beestje.
8: Goed voor het baasje.

0: Olivia Dean, goedemorgen.
1: Muziek Bingo. Elke maandag een bekende hit in een ander genre.
2: Dag Willem, goedemorgen.
3: Good morning.
2: Onze hulpcoach bij The Voice van Vlaanderen. Ook een veelgevraagd producer, dus jij had dan geen verlengd weekend, denk ik.
4: Nee, gewoon doorgewerkt.
2: Ja?
4: Ja.
2: Oh, je praat ook een beetje Nederlands.
3: Ja, dat was het met Nederlanders?
4: Nee.
3: Dat vaker?
4: Nederlanders moeilijker. Ik woon in Kortrijk. Dat is wel een eindje rijden. Maar wel soms writers. Nederlandse writers die komen. Artiesten blijven nog een beetje uit.
2: Oké. Het is een speciale ochtend. Hè. Normaal gezien kunnen we gewoon een beetje lekker dollen en wat Hollands praten met elkaar. Gaan we ook doen. Hè. Maar tussen 8 en 9 is het echt serieus. Hè. Ben je zenuwachtig?
4: Maar ik ben echt zo... Ja, ik heb niet zo super goed geslapen. Ik was er echt mee bezig.
0: Ja.
4: Ik vind het very, very exciting.
0: Nu, voor de duidelijkheid, alles is klaar voor hen alle drie. Hè? Ik bedoel, jij hebt ook echt keihard gewerkt om ze alle drie klaar te stomen voor de liveshows. Dat is raar, hè? Want 66% daarvan is verloren werk.
4: Klopt.
0: Eigenlijk. Maar ook niet, hè? Want het is ook wel fijn samenwerken en
4: ja,
0: je leert van elkaar.
4: Ja.
0: Maar spannend is het zeker. We hebben nog 1 ticket voor de liveshows. Nog 3 kandidaten die daarvoor gaan strijden. Iedereen die nu luistert mag meebeslissen. Maar eerst gaan we luisteren naar jouw discoversie van deze grote hit. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
6: Peugeot.
7: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
7: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
7: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
6: Ah, dat is duidelijk.
7: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot.

0: tickets via nerdlandfestival.be samen met HLN, Q Music en VDM.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.

0: De Safe Remix van Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza.
1: Muziek Bingo. Elke maandag een bekende hit in een ander genre.
2: Met Willem, onze hulpcoach bij The Voice, in één rechte lijn nu naar de liveshows. De eerste is nu vrijdag. Ja, ik was dat dit weekend nog aan het denken dat het toch zot is dat wij elkaar een paar maanden kennen, maar dat lijkt al veel langer.
0: Ja.
2: Dat
0: ja,
2: voelt alsof wij elkaar altijd gekend hebben.
3: Maar we hebben ook al veel meegemaakt samen natuurlijk. Hè?
0: Ja.
3: Korte tijd.
2: Ja, dat is waar.
0: Dat het beste moet nog komen. Hè?
3: Het beste moet nog komen.
0: Ja, ja, ja. In één rechte lijn naar die liveshows. De eerste dus nu vrijdag. Ik vind dat echt zot dat dat echt is.
3: Ja, ja, ik ook. Snap het.
0: Ik denk dan altijd, ja, dan is live shows. Maar ja, dat we daar nu echt gaan zitten.
3: Het is live real.
2: Op ja. Ja. Ondertussen zit jij natuurlijk ook elke maandag hier bij ons in de ochtendshow. Vorige week nog een metal versie van de Kabouterdans.
4: Draai één keer in de droom, stap met je voeten op de grond.
0: Hey.
4: Zwaai je armen in de lucht, ga nu zitten.
0: We hebben dat ook laten horen aan de metal-kenner van deze show. Dat is Weerman Frank.
5: Oh. Ik word er instant gelukkig van. Dat is echt waar. Je zou moeten mij zien. Er komt direct een smile op mijn gezicht. Ik vind dit fantastisch. Ik vind het ook niet geforceerd of zo. Die tekst komt er allemaal perfect in. En ja, ik krijg zo, echt waar, ik krijg kippenvel ervan. Dat is okay. Zo heel wow. Uit. Ja, ja, echt waar.
2: Dat is echt zo, graspop en zo. Frank is echt van het stevige werk van.
3: Ja, ja, ja, ja. Merci Frank.
2: Ja, we horen in die Kabouterdans ook Christophe, de meest recente winnaar van The Voice van Vlaanderen. Die kwam uit de comeback stage, dus ik wil tussendoor toch maar even zeggen, het kan, hè?
0: Ja, ja,
2: iemand van de comeback stage kan The Voice van Vlaanderen
3: worden. Het kan zomaar.
2: Deze week heb je het wel alleen gedaan voor de muziek bingo.
3: Ja.
2: Kon je niemand meer bereiken na de metalversie van de Kabouterdans? Dacht iedereen, oei, je Willem mee.
3: Daarover, ik zal het zelf maar bekijken.
0: Oh. Nee, een stevige opdracht wel, want Zoo is een grote hit natuurlijk. Op nummer 6 in onze Q-top 40, maar ook lang op 1 gestaan. Kan jij vanuit een muzikologisch standpunt verklaren waarom dat liedje zo populair is?
3: Ik denk, het is simpel geschreven, het is catchy, het is verwerkbaar. En het is ook, denk ik, voor de kids inderdaad gemakkelijk om mee te zingen. En als het bij de kids aanslaat, slaat het wel een keer vaker aan bij de volwassenen ook. Hè.
0: Het genre disco, hoe ben je daaraan begonnen?
3: Disco is voor mij bas, funky bass, bomper, tripper, trip. En funky guitars. Ik heb wel strings erin gestoken. Ik heb elke cliché uit de disco wel erin gestoken.
2: En zelf gezongen dus ook.
3: Ja, zelf gezongen. Dus go easy on me. Ik ben geen zanger. Hè.
0: U hoort het bikkelhard zijn. Is de enige optie in de Q-app.
6: Oh shit.
0: Hij heeft zoveel ervaring in de muzieksector. Het moet goed zijn.
3: Okay,
0: minder verwachten wij niet.
3: Oké.
0: Zo, in de disco, versie.
2: Ja,
0: wat?
2: Het kan al niet slechter worden dan de aankondiging. Dat is wel iets.
0: Dat is waar.

0: van Shakira. Rotterdam Disco. Ah, heel tof, hè?
1: Ik vond het echt heel tof.
2: Oh, absoluut.
1: Heel leuk.
0: Absoluut, absoluut. En veel mensen sturen ook weer beter dan het origineel. Dat komt vaak binnen.
2: Oh ja.
0: Het is wel een talent dat je hebt om inderdaad de core van een nummer te houden en er dan iets anders mee te doen. En dat, oh, ja, dat veel mensen het gevoel hebben, eigenlijk is dit beter.
2: Oh, thank you.
0: Ja.
2: Ik vond het heel leuk om te doen.
0: Heel leuk.
1: Ah, super. Ja, dan staat onze bingomolen klaar voor de volgende opdracht. Ja. Wil je misschien zelf eens draaien en je eigen lot bepalen?
2: Vandaag draai ik zelf.
1: Oké. Dus dan mag je al een eerste balletje eruit rollen, hè?
0: Alright, alright, alright.
2: Ah, juist.
1: Zo werkt het, ja.
2: Hier komt ie.
1: Oké, welk nummertje hebben we?
2: 70.
1: Op de bingo-kaart, Maarten, met hits nummer 70.
0: Een grote hit.
1: Oei. Allee, ik zeg oei, omdat ik denk, zou je daar niet afblijven. Maar ja.
0: Ja, je bent grote fan van het thema. Willem gaat dat regelen. Allee, ja. Het is te zeggen.
1: Ja, mag je nog iets draaien voor Chara?
2: Ik draai.
0: Wat gaan we ervan maken?
2: Ah, het tweede balletje is er.
1: Nummer...
2: 39.
0: 39.
1: Bingo kaart met je genres, Maarten van Qualy.
0: Random, hè, al die genres. Eens kijken waar we landen. Ah ja, oeh, oké. Salsa.
2: Oké. Okay. Oh, okay, ik heb een castagnettenboom.
1: Ja?
2: Ja.
1: Bij elke opdracht heb ik de indruk dat je zoiets hebt. Dat is goed.
2: Ja, dat kan.
1: En ik denk altijd, oei, oei, oei, oei.
2: Ik fix het wel.
1: Je regelt wel iets.
0: Laat komen het eigenlijk op neer, hè. Je fixt het wel. Je blijft ook sowieso nog bij ons, want we gaan tussen 8 en 9 een heel belangrijke knoop doorhakken. Wie mag nog naar de live shows van The Voice voor Team Maarten en Dorothee? Jelly Roll, I'm good.

0: het is weer gebeurd. Ik heb hem weer gestuurd op Instagram. Je slijt in zijn DM's. Astren Zemana. Aster en ik, ik stuur hem vooral graag filmpjes van Jugel. Jugel die zich laat omringen door tientallen vrouwen en die veel te graaf is. En Aster en ik moeten er altijd mee lachen. En ik heb hem nu weer een filmpje doorgestuurd van zijn intro bij een DJ-set. Waarbij hij dus opkomt met tientallen vrouwen. Tientallen. En dan komt hij zo met een dikke sigaar op. Zo. En het is betrekkelijk indrukwekkend. Hij is veel te graaf ook.
1: En heeft Aster al geantwoord?
0: Ja, Aster heeft al geantwoord. Zie hier, met zijn sigaar, fantastisch. Hoe graag ziet die zichzelf, die walk? Fantastisch. Dus ja, Jugel bij deze. Net voor 8 uur, misschien nog eens een momentje voor Jugel. Samen met Kalani en Dekom.

0: Dorothee.
1: Goedemorgen, lieve Scheider hier. Ik neem je morgen opnieuw mee naar de wonderlijke wereld van de wetenschap.
0: En straks...
2: Spannend. Straks beslist jij wie er nog mee mag naar de liveshows van The Voice van Vlaanderen. Lore, Finn of Giorgio en Michelle?
3: Je hoort het. Drie opties. En maar één plekje meer.
2: Zorg dat de Q-app is geïnstalleerd. Dan kan jij straks stemmen op je favoriet. En ze gaan ook live zingen.
4: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef. Tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Ik ben Nathalie, Fintrobankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
8: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Goedemorgen, 8 uur. Nieuws krijg je van Delphine.
9: Goedemorgen. Er wordt gewerkt aan de tunnel tussen Linker- en Rechteroever in Antwerpen. Dat is de pre-metro-tunnel. Hij wordt gerenoveerd en dat zal 11 maanden duren. Dat geeft dus hinder voor wie met de tram tussen de stad en Linkeroever wil reizen. De lijn komt wel met tijdelijke alternatieven.
10: Zo zal er een pendelbus zijn tussen het station Van Eden op Linkeroever en station Opera. En de NMBS gaat ook een tijdelijk station heropenen op Linkeroever, waar tijdens de spitsuren treinen naar Rechteroever voorzien wordt.
9: Normaal gebruiken elk uur zo'n 1700 reizigers die tunnel. Er komen 16 expertisecentra voor behandelingen aan beroerte in ons land. Dat zegt bevoegd minister Frank van den Broeke. 16 ziekenhuizen komen in aanmerking om expertisecentrum te worden, 8 in Vlaanderen. Omdat de behandelingen nu te sterk variëren per ziekenhuis. En elk jaar krijgen zo'n 25.000 mensen in ons land een beroerte, vaak met spierverlamming en gevoelsverlies tot gevolg. De Vlaamse kinderopvang zoekt mannelijke begeleiders. 8 op de 10 willen meer mannen in de opvang. Heel Lang Kinderopvang lanceert daarom een nieuwe campagne.
11: Mannen kunnen op een andere manier omgaan met kinderen dan vrouwen. Bijvoorbeeld in sport, spel en de relatie naar collega's in zaken groepsdynamiek. En dan ook voor de ouders kan een man als aanspreekpunt misschien in sommige gevallen een meerwaarde betekenen.
9: Amper 3% van de kinderbegeleiders is op dit moment een man in ons land. Op een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers overleden en verschillende mensen ziek geworden. Vermoedelijk zijn ze besmet met het hantavirus. Dat is een zeldzaam virus. Het wordt overgedragen door knaagdieren, niet van mens op mens. En je krijgt er hoge koorts, luchtweginfecties of nierklachten van. In het Midden-Oosten gaat de VS vanaf vandaag weer schepen door de zeestraat van Hormuz loodsen. Dat heeft Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd. Hij noemt dat Project Freedom om weer meer gas en olie te kunnen verdelen wereldwijd. Iran ziet die Amerikaanse inmenging dan weer als een schending van het staakt het vuur. Daar. In play-off 1 van ons voetbal staat Club Brugge weer op de eerste plek. Club won gisteren van Anderlecht met 1-3. Anderlecht staat vierde, pakt 0 op 9 en het moet stilaan vrezen voor Europese tickets. En dat is pijnlijk, zegt Anderlecht doelman Colin Kozemans.
12: Super slecht gevoel. Verliezen is nooit leuk. En dan bij het 2-doelpunt niet vooruit gaan, slechte bal inspelen. En als keeper weet je dat grote gevolgen kan hebben en dat had het ook.
9: En in play-off 3 won Dender dan weer met 2-1 van La Louvière. En ons Belgisch voetbal is binnenkort weer te zien op Telenet. Het heeft daarvoor een deal gesloten met DAZN, dat de rechten van die matchen heeft. Vanaf volgend seizoen kunnen ook klanten van PlaySports de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League en de Women's Super League bekijken. En ook verschillende andere internationale competities, zoals de Italiaanse Serie A of de NBA, het Amerikaanse basketbal. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar later vandaag krijgen we stevige buien bij 20 graden. En morgen eerst buien, later iets droger en dan wordt het maar 13 graden.
13: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je 1 uur en 20 minuten extra rekenen. Op de E17 gaat het ook traag tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 1 uur en 10 minuten extra. E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord. 35 minuten erbij tellen. En op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Daar is een ongeval gebeurd. 1 half uur moet je erbij tellen. En tussen Zoersel en Ranst ook 1 half uur extra. Antwerpse ring richting Nederland dan. Tussen Antwerpen Antwerpen-West en Borgerhout 3 kwartier extra. En dan nog een file op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een half uur erbij tellen.
0: Q-music.
1: Maarten en Dorothy.
2: Spannende ochtend, lichten uit, radio aan. Just Stay, Jack Style, John. Goedemorgen.

0: 7 over 8. Goedemorgen.
1: Het is maandag 4 mei.
0: Ja, en voor de fans van Star Wars, May the 4th.
2: May the Force be with you.
3: Ja, voor de fans van goede restaurants ook een belangrijke dag, want vandaag worden in Antwerpen de nieuwe Michelinsterren uitgereikt.
0: En je hoort het al voor de fans van sport. Pogacar heeft nu ook de ronde van Romandie gewonnen. Nu is het uitkijken naar de Giro. Die start vrijdag zonder Pogacar.
3: Ja, dus spannender, ja, denk ik dan. Hè? Minder voorspelbaar. Ja. En voor het eerst dit seizoen staat Club Brugge aan de leiding na een volledige speeldag. Union verloor zaterdag van STVV. Club won gisteren met 1-3 van Anderlecht. Net op het juiste moment, met nog 4 speeldagen te gaan, ziet het er dus heel goed uit voor Club.
0: En voor de fans van The Voice, de liveshows gaan beginnen. Nu vrijdag de allereerste. Een punt in de wedstrijd waar veel kandidaten op hopen, met die fantastische band en zo. Maar de plaatsen zijn beperkt. Wij hebben al 2 kandidaten zelf gekozen. Amélie. En Timon. Talenten waar geen enkele coach voor draaide. En nu staan ze dus in de liveshow.
3: We hebben nog 1 plekje en nog 3 talenten. 4 eigenlijk. Goedemorgen, dag Giorgio en Michelle.
4: Buongiorno a tutti.
5: Buongiorno.
3: Ja, de 2 Italianen die werden samengezet door Joost Klein. Ook goedemorgen, Finn. Hallo.
6: Goedemorgen.
3: En dag Lore.
7: Goedemorgen.
3: Giorgio en Michelle plots een duo worden en dan ja, onder druk van de wedstrijd die doorloopt ook aan jullie klikwerken, want jullie kenden elkaar nog niet. Hoe hebben jullie dat gedaan de voorbije weken en maanden?
8: Ja, in het begin was dat even aan wennen, want dat was wel nieuw. Ik ken hem niet. Maar wel, doorheen de dagen was ik van, ja.
6: Ja,
8: gaat
6: het is een
8: wel
6: match.
8: Lukken. Gaat
6: ja,
8: wel lukken.
6: Een echte klik, een echte ja, klik, ja.
3: Ja, jullie zitten in andere branches, hè. Lasse werken in een woonzorgcentrum. Hoe is dat dan voor jullie om nu zo plots in de spotlight te staan?
6: Dat is absurd.
8: Ja, het is even wel ook aan wennen, want eens, allez, je staat op podium.
0: Ja.
8: En dan de dag daarna sta je op werk van.
0: Ja, nee. Ja, reality check.
8: Ja, was dat gisteren? Ja, ja.

0: Leerkracht, luistert de school mee?
1: Ja, de school zou normaal gezien mee moeten luisteren. En mijn leerlingen ook.
2: Ja.
3: Wil je iets zeggen aan hen? Of,
1: straks een toets, ik weet het niet.
2: Maar je bent het dus duidelijk gewoon om te entertainen.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Lore, jij zit al in ons team sinds de Blind Auditions.
4: Ja, inderdaad.
3: Waaraan heb je zo zelf het meeste gewerkt als je daarop terugkijkt nu?
4: Ik denk sowieso aan vertelling en aan zo nog meer het verhaal overbrengen, maar ook wel een beetje aan staging en hoe ik mezelf moet presenteren op een podium en zo. Dus ik denk dat ik daar het meeste in heb.
3: Ja, we hebben het ook met jullie allemaal eigenlijk wel, hè, ook al gehad over dat het ook vooral plezant moet zijn. Hè? Dat je ook moet genieten en niet te veel stressen. Of is dat ook een beetje gelukt? Want ja...
4: Ja, ik heb door The Voice wel echt meer het plezier in op een podium staan en in het zingen en het brengen voor een publiek. Dus dat is ook zeker wel bijgekomen.
3: En ik zie ook lachende en knikkende gezichten naast jou.
5: Zeker,
3: dus,
5: zeker.
2: Dat geldt voor iedereen.
3: Ja, Lore, jij zou op een dag niet alleen graag zingen in de ochtendshow. Jij studeert radio, zoals ik, op dezelfde school zit jij nu. Wat is jouw doel?
4: Een combinatie van de twee lijkt me heel cool, maar dat is een beetje optimistisch, denk ik. Maar ik
2: er zijn veel DJ's. Er wordt wel wat afgezongen door radio-DJ's. Hè?
4: Ja, dus ergens in de mix tussen radio en muziek.
3: Ja. Ja, en daar heb je ook de perfecte stem voor. Hè? Je vertelt natuurlijk ook prachtige verhalen, al zingend.
2: Jullie gaan allemaal zingen hier in de show over een paar minuten. En iedereen die luistert kan mee beslissen wie van jullie nog

0: Katy Perry en Firework. Goedemorgen. Sinds de blind auditions pikken wij talent op bij The Voice van Vlaanderen. Talent dat naar huis gestuurd wordt, maar waar wij meer in zien.
1: Ja, die gingen door bij ons in The Voice Comeback Stage. En nu vrijdag sluiten wij met 3 talenten aan in de grote liveshows van The Voice van Vlaanderen. Timon en Amélie die zijn al zeker van hun plekje. Over het derde en laatste plekje beslis jij dus vanochtend. En onze hulpcoach Willem is hier natuurlijk ook, want het is een belangrijk moment, hè,
2: ja,
1: Willem?
2: Absoluut.
1: Ben je ergens blij dat we deze keuze niet meer zelf moeten maken?
2: Ja, ik zou de keuze niet kunnen maken.
0: Nee, het is moeilijk, hè.
2: Het is, ja.
0: Nu, de 3 die hier vanochtend nog strijden voor dat plekje in de liveshows. Hoe vond jij de samenwerking met hen?
2: Oh, superfijn. En ook, ik moet echt wel zeggen, het is niet evident om dat jullie alle drie geprept zijn geweest voor die eerste liveshow, terwijl het er maar één iemand kan doorgaan.
0: Er is al heel veel werk gebeurd, hè.
2: Er is al heel veel werk gebeurd en ik hoor dat toch een keer zeggen dat dat... Allee, dat ja, ik dat heel erg apprecieer dat jullie wel allemaal 100% gegeven hebben. En dat zegt heel veel over jullie als mensen.
1: Ja, en er hangt zoveel in de lucht van, het kan misschien gedaan zijn. En, maar aan de andere kant, jullie kunnen ook nog allemaal op dit moment The Voice winnen, hè?
2: Ja.
1: Dat is dan ook weer... Nee, maar ja, ik bedoel, het is langs aan 2 kanten, hè. Het is ook vreselijk vanochtend. Maar het is ook wel zot, hè, dat het nog altijd kan.
3: Ja, kezels.
0: Ja, nu ben ik ineens zelf ook heel zenuwachtig. Veel mensen vragen, kan ik stemmen? Straks kan je stemmen. We gaan ze eerst... eerst moet iedereen zingen. Ze kunnen allemaal dus nog The Voice winnen. Giorgio en Michel, Finn en Lore staan klaar om zo meteen te gaan zingen. Jullie zijn er helemaal klaar voor om luisteraars te overtuigen.
4: Kijken naar buiten.
0: Oké. Over een dikke 2 minuten, dan is het zover. En daarna beslis jij wie naar de liveshows gaat voor ons team.
5: Oei, oei, wie parkeert er nu onder de boom? Oei, oei, oei, oei, oei,
6: oei, BelDMV. Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, je bent een meld.
6: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
7: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
6: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
8: Crazy Deals!
9: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
10: Amai, dat is echt wel zot.
9: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
10: Is dat ook open op Hemelvaart?
9: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
12: Gelukzakken?
11: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
12: Ah, chansaars.
11: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
13: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
14: wegwijzer.
13: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
15: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
16: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
15: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
16: Waar zie je die giraf daar?
15: Of Zoo Plankendaal.
16: Oh, zo schattig.
15: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
17: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
18: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Vanochtend beslis jij welke kandidaat uit ons team van The Voice Comeback Stage op de valreep nog naar de liveshows van The Voice gaat. Het is misschien wel het bruutste stukje van heel het traject.
1: Giorgio en Michelle, Finn en Lore. Deze mensen zijn allemaal klaargestoomd voor de liveshow vrijdag. Ze hebben goed en hard gerepeteerd, ze hebben er zin in. Het gaat helaas maar voor 1 van de 3 werkelijkheid worden. Vergeet misschien even wat je al weet. En misschien moet je nu gewoon luisteren, je laten verrassen en je laten raken.
0: En maak nadien een keuze. Elke keuze is goed. Ze zijn allemaal top. Ons duo met Italiaanse roots bijt de spits af. Giorgio is 18, komt uit Maasmechelen. In de Big Battles zag Jost Klein een geweldige match met Michelle. Ze is 23, in Italië geboren, maar woont nu in Antwerpen. Na de Cross Battles kwamen ze in ons team terecht. En nu hoor je ze live in de ochtendshow. Met hun versie van Sarah Perquet, Ti amo.

0: Giorgio en Michel en Sarah. Perché ti amo.
1: De volgende is Finn, 24, opgegroeid in Zeelen en leerkracht economie en aardrijkskunde. Je zag hem vrijdag nog bij VTM en nu staat hij hier.
0: Dit is Finn met Impossible van Nothing But Thieves.

0: Finn met Impossible van Nothing But Thieves. Als derde en laatste aan de beurt, Lore.
1: 19. Uit Edegem. Niemand draaide bij de Blind Auditions. En toch kan ze nu vrijdag in de liveshow staan. Ze kan zelfs nog The Voice winnen. En dat is ook haar gegund. Ze kan zo mooi verhalen vertellen. Laat deze even binnenkomen.
0: Dit is de laatste van de drie. Lore met Is dit nu later?

0: Wie van deze drie heeft jou het meest geraakt?
1: Wie staat nu vrijdag in de live shows van The Voice van Vlaanderen?
0: Je kan stemmen vanaf nu. Vanaf nu kan je stemmen. Je doet dat in de Q-app. Dus open de Q-app en daar zie je een poll. Ja, zo bruut is het. Alsjeblieft, denk goed na. Wees heel zeker van je keuze. Je hebt echt nog wel een paar minuten om goed te... Denk goed na. Want het is echt, echt heel belangrijk.

0: Afrojack en Never Forget You, 8:30. Goedemorgen. Delphine heeft het korte nieuws. Ons land investeert in expertisecentra voor beroertes.
1: Ja, er was al veel langere vraag naar een nationaal plan voor de behandeling na een beroerte. Want nu overlijdt in België 1 op de 10 patiënten na een ziekenhuisopname voor een beroerte. En die cijfers variëren sterk per ziekenhuis. En daarom komen er dus 16 expertisecentra waar je de juiste beroertezorg kan krijgen. Die centra worden niet zomaar gekozen. Die moeten bijvoorbeeld nu minstens 50 trombectomieën per jaar uitvoeren. Dat is wanneer een bloedklont er via een operatie via de lies wordt weggehaald. En zo dadelijk start in Bergen in Wallonië het proces over het carnavalsdrama in Strepie. Twee mannen staan daar terecht die 4 jaar geleden een groep carnavalisten hebben aangereden. En 174 kilometer per uur was dat waar je 50 mag rijden. 7 mensen zijn toen gestorven, er vielen ook tientallen gewonden. En daarom staat de bestuurder terecht voor 7 keer doodslag en 81 keer poging tot doodslag. En zijn passagier die moet zich verantwoorden voor het niet geven van hulp aan personen in nood.
0: Er wordt ondertussen volop gestemd in de Q-app. Daarnet hebben Giorgio en Michelle, Finn en Lore elk nog 1 keer gezongen. Wie heeft jou het meest overtuigd? Wie verdient dat plekje in de liveshows van The Voice van Vlaanderen? Je ziet duidelijk de poll in de Q-app. Die poll die moet je gebruiken. Je kan nog een paar minuten stemmen. Van onze weerman zijn wij voorlopig wel zeker. Daar hebben we geen poll voor nodig. Dat is Frank.
2: Frank, jij zal altijd een plekje in ons team hebben, hè? Dat weet je, Frank. Ja, zoals voorspeld, hè, is het afgelopen verlengde weekend het weer serieus omgeslagen. Hè? Wat mogen wij de komende dagen verwachten?
3: Ja, veel regen. Hè. Dus tussen dit en woensdag namiddag kan er op sommige plaatsen nog tot 50 of 60 liter per vierkante meter vallen. Dat is heel veel. Het gaat voornamelijk om langdurige regen die er gaat vallen. Nu, op dit moment is het toch wel overal droog, of toch zo goed als droog. Maar in de loop van de ochtend gaan we al zien dat het wat begint te regenen in het centrum van het land. En dan in de loop van de dag gaat het ook nog eens fel beginnen te regenen vanaf de Ardennen. En in de loop van de namiddag dan is een groot deel van ons land aan de beurt. Een donderslag is ook niet helemaal uitgekomen. Het één plekje waar het waarschijnlijk wel droog blijft vandaag. En dat is de kustregio en het uiterste westen van West-Vlaanderen. Maximaal wordt het wel nog een graad of 19. En morgen wordt dan een kletsnatte dag. Veel regen wordt het ook verwacht. Alleen het uiterste westen lijkt het wat droger bij 15 graden. En woensdag gaat het ook nog regenachtig zijn. Pas later wordt het wat droger. En dan wordt het opnieuw kouder. Temperaturen maximaal dan nog maar een graad of 11.
0: Heel duidelijk. Dankjewel, Frank. Ja. En tot morgen.
3: Ja.
2: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West moet je 1,5 uur extra rekenen. Op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost gaat dat ook traag 1 uur en 1 kwartier erbij tellen. E34 tussen Soersel en Ranst, 40 minuten extra. Tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever, 40 minuten erbij tellen. E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord ook 25 minuten extra. En dan nog op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 3 kwartier erbij tellen. Op de Brusselse binnenring een file tussen Expo en Vilvoorde. Daar moet je 1,5 uur extra rekenen. En op een andere plaats in de file verlies op dit moment minder dan 20 minuten.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo.
4: Geweldige knalpromo's. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Goed voor het beestje.
7: Goed voor het baasje.
8: Dorothee's doordenker.
2: Wie altijd vooruitkijkt, mist soms wat er naast hem gebeurt.

0: De Q Top 40, Alex Warren. En dan hebben wij hier ook...
1: de toekomstige nummer 1 artiesten in de show.
0: Ja. Vrijdag beginnen de liveshows van The Voice van Vlaanderen met ook 3 kandidaten uit ons team van de Comeback Stage.
2: Want wij kregen de voorbije weken de kans om talent op te pikken dat de wedstrijd volgens ons te vroeg moest verlaten.
0: Het laatste ticket voor de liveshows is voor 1 van deze 3. Giorgio en Michelle.
2: Sorry.

0: als je het nog niet deed. Stem nu nog snel in de Q-app. Dat kan nog 10 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké. It's done. De stemmen worden geteld en gecheckt. Laat alles los, je kunt er niks meer aan doen. Zometeen weten wij wie naar de liveshows van The Voice van Vlaanderen gaat voor ons team. Zometeen wordt Team Comeback Stage gewoon Team Maarten en Dorothee. En ook wij vinden dat heel erg spannend.
1: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja!
3: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Ricci, citroen met framboos.

0: She, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
2: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
3: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
2: Maar dank u.
1: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
0: Q-Music. Maarten en Dorothee. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing on.

0: Lost Frequencies en Reality. Reality die soms ook bruut kan zijn. De brute realiteit. Het moment van de waarheid is nu aangebroken.
1: Nu vrijdag gaan wij naast Koen Wouters zitten in een stoel. Zo'n echte stoel. Ja. Ook vreemd voor ons dat dat plots dan realiteit wordt. Maar dat was wel de deal van bij het begin. Dat was de afspraak. Ook het team van de Comeback Stage sluit aan bij de live shows.
0: We zijn klaar voor team Maarten en Dorothee. Twee mensen zijn al zeker van hun plek in de live shows. Amélie

0: En we hebben nog één plekje vrij. Wie mag van jou nog naar de liveshows van The Voice van Vlaanderen? De stemmen in de Q-app zijn geteld. Giorgio en Michelle, Finn en Loren. Jullie hebben het alle drie fantastisch gedaan. Hoe voelen jullie zich op dit moment?
1: I'm dying.
2: Oh, oh my. Dat is echt. Oh.
3: Aan het sterven.
2: Ja.
0: Onze hulpcoach Willem is er ook. Hoe was die ochtend voor jou, Willem?
4: Ik ben ook aan het sterven.
1: Ik ook.
0: Oh. Oké. Okay. Het is zover, jongens. We staan met drie buitenspel. De luisteraars van Q-Music hebben beslist. En we gaan nu ontdekken voor wie ze gekozen hebben. We gaan nu ontdekken wie voor ons mee naar de liveshows mag. Jullie verdienen het allemaal. De allerlaatste kandidaat van The Voice Comeback Stage. Die naar de liveshows gaat nu vrijdag. Is Finn. Proficiat Finn. Jij gaat naar de liveshows van The Voice. Oh. Loren en Giorgio en Michelle, jullie waren natuurlijk ook steengoed, echt waar. Jullie avontuur in The Voice stopt dan wel hier. Maar jullie muzikale carrière en alle avonturen sowieso nog niet. Veel emoties, veel tranen, niet in het minst bij Finn Savamaat.
2: Ja. Oh man. Dank u wel, iedereen. Oh my, mijn lelijk gaat mij horen schreeuwen op de radio.
1: Dat is niet erg, dat is ook heel schoon. Dan zien die dat hun leerkracht ook gewoon topmens is met emoties.
2: Echt, dankjewel iedereen.
0: Finn, je gaat er staan, hè?
2: Ik ga er staan, klopt.
0: En ik hoorde hem daarnet ook nog zeggen, dat is wel leuk om mee te geven. Dus iedereen krijgt straks een extra punt op zijn toets. Dat is wel tof, Finn, dat je dat er juist zei. Dat is wel leuk. Dus bij deze kunnen we dat bevestigen. Iedereen een extra punt op de toets.
2: En de burgemeester gaat brossen.
1: Wat? Ja, dan moeten we misschien zo meteen nog even laten... Ja.
5: Dit is deze week de

0: Taylor Swift en de Q-topschijf Elizabeth Taylor. Veel emoties hier in de Q-studio en daarbuiten ook. Finn, Timon en Amelie staan vrijdag in de liveshows van The Voice van Vlaanderen voor ons team. Finn kreeg net nog het allerlaatste plekje van jullie, van de Q-luisteraars. Finn, je ziet er een beetje uit alsof je het nog niet helemaal beseft.
1: Nee, klopt.
0: Hoe voelt dat?
1: Dat voelt goed en dubbel ook.
0: Ja.
1: Het is echt moeilijk hoe dat ik mij moet voelen op deze moment. Ik voel mij super blij, maar ook gewoon dubbel, want ik vind het jammer om afscheid te nemen ook van de beste mensen vanuit de comeback stage ook. Dus,
2: nu dat vrijdag. Is een heel herkenbaar gevoel inderdaad.
0: Ja, voor ons ook inderdaad. Ja. Ja. Maar het is wel zo, nu vrijdag sta je wel echt in die allereerste liveshow van The Voice van Vlaanderen. Dat is over ruwweg 108 uur.
2: Maakt het niet, ja.
3: Maarten maakt het altijd erger.
2: Ja, voilà, dat is wel goed samengevat. Maarten maakt het altijd erger. Maar ja, je bent goed voorbereid. Ja. Dus alle vertrouwen heb je.
1: Ja, ik heb er wel vertrouwen in.
2: Wil iemand nog iets kwijt? Iets?
0: Ja.
4: Ja, ik zou zeggen, Finn, zing voor ons, hè.
0: Giorgio, jij wil ook nog iets zeggen aan de Q-luisteraar.
5: Ik wil de luisteraars enorm bedanken voor...
4: Ja, zeker.
5: Ja, tot wat we allemaal hebben mogen doen hier. Het heel traject. Ik wil ze allemaal enorm bedanken. De familie, mijn ouders. Iedereen wat achter mij heeft gestaan en zo, dus...
0: Ja. En Joost ook, die jullie heeft samengezet.
5: Inderdaad.
4: Joost,
5: als je dit hoort, bedankt voor alles.
0: Ik weet niet of hem dit hoort. Ik denk, waar zit hem nu? Ergens in Amerika, maar we gaan hem
5: Ik wil zeker Maarten en Dorothee bedanken voor alles wat jullie voor mij hebben gedaan. En dat jullie in ons hebben geloofd, ik en Michelle. En,
4: dank je wel, echt waar.
5: Het was echt een eer om hier te staan.
4: Dank je wel, mama. Dank je wel om mij in te schrijven.
0: Wou jij nog iets zeggen, Lore?
6: Ja, dat ik er echt van overtuigd ben dat Finn dat mega goed gaat doen. En dat ik ook echt super trots ben op hem, want ik weet dat hij ook heel zenuwachtig was en heel onzeker. Maar ik wil ook gewoon jullie bedanken dat ik van het begin van de comeback stage alles heb mogen meedoen. En dat is echt iets dat ik ga meedragen voor de rest van mijn leven. Ja. Ook gewoon in die studio hier. En ik heb er enorm van genoten. En ook wil hem denken om altijd zo goed te helpen en klaar te staan aan het hele team en zo. Ik ga deze echt meenemen en ik heb er echt super hard van genoten. En ja, het was ons alle drie gegund, we hadden het alle drie gekund.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, ik ben heel blij dat je dat zelf zegt, want het is helemaal waar, absoluut. Ja, ik had misschien de toon wat rapper moeten veranderen, maar bij deze ga ik hem nu veranderen voor wat wij nog willen zeggen. Jullie waren allemaal fantastisch, echt waar, dankjewel. Jullie waren echt top. Jullie hebben ook nu net goed gezongen. Dank u daarvoor om ook de ochtendshow een heel stuk beter te maken met jullie prachtige zangtalent. En het was een eer. Het was echt een eer. Dus ook uit naam van Willem en Dorothee.
2: Ja, dat is voor ons niet vanzelfsprekend dat er afscheid van jullie wordt genomen in die wedstrijd. En dan komen er twee people's op je afgevlogen van hey, kom ik zeet, lala. En dat jullie dan zoiets hebben, ik ga mij nog eens smijten. Dat is echt... super dat jullie dat allemaal gedaan hebben.
4: Jullie zijn bedankt. Ja. Echt waar. Het was voor ons
5: ook
4: een eer.
0: Finn, samen met Timon en Amelie neem je het vanaf vrijdagavond op tegen de teams van Koen Wouters, Mathieu Terijn, Laura Tesoro en Joost Klein. De coaches lieten jullie gaan. Maar nu kunnen jullie dus laten zien dat dat geen goed idee was. De eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen. Ik zou kijken. Nu vrijdagavond bij VTM. Nog eens dank, guys. Merci.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo-app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
5: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
6: En rapperikken.
7: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Goedemorgen, iets van 9 krijg je van Delphine.
10: Goedemorgen. In Wallonië start het assiseproces na het drama in Strepy. 4 jaar geleden reden 2 mannen daar aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen kwamen om het leven, 10 anderen zijn gewond geraakt. Collega Katrien Sales die volgt het proces.
11: De autobestuurder reed meer dan 170 km per uur en was aan het filmen. Parket denkt dat hij dat met opzet deed. En daarom staat de chauffeur hier ook terecht voor 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij riskeert 30 jaar cel.
10: Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim omdat hij geen hulp bood aan mensen in nood. 16 ziekenhuizen in ons land worden een expertisecentrum voor behandelingen na een beroerte. Dat zegt bevoegd minister Frank van den Broeke nadat er al langer vraag was naar een nationaal beroerteplan. De overlevingskansen bij zo'n behandeling variëren nu sterk per ziekenhuis en dat wordt dus aangepakt. Elk jaar krijgen zo'n 25.000 mensen in ons land een beroerte. En vanaf volgend seizoen kan je onze voetbalcompetities weer op Telenet bekijken. Dat heeft een deal gesloten met DAZN dat de rechten van die matchen heeft. Klanten van Play Sports kunnen dan onder meer de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League daar bekijken. En dit seizoen ook nog de bekerfinale over 10 dagen. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar later vandaag krijgen we wolken en buien en wordt het tot 20 graden. Morgen ook regelmatig buien en dan koelt het af naar zo'n 13 graden.
12: En het is een drukke ochtendspits. 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 25 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen. Ja, in de buurt van Antwerpen is het al sinds vanochtend vroeg heel veel file. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Bijna 2 uur extra rekenen daar. E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 1 uur en 10 minuten erbij tellen. A12 tussen Boom en Wilrijk ook 3 kwartier extra. E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. 35 minuten erbij tellen. En tussen Zoersel en Randst ook 1 half uur extra. E19 tussen Rumst en de Binnensingel. 1 half uur erbij tellen. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 3 kwartier extra. En richting Brussel E40 tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe 25 minuten extra.
9: Goedemorgen. Op deze druilerige maandagochtend sleurt het foute uur ons erdoor. Met nu de Venga Boys en boom, boom.

0: straks om 9:30. Het hoogste loon ooit in verdubbel je loon in 60 seconden. Het is een bold statement dat ik ook niet kan verifiëren en niet gedubbelcheckt heb. Het is echt mijn gevoel, maar ik denk eigenlijk dat het zo is.
1: Ah, ga je zelf meedoen? Nee. Dat wisten wij nog.
0: Ik wil wel verklappen, we spelen met een piloot. En het is een mooi loon. Dus, maar goed, daarvoor moet je blijven luisteren. Om 9:30 gaan we spelen. Daarvoor nog Harry C. en Doom, Tech Tech, Johnny Logan en... Kate Ryan.

0: Koop nu bij jouw prik en tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik en tik, uw drankenspecialist.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
4: Oh.
3: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
4: Ah.
3: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
5: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/serviceselect of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
8: 1 over half 10, goedemorgen. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen. Op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West moet je 1,5 uur extra rekenen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een uur erbij tellen. A12 tussen Aartselaar en Berchem, 40 minuten extra daar. Op de E34 schuif je aan tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever, 35 minuten erbij tellen. En tussen Oelichem en Ranst ook een kwartier extra. Antwerpse ring dan, richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, bijna een uur extra ook. En richting Brussel op de E40 tussen Berchem en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten extra.
9: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
10: We gaan spelen met Delano uit Houthalen Helchteren. Dag Delano, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Maarten Doordeel.
10: Hallo. Delano, wat doe je van werk?
11: Ik ben lijnpiloot.
10: Oké, dan hoop ik dat je nu niet aan het werk bent.
11: Nee, ik ben momenteel thuis.
8: Maar ja, is dat niet autopilot?
10: Ik weet het eigenlijk niet. Delano, hoeveel doe je nog zelf in dat vliegtuig?
11: Goh, het hangt er een beetje vanaf. Het opstijgen en het landen is nog bijna altijd handmatig. En dan natuurlijk, als je eenmaal aan het vliegen bent, dan is er wel veel automatisch.
10: Ja, ik rij ook zo. Ja. Als ik vertrek en ik kom aan, dat doe ik dan zelf.
8: Ik hoop dat Delano niet vliegt met een vliegtuig zoals jij rijdt met een auto. Want...
10: Nee, maar echt, het is gewoon veiliger als ik op cruise control. Dan ben ik niet afgeleid, die camera's zijn nooit afgeleid. Mooi, de maximum snelheid, up, vastgeklikt. Dat stuur draait een beetje mee. Dat is eigenlijk perfect. Ja, ja, dus ik snap het. Ik snap
11: het helemaal. Het stuur draait ook naar links en naar rechts. Dus,
10: ja, voilà, chill. Oké, Delano, de vraag der vragen natuurlijk. Hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
11: 5.719 euro.
10: Ja. Als we kijken naar de meeste kandidaten in dit spel, heb je eigenlijk al gewonnen.
11: Ja, dat klopt.
10: Maar het is jou natuurlijk even hard gegund als iemand anders. Hè. Het zou
8: tuurlijk
10: kunnen dat je het verdubbelt. Hè.
8: Delano, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag, die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Heb je een beetje hulp? Heb je iets georganiseerd?
11: Ja, ik zit alleen thuis, maar ik heb boekhoudkantoor Lito in Houthalen. Die staan daar met het hele boekhoudkantoor klaar. En ik hoop dat ze mij de juiste antwoorden kunnen doorspelen.
8: Maar, en is dat gewoon een random boekhoudkantoor dat voor jou gaat helpen? Of?
11: Ja, nee, dat is voor mijn neef. Mijn neef is daar
8: eigenaar. Wauw.
10: Oké,
8: top.
10: Ja. Goed. Ja, laten we dan beginnen, Delano. Ik ga aftellen. Ik wens je heel veel succes. 3, 2, 1, go.
8: Van welk blond K3'tje was Julia de opvolger?
11: Kathleen.
10: Nee, Klaasje.
8: Ah.
11: vak.
8: Kathleen, dat was toen Josje kwam.
11: Ja, ja, ja.
10: Ja, je had eerst nog Josje en dan Klaasje.
11: Eerst een vraag.
8: Kijk. Ja. Oh, maar ik had die niet zien aankomen. Doe maar. Ja, kan inderdaad eerst, zeker gebeuren. Ja, ja. Dat, ja.
11: Ze sturen hier al. Allee, joh. Ze sturen in de chat.
8: Heel dat boekhoudkantoor klaar op Garma.
10: Tja.
8: Maar ja, ja, je hebt het
11: te doen.
8: Voilà, en je hebt het geprobeerd. Dat is altijd het belangrijkste.
10: Het is dat.
11: Ja, het is dat.
8: Wanneer is de volgende vlucht, Delano?
11: Ik sta stand-by straks, dus het kan goed zijn dat ik straks word opgeroepen om vlucht te doen.
8: Ah, amai. En kan dat ook naar elke uithoek van de wereld zijn als je zo stand-by staat?
11: Dat kan ja, overal naartoe zijn, ja.
10: Wauw, amai.
11: Dat weet ik niet op voorhand.
10: Wat een leven. Ja, goed. Delano, dankjewel. Maak er nog een fijne ochtend van.
11: Ja, dankjewel.
8: Salut, Delano.

0: Ik was van het weekend nog bij Pommelien thuis. Alleen niet bij haar thuis, maar in de Afasdom.
1: Ja.
0: En ik zag daar zo een affiche hangen van Werchter Boutique. Daar staat ze ook, hè, Pommelien thuis. En dat is een mooie affiche, hoor. Je hebt Emmy Dark, opkomend talent. En dan heb je Roxy Dekker. Vind ik zelf heel fijn, Roxy Dekker. Gaat sowieso een feestje zijn. James Arthur, the one and only. Ook grote naam. Pommelien zelf natuurlijk. Dan heb je nog Mika en Katy Perry. Allemaal op één dag. Dat is toch echt, allez, dat is toch een goede affiche voor zo één festivaldag.
1: Zeker.
0: Dat is het, rechts in mijn interessegebied, ik zal het zo zeggen. Ik vind echt elke artiest super tof. En je denkt nu misschien, zeg maar, wacht, er was toch nog iemand? Ben je niemand vergeten? Ja, inderdaad. Die gaat er ook zijn.
2: Checking in for the remix.
0: Checking in for the remix. Mr. Worldwide, Mr. 305. Dit boel.
2: This year is gonna be called Gaiocho.
0: Fout hier. I know you got me.
2: Que hola, Omega.
0: Allee, optellen. Ja.

0: naar Q Foute Radio. Op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app. Proud to be fout. Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
1: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
4: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
5: Goedemorgen, nieuws van 10 met Delphine.
6: Goedemorgen. In Wallonië is het proces gestart na het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reden 2 mannen aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten daar. 7 mensen hebben dat niet overleefd en tientallen anderen zijn gewond geraakt. Katrien Sales die volgt het proces voor ons.
7: De autobestuurder reed meer dan 170 km per uur en was aan het filmen. Parket denkt dat hij dat met opzet deed. En daarom staat de chauffeur hier ook terecht voor 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij riskeert 30 jaar cel.
6: Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim omdat hij geen hulp heeft geboden aan mensen in nood. Het zou tot 6,2 miljoen euro per jaar kosten om alle PFAS op te ruimen en dat voor 20 jaar lang. Dat blijkt uit een voorbereidende studie waar de standaard over schrijft. Maar het is wel moeilijk om de exacte kostprijs in te schatten omdat de verontreiniging gewoon doorgaat. Het grootste deel van het budget gaat naar de bodemsanering, maar er zijn ook heel wat gezondheidskosten door PFAS. En in het tennis is Alexander Bloks nu de beste Belg op de wereldranglijst na zijn knappe prestatie op het toernooi van Madrid vorige week. Daardoor klimt Bloks van de 69ste plaats naar de 36ste. Hij steekt zo Zizo Bergs voorbij, die steeg nogthans naar plaats 39. En bij de vrouwen zakt de beste Belgische Elise Mertens van 23 naar 22. Het is soms nog zonnig, maar straks krijgen we stevige regenbuien bij maximaal tot 20 graden. En morgen ook regelmatig buien en dan wordt het niet warmer dan 13 graden.
5: Zakt van 23 naar 22 of stijgt van 23 naar 22? Dat moeten we nog even dubbelchecken,
6: ja,
5: denk ik.
6: Ja, moeten we nog eens checken.
5: Bij Elise Mertens. Maar inderdaad. Goed, in feite, als ze op 22 staat, is het ook heel prima.
6: Ja, ja, ja.
5: En 33 is ook natuurlijk nog altijd knap op basis van heel de wereldtop. Ondertussen staan er 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen. Op de E17 moet je 1 uur en 37 minuten bijtellen. Vanaf Sint-Niklaas Centrum tot Antwerpen-West. Je vertraagt ook op de E34 tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever. 54 minuten daar. Vanaf Eeklo tot Kaprijke 11 minuten. En tussen Oelegem en Randst ook 11 minuten. Dan op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een stevige file van 40 minuten. De A12 tussen Aanslaar en Berchem 34 minuten extra rekenen. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 3 kwartieren extra rekenen ook. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde 10 minuten. Sta je nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Music. Matthias van den Bulke.
5: Het is May the 4th, Star Wars Day dus. En een nieuwe dag vol goede muziek. Dit is Ed Sheeran.

0: We starten vandaag met een confession.
1: May the force be with you.
0: Ik heb nog nooit in mijn leven een Star Wars film volledig gekeken. Ze bestaan nogthans al heel lang, de Star Wars films. Er zijn er ook genoeg van. Wat is er nog nooit van gekomen op de een of andere manier? Heftige confession op maandagochtend, ik hoor het je denken. En dat op May the 4th, de 4e mei, de dag dus eigenlijk van de Star Wars. Ik hoop dat ik niet de enige ben trouwens. En anders, so be it.

Heuveland is grote fan. Hij heeft ze al allemaal zeker 6 keer gezien. Stuurt hij via de Q-app. Als het niet meer is, ja, je bent een duidelijk grote fan, Tony. Tiffany uit Lievegem heeft ook wel nog nooit een film van Star Wars volledig gezien. Adinda uit Zevergem ook niet en ze zevert niet. En Wouter uit Brugge die stuurt, je bent niet de enige, Matthias. Geen enkele Star Wars film ooit gezien in mijn leven. En dat op May the 4th, dat is een serieuze confession, Wouter. Staat mij enigszins ook wel een beetje gerust. Zometeen gaan we dansen in het Paleis van Versailles.

0: Dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
8: Knaldi.
9: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 euro.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
12: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Q-Music.
15: Wij waren de belofte. Twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen. Als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde. Wow.

0: Een heerlijke rustig duet om mee wakker te worden op maandagochtend van Meteor en Babette.
1: Repeat of niet.
0: En nu meer geweld van Olivia Rodrigo. Ze werkt aan een nieuw album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dat mag je verwachten op 12 juni. Duid het maar zeker aan in je agenda als je fan bent van Olivia. En op dat album staat het nummer Drop Dead. Drop Dead is haar nieuwe single met een opvallende videoclip. Die werd geshoot op een heel leuke locatie, namelijk in het paleis van Versailles. Heel veel geschiedenis, heel prachtige plafonds, etc. Een iconische plek dus, met andere woorden. En ja, Rodrigo die loopt dus in de videoclip met een headsetje op in dat paleis van Versailles. En dat is gewoon iconisch om te kijken. Ze huppelt er zo wat rond in haar eentje. En dat is echt een gigantische vibe. Je moet de videoclip zeker eens checken als je tijd hebt vandaag tijdens een pauze. En je mag nu alvast tijdens je pauze of gewoon snel, zonder dat de baas het ziet, een berichtje sturen. Of je het leuk vindt of niet, haar nieuwe single. Repeat.

0: of niet.
1: En haar laatste nieuwe creatie, Drop Dead. We gaan eens kijken of jullie het kunnen smaken of toch liever niet. Nikki uit Antwerpen die heeft 3 repeats gestuurd. Telt wel maar voor eentje, Nikki. Maar ik vind het leuk dat je enthousiast bent. Cindy uit Stabroek die stuurt ook een repeat. Ze heeft thuis 2 grote fans van Olivia Rodrigo die nu op school zitten. Maar ze zagen haar wel vorig jaar op Rock Werchter. En ook in het Sportpaleis waren ze erbij. Dus grote fans van Olivia Rodrigo. Ik was ook in het Sportpaleis. Maar ik heb jouw kroost niet gezien, Cindy. Robin uit Pelt heeft er niet gestuurd. Het is niet echt zijn stijl. Jentel uit Beringen zegt next. Kinzo uit Oostende is wel grote fan. Goed om te beginnen op maandag. Ja, kan er zeker mee door. Lode uit de Senderlo Ham heeft ook een repeat gestuurd. En Betty liked het ook. Dus ja, meer repeats dan iets anders voor Olivia Rodrigo. Dus ze gaat voorlopig door naar Vincent

0: Het is volgens Miguel uit Veurne blijkbaar niet alleen May the 4th, Star Wars Day. Het is ook de dag van de brandweer. Hij zet er ook bij zijn berichtje. Wij worden zo snel vergeten, Matthias. Miguel, wees gerust. Ik ga brandweermannen niet snel vergeten. Het is ondertussen 10:30, een hele goede morgen. Het was een heel drukke ochtendspits en nu nog altijd 7 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Stevige file richting Antwerpen. De E17 verlies je 53 minuten tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West. Ook op de E34 vertraag je tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever 52 minuten. En vanaf Eeklo tot Kapperijken 10 minuten. A12 dan tussen Aartselaar en Berchem een file van 20 minuten. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Burgerhout 18 minuten extra rekenen. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West een kwartier. Ook op de Brusselse binnenring vertraag je nog 10 minuten. Tussen Expo en Machelen. Sta je nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
2: Ik ben altijd blij als het maandag is.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Homewrecker. Ik was gisteren nog eens thuis bij mijn ouders. Gezellig wat bijgekletst, lekker gegeten ook. Mijn mama kan veel beter koken dan ik dat doe. Maar de clichés werden ook wel nog eens bevestigd. Zo gaat dat als je bij je ouders gaat. Mijn papa was bijvoorbeeld aan het zeggen, ik ga volgende week met mijn maten naar de cinema. Ik ga naar Michael gaan kijken. En mijn mama zei, ah, dat is goed. Dan ga ik met de vriendinnen naar The Devil Wears Prada 2. Ik dacht, ik ga gewoon naar allebei. Dit is Michael. Goedemorgen.

Jasper uit Gent gaat vanavond ook naar de cinema. En hij gaat wel naar The Devil Wears Prada 2 met zijn papa. Maar heerlijk. Voilà, ja, kijk, dat bedoel ik. Het belangrijkste is dat je gewoon naar een film gaat kijken die je normaal gezien graag gaat zien. Hopelijk. Laat weten, Jasper, hoe je het gesteld hebt. Nu zondag is het moederdag. Niet vergeten, als je mama houdt van een beetje avontuur en jij moet last minute nog iets fixen, dan heb ik zo meteen een ideetje voor jou.

bazaar en begin opnieuw. Nu zondag is het moederdag. Allee, in Vlaanderen, behalve dan in Antwerpen natuurlijk. Als je last minute nog iets moet fixen, nu zaterdag en zondag kan je bij Naomi van der Poorten tickets winnen voor de grotten van Han, hier bij Q Music. Dan is het wel echt heel last minute, ik weet het, zaterdag en zondag, want zondag is moederkesdag. Maar het zou wel cool zijn, hè? Stel je voor als je bijvoorbeeld zondag op moederdag zelf bij je mama zit en dan op de radio komt. Dat je dan tickets wint voor de grotten van Han. En dan kan je ook een shout-out doen naar je mama. Amai, ik zie alleen maar een win-win. Mijn moederhart zou zeggen ja, maar ja, ik ben natuurlijk geen moeder. Zaterdag en zondag kan je dus tickets winnen voor de grotten van Han bij Naomi.

0: ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
1: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
0: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
1: Waar zie je die giraf daar?
0: Of Zoo Plankendaal.
1: Oh, zo schattig.
0: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 11 met Delphine.
5: Goedemorgen. De benzineprijs piekt morgen. Ze gaat naar het hoogste niveau in 4 jaar. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Daardoor betaal je voor een liter benzine 95 tot 2 euro. En voor een liter benzine 98 tot 2 euro en 5 cent. Dat komt doordat er door die oorlog in het Midden-Oosten minder olie kan verdeeld worden wereldwijd. De passagiers van het Nederlandse cruiseschip dat vast ligt voor de kust van Kaapverdië mogen niet van boord gaan. Dat bevestigt de rederij van het schip. Op het cruiseschip zijn al 3 mensen gestorven en werden verschillende anderen ziek. Een van hen testte positief op het Hantavirus. Dat kan dodelijk zijn. Het wordt verspreid door knaagdieren zoals ratten en muizen. De aarde zal over ongeveer 80 jaar 3,5 graad opwarmen. Dus meer dan de 2 graden die als veilig worden gezien, maar ook geen 4 of 6 graden zoals eerst gevreesd werd. Dat zegt het klimaatpanel van de Verenigde Naties na een nieuwe berekening. Het komt doordat hernieuwbare energie snel goedkoper is geworden en er is nu ook een beter klimaatbeleid. Al zal de temperatuur wel nog hoger oplopen als we niets doen aan de uitstoot van broeikasgassen. En in het tennis is Alexander Bloks nu de beste Belg op de wereldranglijst. Na het toernooi in Madrid vorige week klimt Bloks van 69 naar 36 op die lijst. Hij steekt daarmee Siso Bergs voorbij op plek 39. En bij de vrouwen zakt de beste Belgische, dat is Elise Mertens, van 21 naar 22. Het is bewolkt met vooral na de middag stevige buien. Het wordt wel 20 graden vandaag. Morgen ook nog regelmatig buien. En dan wordt het niet warmer dan 13 graden.
4: Dat is een keer goed voor de plantjes, hè.
5: Dat is waar.
4: En voor het gazon. Ondertussen 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Moet je op dit moment een half uur bijrekenen. Ook op de E17 vertraag je 17 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland een file tussen Antwerpen-West en Borgerhout 26 minuten. En vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West doe je 20 minuten bij best. Op andere plaatsen gaat het beter. Daar verlies je sowieso minder dan 10 minuten.
6: Music.
7: Matthias van den Bulke.
4: Zoo van Shakira en een disco jasje. Jawel, je hoort het zo meteen. Eerst Cameron Whitcomb.

man hierachter is Willem, de hulpcoach uit The Voice natuurlijk. Het is vanochtend in een discojasje gestoken door hem bij Maarten en Dorothy in de muziekbingo. Dat doet hij elke maandagochtend. Ik vind het wel tof. Dit weekend stond Shakira trouwens nog op Copacabana. Op het strand in Brazilië heeft ze een optreden gegeven voor maar liefst 2 miljoen mensen. Crazy. Logisch ook wel, want ja, het was helemaal gratis. Ik zou ook gaan.

van Babette en Maxime. En Maxime is nog altijd de beste Belg in de Q-top 40 met deze hit. Hij staat namelijk op nummer 7. Met alle verdiensten dus ook naar

0: bed. Want zonder haar zou dit duet niet zo mooi zijn natuurlijk. We hebben deze week ook een nieuwe Q-topschijf. Zo gaat dat elke week bij Q-Music. Een nummer dat we extra in de spotlight zetten. Het komt van een vrij bekende artieste deze week. En haar voornaam zit ook al in de titel van de song verstopt.
1: Vanmorgen bij Maarten en Dorothee.
2: Hebben jullie onze derde en laatste kandidaat voor de Voice van Vlaanderen gekozen?
3: Naast Timon en Amélie gaat ook Finn naar...

0: Merci om te stemmen vanochtend. En we gaan knallen, hè?
1: Ja, ja.
0: In de Voice Vrijdag.
2: With you. Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft, hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
5: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
4: Ah, Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
7: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
10: Check, check, check. Check de promo.
9: Aldi, altijd vers, altijd slim.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
12: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
13: Richie, citroen met framboos.
14: Richie, Belgische limonade.
15: Altijd verfrissend.
16: Richie.
17: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

Yo, Q-top schrijft deze week. Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Het liedje is ontstaan toen ze met haar verloofde in de auto zat en die niet wist wie Elizabeth Taylor is. En ja, Taylor Swift legt dan in geuren en kleuren uit en haar lief dat het een actrice is, et cetera, een grootse actrice. En heel die in uitleg heeft ze dus in een liedje gegoten. Voilà. En zo is de Q-top schrijf van deze week ontstaan. Uit het leven gegrepen, zo heet dat dan. En je hoort Elizabeth Taylor deze week dus extra veel bij Q.

0: Lieve is grote fan. En wij ook, Sam Hunt. En take your time. Ondertussen zegt de klok 11:58. En er zijn nog altijd 6 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment. Richting Antwerpen staat de langste file op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. Verlies je op dit moment 30 minuten. Ook op de E17 vertraag je tussen Haasdonk en Antwerpen-West 22 minuten. E19 tussen Sint-Job en Gor en Antwerpen-Noord 15 minuten. En op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost doe je 10 minuten langer op dit moment. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je tussen Antwerpen-West en Burgerhout 23 minuten. En vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 22. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan gaat het beter. Daar verlies je sowieso minder dan 10 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

duiveltje links, een engeltje rechts. Daar weet Max Colombi alles van. Oscar en The Wolf met Angel Face. Nog 11 dagen en dan starten Suzanne en Freek aan een reeks van 10 concerten in de Gerle Dome om hun album Dromen in Kleur te promoten en gewoon ook om het leven te vieren natuurlijk. Op 15 mei is het hun eerste show. Als je gaat, laat van je horen. En ze komen eraan op je maandagvoormiddag. Zo meteen met halverwege.

0: tickets via nerdlandfestival.be samen met HLN, Q Music en VDM.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Star Wars keert terug naar het grote scherm.
4: This is the way.
3: Beleef The Mandalorian en Grogu bij Kinepolis.
4: It's time.
3: Ga mee op avontuur met de legendarische premiejager en Grogu. Kom op 20 mei naar Kinepolis. En ontvang een unieke Mandalorian poster. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
5: Q Music.

Sabrina Carpenter en Espresso. Een berichtje van Rita uit Kortesum. Matthias, wie mag er door naar de liveshows van The Voice voor team Maarten en Dorothee? En wel, Rita, ik ga er straks alles in geuren en kleuren over vertellen. Eerst moeten we het hierover hebben. Er is een nieuwe werkweek gestart, dus ook een nieuwe Q-top 40 uitgebracht. En er zijn toch een paar verschuivingen bovenaan de Q-top 40 deze week. Bruno Mars staat bijvoorbeeld terug op het podium. Maakt een mooie sprong hoor, van 8 naar 3. Met I Just Might. Olivia Dean die gaat dan weer in de week dat ze naar Vorst komt ook een plekje omhoog. Van 3 naar 2. En Alex Warren die blijft comfortabel op nummer 1. The man of the moment. The Fever Dream is de beste popsong van dit moment. En geheel terecht. Maar Teddy Swims is ook goed bezig. Q sounds better with you. Q Music. Hij is deze week sterkste stijger van 26 naar 13 met Mr. Know-It-All.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Goedemiddag, je krijgt het nieuws van 12 van Delphine.
3: Goedemiddag. De Michelinsterren worden uitgereikt. Op dit moment beoordeelt Michelin weer restaurants. Ze hebben een jaar lang in ons land en Luxemburg restaurants doorkruist en punten gegeven. Journaliste Jiska Achten blikt vooruit.
4: De 3 sterren, daarvan is de algemene tendens dat er dit jaar geen nieuwe gaan bijkomen. Dus het zou straf zijn als er een 3-sterrenzaak bijkomt. Er zijn er 2 in ons land. 2 sterren, daar wordt er al heel lang gespeculeerd op, ook van Marcello Ballardin. En dan de 1 sterren, daar zijn er wel veel nieuwe zaken die erin krijgen.
3: Welke precies, dat zullen we snel weten. De benzineprijs piekt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Daardoor betaal je voor een liter benzine 95 tot 2 euro en voor een liter benzine 98 tot 2 euro en 5 cent. Het komt doordat er door de oorlog in het Midden-Oosten minder olie wereldwijd verdeeld kan worden. En de passagiers van het Nederlandse cruiseschip dat vast ligt voor de kust van Kaapverdië mogen niet van boord gaan. Dat bevestigt de rederij van het schip. Op het cruiseschip zijn al 3 mensen gestorven. Verschillende anderen zijn ziek geworden. Een van hen testte positief op het hantavirus. Dat geeft last aan de longen of de nieren en wordt verspreid door knaagdieren. Het weer bewolkt met vooral vanmiddag stevige buien. Het wordt 20 graden, morgen ook regelmatig buien. En dan wordt het niet warmer dan 13 graden.
2: Doe me toch, ik had nog eens moeten gaan naar Oak. Ja, als hij dan nu 3 sterren gaat krijgen, gaat dat waarschijnlijk ook duurder worden, zeker?
3: Ik vrees ervoor.
2: Ja,
3: het ziet er wel naar uit.
2: Ja, want het is Marcello natuurlijk wel gekund. Maar goed, we zullen het later vandaag weten, die Michelinsterren. Merci Delphine. Ondertussen 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E34. Reken op 27 minuten extra vanaf Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Dan op de E19 vertraag je 25 minuten tussen Mechelen-Noord en Rumst, uitkijken voor een brandend voertuig. Tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 18 minuten extra rekenen. E17, 23 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de E313 verlies je 10 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Dan gaan we op de Antwerpse ring richting Nederland vertragen tussen Antwerpen-Centrum. Nee, wat zeg ik, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 17 minuten bij. En vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout ook 12 minuten extra. In totaal daar dus een half uur bumper kleven. Of hoe zeg je dat ook? Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
5: Music. Matthias van den Bulke.
2: Vrijdagavond moest ik bekomen van een hele dag klussen. Wat Katy Perry heeft uitgestoken, dat hoor je zo meteen.

0: Je wil echt niemand zien kotsen. Ja, maar bij Katy Perry in de videoclip van deze Last Friday Night valt het eigenlijk wel nog mee om te zien. Misschien een beetje verwarrend daarnet, maar ook het restaurant van Marcello Ballardini heeft nu dus 1 ster voor alle duidelijkheid en kan er vandaag misschien een 2e krijgen, want vandaag worden dus de Michelinsterren uitgereikt. Merci Senne om dat nog even te dubbelchecken. Afgelopen vrijdag scoorden deze 2 heren 10 op 10 in Repeat of Niet.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En voilà, ze hebben direct een plekje in onze playlist. DJ Licious en Milo.

0: van Vlaanderen. En daar werd dus vanochtend voor gestreden. Er waren nog drie kandidaten in de running. Die mochten alle drie live zingen hier bij ons. En jij mocht uiteindelijk beslissen wie van de drie het beste was.
1: De allerlaatste kandidaat van The Voice Comeback Stage. Die naar de live shows gaat nu vrijdag.
2: Is Finn.
1: Proficiat, Finn. Jij gaat naar de live shows van The Voice. Oh. Veel emoties, veel tranen. Niet in het minst bij Finn Savamaat.
3: Ja. Oh man. Dank u wel, iedereen. Oh man, mijn lelijk gaat mij horen schreeuwen op de radio.
0: Oh, hij was er zo van aangedaan. Zo'n prachtig moment, Finn. Hij is leerkracht, heeft ook beloofd aan zijn leerlingen dat iedereen een extra punt krijgt op de volgende toets. En hij gaat zich daar uiteraard aan houden. Maar het was mooi om te zien hoe hij gepakt was door de emoties. Finn mag dus naar de live shows. Heel blij voor hem. Hij zong ook heel mooi vanochtend.

Wat een stem. Ja, mooi. Deze Finn hoor je dus vanaf vrijdag in de live shows van The Voice van Vlaanderen in het team van Maarten en Dorothee natuurlijk.

0: tegels, parket en badkamers.
1: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: En in mei betaalt Vroonhoven de BTW in jouw plaats.
2: Peugeot.
0: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
8: Oh.
7: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
8: Ah.
7: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
9: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
10: Gelukzakken?
9: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
10: Ah, chansaars.
9: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Medi-market.
3: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
12: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
11: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Q Music.
15: Q sounds better with you.
14: Better.

maakt de maandag meteen ietsje aangenamer. De Bausa en Magnetic. Komt een berichtje binnen van Jelle uit Kasterlee via de Q-app. Hij zegt dat zijn collega jarig is vandaag, de Oscar. Gelukkige verjaardag, beste Oscar. Ja, het is in het Engels te doen, want blijkbaar spreekt Oscar vooral Engels. Dus ja, het is gemakkelijk. Happy birthday, Oscar. May all your wishes come true. Ja, wat zeg je zo nog allemaal? Wishing you all the best. Lots of love. Nu krijg je ook veel liefde van de Backstreet Boys.

Zometeen krijg je een geweldige classic van Christina Aguilera. Een van haar allermooiste creaties ooit. Maar eerst Kygo en de files, want ondertussen is het bijna 1:30. En er zijn 4 plaatsen op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. De langste file die staat richting Antwerpen op de E19. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst moet je 37 minuten bijtellen. En ook vanaf Brecht tot Antwerpen-Noord een kwartier extra. E34, 16 minuten erbij. Tussen Melstelen en Sint-Anna-Linkeroever gaat het daar traag. En op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je op dit moment 11 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Sta je toch nog ergens anders stil, dan verlies je daar sowieso minder dan 10 minuten.

0: En Justine en hij, allebei nummer 1 van de wereld, werden in het tennis. En Christina Aguilera, die scoorde een bescheiden hitje.
1: Ja. Guess the song.
0: Nee, ze scoorde er een nummer 1 hit mee. Beautiful, wat een prachtige classic. Ondertussen mag jij je mening geven, ging ik zeggen. Dat is repeat of niet, dat is een ander moment. Nee, nu ga ik vragen of jij kan raden welke song ik zoek. Want elke middag spelen we uiteraard Guess the Song op de radio. Je kan het ook in de Q-app spelen, 24/7. Misschien is het leuk om met de collega's te doen. Maar nu krijg je dus een opgave van mij te horen. En het is de bedoeling om proberen te herkennen welk liedje we zoeken en van wie die komt. Vandaag is het een piano ballad, dus je hoort zo meteen een stukje piano. Benieuwd of je deze snel gaat herkennen of niet. Hier komt. Voilà. Dat was het stukje piano. Ik denk niet zo moeilijk. Maar ja, bon. Ja, je weet nooit. Misschien zitten je oren en je hersenen nog wel dicht na het weekend. Maar dus welke Q-hit hoorde je zo net en van wie? Graag een audioberichtje. En je mag het dus inzingen ook als je kan. Titel en uitvoerder. Voilà, ja.
2: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een meld.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
6: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
7: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
6: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
7: Waar zie je die giraf daar?
6: Of Zoo Plankendaal.
7: Oh, zo schattig.
6: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
8: Profel.
9: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
9: Absoluut, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
8: Ah. Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Ik heb zin in...
10: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
12: Okie, taco doki.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
14: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
15: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
16: Auto 5.
17: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
16: Auto 5.
18: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
19: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
20: Love to see you shine.
21: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.

0: België. Zo lang staan ze al in de Q-top 40. Daarmee zijn ze de langst genoteerde. The House Mafia from Sweden. Wait So Long.
1: Guess the song.
0: Welke piano hoorde je daarnet en van wie? We gaan eens luisteren naar Christel uit Tongeren.
2: Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely.
0: Hela, Christel. Goed, hè? Kiana uit Wachtebeke gaat er ook voor.
3: Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely.
0: En het juiste... Dank je, Kiana, merci. Is goed, dank je. Het juiste antwoord krijg je van Meike uit Balen.
4: 7 years old van Lucas Graham.
0: Ja, dat is helemaal juist. Prachtige 7 years van de band Lucas Graham. En ik geloof normaal gezien niet echt in toeval, maar het is vandaag exact 7 jaar geleden dat Julie Van Espen vermoord werd. 7 years, 7 jaar. En ik heb dit nummer klaargezet zonder dat te weten. Dat is raar. Dat vind ik echt heel maf.

speciale dag voor Angelica uit Riemst. Ze is vandaag 7 jaar getrouwd. Proficiat Angelica, goed bezig. Charlotte is dat weer nog aan het bekomen van afgelopen vrijdag. Vrijdag? Ah ja, ja, Pommelien Thijs, uiteraard. Haar laatste van 5 concerten in de AFAS Dome. Tuurlijk, ik ga Pommelien Thijs nog net draaien voor het nieuws van 1. Speciaal voor jou, Charlotte. En voor alle fans, uiteraard. Eerst nog Red Hot Chili Peppers. Ik was een paar weken geleden voor de eerste keer in Los Angeles, Hollywood en zo. En daar zag ik de middelbare school van Anthony Kiedis. Ja, zo speciaal was het niet, het is gewoon een school. Maar dat is de frontman dus van deze Red Hot.

0: zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
3: Goedemiddag, het is 1 uur. Je krijgt het nieuws van Delphine.
4: Goedemiddag.
3: 9 restaurants in ons land hebben een eerste ster gekregen in de Michelin-gids. Dat is zo net bekendgemaakt. Opvallend, sterrenchef Nick Bril krijgt voor zijn restaurant The Jane weer 2 sterren nadat hij het restaurant heropende op een nieuwe plek in Antwerpen. Je hoort Nick Bril.
5: Normaal ben ik heel bestand tegen stress, maar vandaag is het echt. Ik had het gehoopt. Ik was ook voorbereid om eventueel 1 ster te ontvangen, maar ik ben enorm trots dat we een huis hebben gesloten en we zijn ondertussen begonnen aan iets nieuws met een herkenbaar fundament, maar volledig anders.
3: Het was een woelig jaar voor Bril. Hij werd veroordeeld nadat hij dronken zijn hulpkok heeft aangereden. De enige 2 restaurants met 3 sterren, Zilte en Bourie, behouden die ook. Bipost zet extra personeel in om de pakjes te leveren die vastzitten door de staking. Al 5 weken blokkeren de vakbonden distributiecentra. Ze zijn boos omdat Bipost het werkrooster wil hervormen. Maar sinds vandaag zijn alle blokkades weg, zegt Bipost.
6: Dus het gaat over 100.000 pakjes en miljoenen brieven. Nu, in Vlaanderen zijn die achterstanden voor een groot stuk weggewerkt. Enkel mensen die wachten op een pakje dat geblokkeerd zit in Wallonië of Brussel, die moeten daar nog even geduld oefenen. Maar de verwachting is dat we daar in een periode van zo'n 10 dagen naar een normale situatie kunnen terugkeren.
3: Een akkoord is er nog niet. De woensdag zitten de bonden en de directie weer samen. En bultrugwalvis Timmy is weer bovengedreven, letterlijk. Het is goed nieuws, want zijn GPS-tracker heeft weer een signaal uitgezonden. Deze voormiddag waren er nog grote vraagtekens over de toestand van Timmy, omdat hij al lang geen signaal meer had gegeven. Waar hij precies zwemt, dat blijft wel onduidelijk. Vanmiddag krijgen we stevige buien bij 20 graden en morgen ook buien en dan wordt het nog maar 13 graden.
4: Op dit moment 11 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de E19 richting Antwerpen is het aanschuiven tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Je verliest daar 19 minuten. En op de A12 tussen Boom en de Wilrijk ook 10 minuten. En tussen Ekeren en Antwerpen-Noord 6 minuten. Op de E34 richting Antwerpen tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever 9 minuten erbij. En op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 6. Dan de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 12 minuten. Tussen Le Grellelaan en Antwerpen-Oost 9, tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel 5. Dan richting Gent op de Antwerpsring ook nog tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 8 minuten bijrekenen. Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 6 minuten. En de ring rond Gent richting Oostakker tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven, daar is het ook 6 minuten langer. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
7: Music. Ulrike Douwer.
4: De maandag, die is van jou. Jij gaat ervoor. Ik zal zorgen voor de goede muziek. Als eerste Panic at the Disco.

Thomas Gray en Rumours. En de rumours, de roddels, ze zijn waar. Jolien Doets, die heeft nog een weekje vakantie. Dat is de roddel. Dus ik zorg voor het goede weer deze week. Figuurlijk dan, want het worden wel een paar wisselvallige dagen met de regen. Dus dan zingen we met z'n allen dit nummer van Crowded House. Walking round the room, singing stormy weather. Walking.

Crowded House and Weather with You. Na regen komt zonneschijn. Dit weekend was het toch eerder andersom. Eerst veel zon, vrijdag, zaterdag. En dan begon de regen. Oh, vooral gisteren. Ik was vertrokken om een wandeling te maken, want het was even droog. En ik dacht, oké, het ziet er goed uit.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
6: Q. Q Music.

Shape of You van Ed Sheeran. Ondertussen is Bebe Rexha toch meer en meer mensen aan het overtuigen dat Insomnia van Faithless herwerken tot een nieuw nummer, dat dat gewoon ook goed kan zijn en geen schande. Haar nieuwe versie heet New Religion.

0: dat hij het goed kan uitleggen, deze Lewis Capaldi. Daarmee is het 1:30 en het is best druk op onze snelwegen. 10 files op dit moment. Antwerpse ring richting Nederland aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest daar 21 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13. Richting Gent op de Antwerpse ring ook aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar is het 8 minuten langer. Richting Antwerpen dan op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 19 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 12. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 11. Op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan verlies je ook nog eens 10 minuten. Brusselse buitering dan, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 7 minuten. En tussen Strombeek-Bever en Wemmel 6. Ring rond Gent, richting Oostakker, ook nog aanschuiven tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven. Daar is het 6 minuten langer. Sta je dan toch nog ergens anders in de file, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Ulrike Douwers.

Reggie en Laura Tesoro. Het wordt natuurlijk heel spannend voor Laura in The Voice van Vlaanderen, want nu vrijdag beginnen de live shows. Maar door die cross battles heeft niet elke coach op dit moment evenveel kandidaten nog over. Joost Klein heeft er nog 5. Laura en Mathieu Terijn hebben er elk 3. En Koen Wouters nog maar 1. Natuurlijk zijn er ook nog Maarten en Dorothee, de coaches van de Comeback Stage. Jij hebt vanmorgen beslist dat Finn op het nippertje nog meegaat naar de live shows.

Ja, dat Finn een goede stem heeft, daar is iedereen het over eens. Toen hij dan hoorde vanmorgen dat hij door was, ja, hij was superblij natuurlijk. Het was met tranen, daarna was hij sprakeloos, kwam er niks meer uit. Ook dikke proficiat aan de twee andere kandidaten, Lore en ook het duo Giorgio en Michel. Ze hebben gestreden tot het einde. En nu is het op naar de eerste liveshow, nu vrijdag. Run.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
4: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
3: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
5: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
6: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
7: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.

0: Hypnotized van Anima en Ellie Goulding. Harry Styles die is nu 8 maanden samen met Zoe Kravitz. Ja, de dochter van Lenny Kravitz. En na 8 maanden is hij zo zeker van de relatie dat hij haar ten huwelijk heeft gevraagd. Met een ring van, hou je vast, €426.000. De vraag is nu, is dat niet een beetje snel? Na 8 maanden al verloofd zijn.
1: Ja.

Harry Styles is verloofd na een relatie van 8 maanden. Het kan zelfs nog sneller. Nancy die stuurt in de Q-app, wij waren binnen 2 maanden verloofd, ondertussen 30 jaar samen, 3 prachtige kinderen ook op de wereld gezet. Dus het kan gewoon, het kan.

0: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: En zeer goedemiddag. Het is 2:00. Je krijgt het nieuws van Paulien.
3: Goedemiddag. Ons land heeft er 9 nieuwe sterrenrestaurants bij. Die werden vanmiddag uitgereikt door de Michelin-gids. Opvallend, de Jane van Nick Bril krijgt opnieuw 2 sterren nadat hij het restaurant heropende op een nieuwe plek in Antwerpen. Het was voor Bril een woelig jaar. Hij werd veroordeeld nadat hij dronken zijn hulpkok had aangereden.
4: Ik heb gekozen om verder te kunnen evolueren, zelfs in het misschien wel moeilijkste jaar van mijn leven. Om toch de skillset die ik in mij voel te kunnen uitwerken samen met mijn team. Daar hebben we super hard op gewerkt en ik ben gewoon heel blij dat dat vandaag terug bevestigd is. En ik denk dat we nog heel veel groeicapaciteit hebben. Nu dat alle rust wat is teruggekomen, wil ik me gaan focussen.
3: De enige 2 restaurants met 3 sterren, Zilte en Boerie, behouden die ook. Bpost zet extra personeel in om brieven en pakjes te leveren die vastzitten door de staking. Voor het eerst in 5 weken zijn er vandaag geen blokkades meer bij de distributiecentra. De vakbonden blokkeerden die omdat Bpost de werkroosters wil hervormen. Een akkoord is er nog niet. Woensdag zitten de vakbonden en de directie opnieuw samen. En in het centrum van Amsterdam is een monument voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog beklad. Met rode verf werd er het woord genocide opgeschreven. Net vanavond vindt daar de dodenherdenking plaats. Dat is de jaarlijkse herdenking voor de slachtoffers van Wereldoorlog 2. De burgemeester spreekt van een laffe daad. Ook premier Jette noemt het onaanvaardbaar. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Wolken vandaag met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien en temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maxima rond een graad of 13.
2: Op dit moment 9 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, verlies je 25 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13. In de richting van Gent op de Antwerpse ring, tussen Antwerpen-Noord en Deurne 7 minuten erbij. Richting Antwerpen dan nog, op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 19 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 6. Op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 6. Op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 5 minuten. En op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West ook nog 5 minuten. Brusselse buitenring ook nog aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tiegem. Daar is het 5 minuten langer. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Music.
5: Ulrike Douwer.
2: Met de nummer 1 van de Q-top 40, die komt eraan. Alex Warren. Maar eerst nog David Guetta en Alesso.

Fever Dream van Alex Warren blijft op 1 staan in de Q-top 40. En straks hoor je ook nog de hoogste nieuwkomer in de lijst. Maar eerst eventjes dit. Deze week is een gewone werkweek. Vorige week hadden we een korte. Volgende week ook een korte door Hemelvaart. Dus ready or not, we staan ervoor en we moeten erdoor.

0: Nog 1 maand tot het nieuwe album van Niall Horan en nog 5 minuten tot de Q-topchef van deze week.
1: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
2: Met echte astronauten en shows van onder andere
3: Maarten en Dorothee, Timon Verbeek, Alain Remy, Martin Peters.
1: En ook met Lieve Schij
2: en Hetty Helsmoortel.
1: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtebeke.
2: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q-Music en VDM.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 euro.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Q Music. When I'm in-

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Maar wie is dat eigenlijk? Ze was een actrice, ze overleed in 2011. Ze speelde bijvoorbeeld Cleopatra in de bekende film Cleopatra uit 1963, dus wel al een tijdje geleden. Ze stond ook bekend om haar woelig liefdesleven. Dus ik begin de link te zien tussen Elizabeth Taylor en Taylor Swift. Elizabeth is in totaal 8 keer getrouwd geweest met 7 verschillende mannen. Dus eentje is ze 2 keer mee getrouwd. Tegenwoordig zou dat gewoon daten heten, hè? Maar in die tijd moest ze dan waarschijnlijk wel trouwen. Maar dus een eerbetoon aan Elizabeth Taylor via muziek.
1: Dit is deze week.

Symphony, Clean Bandit en Zara Larsson. Ondertussen is het 2:30 op deze maandag. Er staan best wel wat files al de hele dag weer. Antwerpse ring richting Nederland moet je aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout een 30 minuten extra. En tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West 14. Richting Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Deurne een 15 minuten extra. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 26 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint Anna Linkeroever 14. Op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen Noord 8 minuten en tussen Aartselaar en de Kleidalaan Kontigse Steenweg 5. Op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen Noord moet je ook 8 minuten bijrekenen. Op de ring rond Gent richting Oostakker tussen Gent Zeehaven en Gent Zeehaven 8 minuten. Richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 5 minuten. En dan nog de Brusselse binnenring tussen Groot Bijgaarde en Jette, daar is het ook 5 minuten langer. Sta je dan toch nog ergens anders in de file, dan wens ik je veel succes. Minder dan 5 minuten extra.

0: Nu vrijdag speelt Olivia Dean een show in ons land, in Vorst Nationaal. Het is tot aan de nok uitverkocht, al heel lang. Maar ik stel voor dat we zo meteen al een eerste repetitie gaan doen.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja!
3: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
0: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
0: Ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Waar zie je die giraf daar?
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
7: Q. Q Music.

It's My Life. En in dit leven mag jij 100% beslissen wat jij mooi vindt en wat niet. De nieuwe song van Cameron Whitcomb, die vind jij duidelijk wel de moeite, want het is de hoogste nieuwkomer van de Q-top 40 op 25, Kingdom of Fear.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
2: Goedemiddag, het is 3:00. Je krijgt het nieuws van Paulien.
3: Goedemiddag. Er rijden op dit moment geen treinen van en naar het station Brussel-Zuid. Alle perrons zijn daar ook ontruimd, dat meldt de NMBS. Er zou een verdacht pakket gevonden zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Er zijn ook 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus vastgesteld is. Er vielen ook al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe het virus aan boord kwam is nog niet duidelijk. Viroloog Piet Maas.
4: Eén mogelijkheid is dat één van de mensen daar aan boord na een excursie op het land in Argentinië die infectie heeft opgelopen. Andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er al knaagdieren aan boord aanwezig waren. Dus de algemene consensus is dat er geen mens tot mens overdracht is. Er is spijt genoeg 1 uitzondering en dat is het Andesvirus dat voorkomt in Argentinië.
3: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Zij mogen er voorlopig niet af. Bpost zet extra personeel in om de brieven en pakjes te leveren die vastzitten door de staking. Die duurde 5 weken. Intussen zijn er ook geen blokkades meer aan de distributiecentra. Het personeel pikt het niet dat Bpost de werkuren wil aanpassen. Overmorgen is er nieuw sociaal overleg tussen de bonden en de directie. En in het centrum van Amsterdam is een monument voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog beklad. Met rode verf werd er het woord genocide opgeschreven. Net vanavond vindt daar een herdenking plaats. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. De rest van de dag bewolkt met kans op pittige buien, mogelijk zelfs met onweer tot 20 graden. Morgen opnieuw buien en halen we rond 15 graden.
2: Op dit moment 8 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 36 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 23. Richting Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost is het 14 minuten langer. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 32 minuten erbij. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 22. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Noord 12. Op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 11. En op de E19 dan nog tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 8 minuten erbij. Als je dan toch nog ergens anders in de file zou staan, dan verlies je daar momenteel minder dan 5 minuten.
5: Ulrike Douwer.
2: Samber, die is verliefd op een vrouw die al bezet is. Dat is redelijk lastig, maar wel goede inspiratie voor een wereldheer.

Lekker nostalgisch nummer, Price Tag van Jessie J. Yeah, yeah. Oh, forget about the price. 3:10 op dit moment. Op maandag 4 mei. Hoezo is het eigenlijk al ineens mei geworden? Precies of april direct voorbij was. Maart duurde 100 jaar. Binnen 2 maanden zitten we gewoon weer aan de zee met Q. Kan het me echt nog niet voorstellen.

0: The Loneliest van Måneskin. Ik heb het gevoel dat iedereen zo'n beetje aan het inkakken is. Dus we gaan even onze hersenpan aan het werk zetten. Ik heb een vraagstuk voor jou. Bruno Mars, die is 15 jaar geleden doorgebroken als artiest. Maar hoeveel solo-albums heeft Bruno Mars in die 15 jaar gemaakt? Je mag raden in de Q-app zonder te googlen. En dan hoor je het antwoord zometeen.
1: Vanmorgen bij Maarten en Dorothee.
2: Hebben jullie onze derde en laatste kandidaat voor de Voice van Vlaanderen gekozen?
1: Naast Timon en Amélie gaat ook Finn naar de liveshows.

0: om te stemmen vanochtend. En we gaan knallen, hè?
1: Ja, ja.
0: In de Voice Vrijdag. With you.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Veronhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
5: En in mei betaalt Veronhoven de BTW in jouw plaats.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
9: Oh.
8: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
9: Ah.
8: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
10: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy.

Bruno Mars. Ondertussen al 15 jaar bezig als solo-artiest. Hoeveel solo-albums heeft Bruno Mars al uitgebracht onder die naam? Jelle uit Ichtegem die denkt 15, dus 1 per jaar. Sandra uit Kortrijk denkt 7, dus 1 solo-album om de 2 jaar. Mm-hmm. Jessica uit Genk denkt 23. Oh, dat is veel. Dat zijn er meer dan, ja, meer dan 1 per jaar. Deze cijfers zijn allemaal niet juist. Sorry. Het zijn er in totaal maar 4. 4 soloalbums van Bruno Mars in 15 jaar tijd. Dat is best weinig. Tussen zijn voorlaatste en zijn laatste, waar I Just Might op staat, zat 10 jaar. Maar je denkt toch echt bij de naam Bruno Mars dat hij echt al wel meer soloalbums heeft gemaakt dan 4. Maar voilà, ik heb mijn doel bereikt. De hersenpannen zijn weer even aan het werk gezet, overal in Vlaanderen. Want ik had zo het gevoel dat we allemaal een beetje aan het inkakken waren op deze maandag. Kimberly die stuurt, what the hell betekent inkakken? Ja, ik denk dat dat heel Brussels is om te zeggen. Maar dat betekent zo, ja, een beetje in slaap dommelen, een beetje uit verveling, zowat. Hè. Je kent het wel.

0: chasing paradise with you. Zometeen Miles Away. En als jij nog miles away van huis bent, dan kan ik je wel helpen daarmee. Met je uitleggen dat op de Antwerpse ring richting Nederland je toch nog 38 minuten moet bijrekenen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West 21 minuten. In de richting van Gent op de ring tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost verlies je 24 minuten. Dan richting Antwerpen op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna Linkeroever 26 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 25. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 22. Tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid 11 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 19 minuten. En tussen het UZA en Antwerpen-Zuid 5. Ook nog op de E17 in de richting van Antwerpen tussen Kruibeke en Antwerpen-West 9 minuten erbij. Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette verlies je 17 minuten. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tighem is het 7 minuten extra. Sta je dan toch nog ergens anders in de file, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten. Een chance dat hier altijd goede muziek is, hè, op Q. Q.
1: Ulrike Douwers.

0: how beautiful this life is. Voor Mike en Evelien is dat absoluut het geval, want ze sturen de zonnige groetjes vanuit Gran Canaria. De zonnige groetjes terug, zou ik zeggen, maar het is hier niet superzonnig.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Wie parkeert er nu onder een boom?
4: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel DMV.
5: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, je bent een held.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
8: Ixina.
7: Ixina. Ja aan je dromen.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
12: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
11: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
10: Ah, Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
13: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
14: Gelukzakken.
13: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
14: Ah, chansaars.
13: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
15: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
16: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
15: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
17: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu Heren sneakers al vanaf €14,99.
19: Van Haren, Van Haren.
0: Omdat we van schoenen houden.
20: Je hebt deals. En je hebt TUI deals.
21: Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
22: Q Music.
23: I don't know.

Berre met... How beautiful this life is. Deze maand is een belangrijke maand voor Camille. Want op 22 mei brengt ze haar nieuwe album uit, met als titel 9 levens. Er zijn ook 9 verschillende albumhoezen en als je dat album online bestelt, dan krijg je willekeurig een van de 9. Dus dat maakt het extra spannend. Dat is een beetje... Nee, dat is net hetzelfde als met de laboeboes. Je weet ook nooit welke laboeboe je koopt uiteindelijk. Oh,

Vuurwerk van Camille. Vanaf 4 uur kan je luisteren naar Vincent Live op Q. Met uiteraard de Cliché Clash, Music Match en heel veel fun. Dus geen reden om te zappen. Blijf maar gezellig bij ons.

0: Bij Sipari XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Sipari XL. Love to see you
1: shine. Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Ik ben Leo, Fintro Bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
6: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
7: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
8: Een goedemiddag. Het treinverkeer in Brussel komt weer op gang. Alles viel zowat 1,5 uur geleden stil nadat er een verdacht pakket was gevonden op een perron in het station Brussel-Zuid. Maar dat bleek onschadelijk, waardoor er dus weer treinen kunnen stoppen en vertrekken. Er zijn ook 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het dodelijke hantavirus vastgesteld is. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en 1 Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe het virus aan boord kwam is nog niet duidelijk. Je hoort viroloog Piet Maas.
9: Een mogelijkheid is dat een van de mensen daar aan boord na een excursie op het land in Argentinië die infectie heeft opgelopen. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er al knaagdieren aan boord aanwezig waren. Dus de algemene consensus is dat er geen mens tot mens overdracht is. Er is spijt genoeg 1 uitzondering en dat is het Andesvirus dat voorkomt in Argentinië.
8: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Zij mogen er voorlopig niet af. Iran beweert dat het een Amerikaans oorlogsschip aangevallen heeft in de straat van Hormuz. Het bewind zou de bemanning eerst gewaarschuwd hebben, maar omdat hij niet reageerde, sloegen 2 raketten in op het fregat. Dat moest vluchten. Dat meldt het Iraanse staatspersagentschap. De VS ontkent dat er een Amerikaans schip geraakt zou zijn. Volgens hen hebben ze net 2 commerciële schepen met succes door de straat van Hormuz geleid. Vanavond en vannacht vallen er stevige buien, mogelijk zelfs met onweer en minima rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen wordt het wat droger, soms ook wat zon en maxima rond 13 graden.
7: 11 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de A12 moet je 3 kwartier bijtellen vanaf Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord en ook 1 kwartier van Viaduct van Wilrijk tot Antwerpen Zuid. Op de E34 30 minuten extra van Melzele tot Sint Anna Linkeroever. Op de E19 24 minuten van Sint-Joop in Goort tot Antwerpen Noord. E313 18 minuten vanaf Massenhoofd tot Antwerpen Oost. Op de E17 1 kwartier vanaf Kruijbeke tot Antwerpen West. Antwerpse ring richting Nederland moet je 3 kwartier bijtellen van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 18 minuten van Antwerpen Noord tot Antwerpen Oost. Op de Brusselse bindering 30 minuten erbij van Neerpere tot Jette. Op de E40 richting Brussel 1,5 uur van Ternat tot Sint-Agatha-Berchem. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Het is maandag. Je luistert naar Vincent Live. 3 uur dol plezier. Let's have some fun. We zijn terug onder de leven nadat we vrijdag een soort snipperdag hadden met de dag van de uitgestelde arbeid. Dus dacht ik moet mijn best doen qua binnenkomer. Ik heb een dubbel verhaal voor jou.
10: Music.
11: Vincent Live.
7: Een triple verhaal, eigenlijk.
8: Amai.
7: Ten eerste, ik was gisteren op het verrassingsfeestje voor de 50ste verjaardag van Reggie.
8: Oh.
7: Ten tweede, ik heb daar bezoek voor de show gefixt. Hashtag never not working.
8: Wow.
7: Always networking. Een triple A-bezoek vind ik toch wel top of the bill. Iemand die heel Vlaanderen kent. En zelfs producten van in huis heeft. Jawel.
8: Oké. Okay.
7: En deel 3 van het verhaal, dat is een triple verhaal. Hè. Deel 3 is die persoon in kwestie die straks hier naar de show komt. De eerste is in 5 maanden zwangerschap die eens gevraagd heeft of hij of zij over de buik van Emma mocht wrijven. Ja. Het antwoord was ja, trouwens.
8: Ah, ja.
7: Wie oh wie is onze gast van vandaag? Je hoort het zo.

0: In My World van Afrojack en L.O. Black leek Vogel voor de Kat in de Q-top 40. Stond op 40. En dan weet je van, het kan wel eens gedaan zijn. Terug opgeklommen naar 38. Dat zijn de wonderen van de muziek.
1: Indrukwekkend.
0: Ja, dat gaat hij heel trots op zijn, Afrojack. En terecht. We moeten even terug naar gisteren. Ik was aanwezig op het 50ste verjaardagsfeest van Reggie. Het was een grote verrassing, hij wist van niets. Dus we zaten met z'n allen achter hun gordijnen. En dan was het leuk. Hij dacht dat hij wijn ging drinken. Wat ook klopte, want het was in een wijnbar te doen. Maar hij wist gewoon niet dat er
1: ineens
0: volk,
1: waren jullie er
0: hij wist
1: allemaal.
0: Dat er volk ging zijn.
1: Dat is tof.
0: Er waren veel vrienden van Reggie aanwezig, vrienden en familie. Waaronder ook een paar bekende koppen natuurlijk. En ik heb daar bezoek gefixt voor onze show van vandaag.
1: Maar top,
0: want
1: hè?
0: Ook op zondagnamiddag ben ik actief, toch wel. Bezig met Vincent Live. Ik wil het beste voor de luisteraar. Dus ik gooi alles in
1: heel
0: de
1: goed. Maar ja, het is ook goed om te weten dat jij dat dan doet voortaan.
0: Nee, dat is gewoon extra.
1: Ah.
0: Het is gewoon bonus. Leuk.
1: Moet ervan profiteren, ja. Oké.
0: Zo geschieden. Dus er was een man aanwezig. En die begon met... Ja, uw redactie belt zo vaak en het komt nooit uit. Want ik zit vaak in het buitenland. Maar deze maand ben ik in België, dus profiteer ervan. Waarop ik zei, ja, kom dan gewoon morgen. En zo geschieden. We krijgen straks bezoek van Piet Huizentruis. Ja, toch wel.
1: Eindelijk.
0: Dat is vuurwerk waard, vind ik. A living legend, SOS Piet, komt naar Vincent Live. Hij woont eigenlijk in Zuid-Afrika, maar dus voorlopig in België even. En hij heeft er nog iets relevant te vertellen ook, want het is een culinaire dag vandaag. De Michelinsterren zijn uitgereikt en Piet Huizentruit was daar aanwezig. Dus die gaat verhalen mee hebben, hè. Wat geven ze daar op een receptie? Dus de beste chefs zijn daar verzameld. En ze bellen jouw cateringbedrijf om daar eten te voorzien.
1: Amai.
0: Dat is toch echt hardcore. Ja. Dit kan toch niet gemakkelijk zijn. Dat is als iemand die radio moet komen maken op ons trouwfeest.
1: Ja, dat spreken. Is zo.
0: Dat zou super raar zijn. Dat kan hij vertellen. En wat heeft Piet geleerd? Wat hebben we van... Ja, maar nu kunnen wij het hem eens vragen. Dus we zijn zeer benieuwd. Dus als we straks komt hij langs. Maar dus, ja, de mensen die de link gelegd hebben, Piet Thuis, dat was ook de eerste die ze aan de buik van Emma gevoeld heeft.
1: Ik vind het wel zot, zo de echte eerste en dan meteen Piet Huizentruit.
0: Ja, naast familie en mezelf natuurlijk.
1: Ja, dat vermoedde ik al.
0: Ineens vroeg hij van, mag ik eens aan uw buik komen? En die vraag was de voorbije 5 maanden nog niet gesteld.
1: Het is wel lief dat hij het vraagt, vind ik. Want soms durven mensen dat toch zo ongevraagd doen.
0: Wel, 5 minuten later gebeurde dat. Maar nu gaan we lachen, want er zit dus een rode draad in de buikvoelers. Roger van Damme deed het gewoon. Dus het wordt een culinaire kind, daar ben ik zeker van. Goed, dat gezegd zijn, zo meteen Music Match.

0: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
4: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
3: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
4: Waar zie je die giraf daar?
3: Of Zoo Plankendaal.
4: Oh, zo schattig.
3: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
5: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.
6: Q Music, maximum hits. Q sounds better, better with you.
7: New truck, big

0: De stem van Kane Brown, Miles On It was dat. Het is maandag, dus er valt wat te winnen bij Vincent Live. Namelijk het shirt van de Rode Duivels. Aan de hand van onze WK-unboxing. Ik doe een box open, daar zitten van alle objecten in, 5 meestal, die wijzen naar een deelnemend land van het WK-voetbal. En jij moet raden welk land dat is. Als je dat juist doet, krijg je thuis van de Rode Duivels. Helder. Maar er is vandaag een issue. Ik heb nog geen box ontvangen. Nu ben ik daarnet tijdens de reclame naar het toilet geweest. En ik heb de box wel gezien.
1: Oké.
0: Het staat in de keuken naast de ijskast. Dus ik verwacht lekker eten in de box.
1: Leuk.
0: Heerlijk, toch?
1: Ja, het zal wel zijn.
0: Wat smullen zo meteen in de WK-unboxing, daar ben ik zeker van. Repeat of niet? Hier is nieuwe muziek bij Vincent Live, waar ik graag jouw mening over wil. Olivia Rodrigo was vorige zomer een headliner op Rock Werchter en zit nu in Repeat of niet met haar nieuwe single Drop Dead. Wat is jouw gevoel hierbij? Je mag het laten weten via de app van Q-Music met een klein woordje uitleg bij. Of dit een repeat of een niet is meer bepaald dus. Voorlopig gaat het vlot, maar is dat ook zo op een maandagnamiddag? Dat bepaalt.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo bij Vincent Live met Drop Dead.
2: Of niet?
1: We zijn daar even een bericht over binnengekomen. Mikey die stuurt voor mij een dikke repeat. Ik vind het een mooi nummer, een goede vibe. Dan is een bericht binnengekomen van Tom uit Mazeik. Zo staat het toch in de Q-app, maar het bericht zelf verduidelijkt. Hallo, ik ben Janne Gijssen uit Neerouteren. En ik heb mijn papa zijn smartphone gepikt om jullie dit te sturen. Olivia Rodrigo is de best. Dan een foto van zichzelf met een bordje voor Olivia Rodrigo. Ik vermoed op Werchter vorig jaar. Ziet er een coole griet uit, Janne, moet ik zeggen. Pieter uit Sint-Niklaas, ik repeat of niet, zal het nog een paar keer moeten horen. Het zou zo'n Taylor Swift zijn, dus ik kan er niet antwoorden. En Jenna uit Sint-Niklaas stuurt dan weer. Ik was erbij vorig jaar, het was top. En dit nummer is het ook. Drop Dead van Olivia Rodrigo gaat door naar Joren Linsen vanavond rond 20:20. Zometeen unboxen we weer een WK-box met daarin allemaal spullen die wijzen naar één van de 48 landen die deelnemen aan het WK. Als je kan raden welk, win je misschien een shirt van de Rode Duivels.

0: Kink met een Unstoppable. Pauline, het is 6:30 en er is slecht nieuws over radio- en televisiemaker Hans Otten.
1: Ja, hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een buurman vond hem vanmorgen bewusteloos in de garage van zijn huis in Mechelen. De hulpdiensten konden hem reanimeren en naar het ziekenhuis brengen. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Hans Otten is 55 en onder meer bekend van tv-programma's als Temptation Island en De Blok op het vroegere 4 en VT4 en ook van De Verraders op VTM. En in het vrouwenwielrennen heeft Shari Bosuit de tweede rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Zij was de sterkste in de sprint van een uitgedund peloton. Bosuit botste in volle sprint wel tegen Lotte Kopecky, die daardoor uit haar pedaal schoot en niet kon meesprinten. De Duitse Koch is leider in het klassement. Bosuit is tweede op 6 seconden, Kopecky derde op 10 seconden.
0: Voor het weer gaan we naar onze goede vriend Frank Dubocage. Dag Frank.
2: Dag Vincent.
0: Ja, mateken, de zomer is weg.
2: Ja, dat is duidelijk, ja.
0: Rassig, wat tal allemaal. Ik zat op het terras van de pizzeria en ineens Drash Nationaal. Dat was niet normaal. Ja. Ongelooflijk. Ja. Maar goed, dat is alweer een paar dagen geleden. We zijn eraan gewend dat het terug wat minder goed weer is. Kunnen we vanavond nog iets verwachten van regen of droogte? Of hoe zit dat precies?
2: Ja, toch wel. Hè. Het is op dit moment al fel aan het regenen. Eigenlijk een beetje Ardennen, maar ook het zuidelijke deel van Limburg is het op veel plaatsen aan het regenen. En anderzijds zijn er ook buien tot ontwikkeling gekomen. En dat is verspreid in Vlaanderen, behalve het uiterste westen, maar elders. Dus is er altijd kans op een regenbui. Al dan niet, zelfs ook met onweer. Dus dat zijn behoorlijke plensbuien toch wel. Nu, voor vanavond en vannacht gaan de meeste regen- en onweersbuien eruit. Maar de regenzone zelf, die gaat nog wat verder richting het westen rukken. Dus uiteindelijk het centrum en oosten, daar kan het eigenlijk heel de avond-nachtperiode kan het af en toe gaan regenen, zonder dat echt grote hoeveelheden zullen zijn. En morgen ligt diezelfde regenzone nog altijd over het land. Dus dat wil zeggen dat we eerst de regen starten in de Ardennen. En dan in de loop van de dag zou de regen moeten opschuiven richting het westen. Dus ook het centrale gedeelte van ons land is dan aan de beurt. Alleen het westen, daar blijft het droog. Het wordt ook kouder, hè. Temperaturen morgen nog maar een graad of 15, zo wat maximaal.
0: Oké, duidelijk. Daarna, hoe gaan we daarna verder?
2: Ja, wel, woensdag zitten we nog steeds met die regenzone, maar het is wel zo dat woensdag namiddag de regen dan uiteindelijk wel gaat wegtrekken richting het oosten. Dus vanaf de kust gaat het dan droger worden. We gaan ook stilaan wat zon krijgen, maar de wind is dan wel tijdelijk gedraaid naar het noorden en dus wordt het nog kouder met zelfs maar temperatuur rond 11 graden op het warmste van de dag. Dus dat wordt sowieso wennen, maar daarna lijkt het wel wat beter te gaan worden. Donderdag en vrijdag zijn twee droge dagen met af en toe wat zon en dan gaan we weer van 14 op donderdag naar 16 op vrijdag. Het weekend zelf, dat zal eerder wisselvallig verlopen met buien. Het is dan wel opnieuw zachter een beetje, ja, temperatuur gelijk vandaag. 18 graden wordt het dan maximaal.
0: Ze moeten even door een zure appel, Frank.
2: Ja, toch wel. Ja, je weet toch dat als je in België woont, dat het een beetje op en af gaat. Hè. Het is geen stijgende lijn richting de zomer.
0: Ja,
2: natuurlijk.
0: Ik vond het al lang goed gaan eigenlijk.
2: Ja, ja, ik ook.
0: Frank, dankjewel. Tot morgen.
2: Jo, tot morgen.
0: 14 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de A12 tel je drie kwartier bij van Stabroek tot Antwerpen-Noord. Op de E34 40 minuten van Belzele tot Sint Anna Linkeroever. E17 35 minuten vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. E19 20 minuten van Sint-Jopin-Goor tot Antwerpen-Noord. E313 een kwartier vanaf Massenhoven tot Bommelgem. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je een half uur bij van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Gent 16 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de Brusselse buitenring 20 minuten van Grimbergen tot Zellik en 12 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Op de Brusselse binnenring moet je kwartier bijtellen van Anderlicht-Noord tot Jetten. Op de E314 richting de grens met Nederland tel je kwartier bij van Heverlee tot Herend. Op de E313 richting Hassel 12 minuten van Wobbelgem tot Ranst. En op de E17 richting Gent 11 minuten van Kortrijk-Oost tot Deerlijk. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: heeft hij toch een patent op die KU van die vrolijke hitjes hier samen met Khalid en Griffin. Save my love.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 60% van de baasjes zijn of haar huisdieren vernoemen naar een fictief personage.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Harry Potter de vis of zo, dat zou allemaal kunnen, hè? Ja, de Bomma, maar dat is dan een kat. We zijn vernoemd aan de Bomma van...
2: Ah ja, van familie.
0: Van familie. Pauline, jij hebt huisdieren, hè? Ik vraag het aan jou, want ik heb er geen.
2: Ja, twee katten.
0: Archie en Dolly.
2: Archie en Dolly, maar die zijn niet vernoemd naar een fictief personage.
0: Naar wat wel eigenlijk?
2: Ja, dat zou ik eigenlijk moeten vragen aan de Cattree, want zij hebben die namen gegeven en dat was gewoon akkoord.
0: Ja, oké. Okay.
2: Maar Dolly van Dolly Parton.
0: Ah ja, dat is een echt personage.
2: Klopt.
0: Die is niet fictief.
2: Niet fictief.
0: Op de redactie is het naar huisdieren.
3: Ja, bij mij is er een huisdier thuis en we hebben die de naam Baloo gegeven.
0: Dus oh. Bruine beer thuis.
3: Ja, nee, totaal niet. Hij lijkt er alles behalve op. Dus hij is effectief naar Baloo van Jungle Book vernoemd. Maar het is een kleine hond en hij is niet bruin, niet echt grijs. Een beetje, ja, ondertussen wordt hij grijs door de ouderdom, maar hij was dat oorspronkelijk niet bij het begin. Dus
0: hij ziet er zo niet uit.
3: Totaal niet op, maar dat is net een beetje het mopje.
0: Alright, heerlijk. Hoe zit dat bij jou thuis? Heb jij je huisdier vernoemd naar een fictief personage? En over welk huisdier gaat het dan? Laat de hele rimram, inclusief foto's, maar komen via de app van Q-Music. Wij zijn zeer benieuwd.
1: Het WK Unboxing. Raad het land van de tegenstand en win een truitje van de Rode Duivels.
0: Ja, dat spelen we elke maandag. In aanloop naar het WK voetbal zoeken we elke keer een land waar we misschien langs, over, voorbij, door moeten als we wereldkampioen voetbal willen worden. Vorige week zochten we Nieuw-Zeeland. Kan je schrappen van het lijstje? Zometeen opnieuw een box te unboxen met daarin 5 objecten. En als je op basis van die objecten kan raden welk land het is, dan maak je dus kans op dat shirt. De boxen vandaag mag binnenkomen. Dus dat is een wekelijkse taakje van onze stagiair. Ja. Oh.
4: Oef. Amai, wat is dat? Dat stinkt.
2: Amai, die
4: geur. Dankjewel. Zet hier maar neer,
0: joh.
2: Niet te dicht bij mij. Die allee, en wat open.
0: Onze box stinkt.
2: Maar dat is toch niet goed?
0: Ik ga dat deksel er terug op zetten.
2: Mag dat alsjeblieft aan de andere kant staan?
0: Nee, we delen samen in de pijn.
2: Maar kom aan.
0: Er is wel nog een tweede opvallend ding. Dus buiten het feit dat de box ontzettend stinkt naar Noordzee, vermoed ik, zit er ook nog een object in dat te groot is voor de box. Terwijl de box toch zo groot als een wasmand is ongeveer.
2: Waardoor de box ook niet dicht kan en dus al die geur richting mij komt.
0: Ja,
2: hè?
0: Dat is misschien toevallig. Dus die box is al groot van zichzelf. Oh.
2: Dat is kapot doen.
0: Maar er steekt iets uit, de schoorsteen. Enfin, ik denk dat de poster eigenlijk is van iets of iemand.
2: Het is echt gigantisch.
0: De unboxing start zometeen.
1: Vanmorgen bij Maarten en Dorothee.
5: Hebben jullie onze derde en laatste kandidaat voor de Voice van Vlaanderen gekozen?
6: Naast Timon en Amélie gaat ook Finn naar de liveshow.

0: kwestie om te stemmen vanochtend. En we gaan knallen, hè?
1: Ja, ja.
0: In de Voice Vrijdag.
2: With you. Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
8: Vanavond bij VTM duikt er onverwacht bezoek op. Maar de keuken wacht niet, in huis gemaakt. En bij VTM 2 moet Rudy kiezen tussen winnen of de waarheid in The Rainmaker. Vanavond bij VTM en VTM 2.
9: Q-music. Maximum hits.

0: verte. Kan die toch niet meer? Hoe hard stinkt onze WK-box, Paulien? Sorry, maar...
1: Dat is echt heftig.
0: Dus we presenteren aan de Q Beach House, doen we 2 maanden per jaar. We zijn echt al wat gewoon wat visgeur betreft, maar dit is echt... Ik ga echt mijn best om...
1: Het is echt intens.
0: Ik ga echt mijn best om niet over mijn nek te gaan.
1: Mag ik de deur anders even openzetten?
2: Graag.
3: WK Unboxing. Ja, raad het land van de tegenstand en win een truitje van de Rode Duivels.
0: Overal de orde van de dag. Het nieuwe uitshirt van de Rode Duivels kan van jou zijn als jij kan raden naar welk land de tips in deze doos leiden. Elke maandag wordt hier een doos unboxed. 5 objecten. Als jij denkt te weten welk land het is, moet je sturen via de app van Q-Music. Ik stel voor dat we ineens aan beginnen.
1: Ja.
0: Want er zit wel wat. Dus die doos stinkt en er is ook een grote, gigantische poster bijgeleverd. Die niet in de doos past, maar echt verre van. Het is groter dan, dan een televisie, die poster. Dat is echt gigantisch.
1: Echt.
0: We gaan eraan beginnen. Oké. Okay. Ik ga de doos open doen, hè. Op gevaar.
1: Pas op, hè.
0: Ja, ja, dat weet ik. Moet je mij niet vertellen.
1: Straks springt er iets uit.
0: Dat is raar.
1: Oei, wat dan?
0: Ik zie geen vis. Sorry.
1: Huh, dat kan toch niet?
0: Nee, ik zie iets van eten, maar het is geen vis.
1: Oké.
0: Okay. Maar kriekemel. Tip 1. Is er meteen ook één voor de kijkers. Het is een afbeelding van Leonardo DiCaprio. Van op de Titanic. Het is AI. En dus het is Leo in zijn outfit van de Titanic.
1: Jonge Leo. Wat heeft hij aan?
0: Een sjaal van het voetbal van Union Saint-Gilles.
1: Oké. Okay.
0: Leonardo DiCaprio en een sjaal van
1: blauw en
0: Union.
1: Geel.
0: Ja, dat is blauw en geel. En ja, het is duidelijk AI, want... Allez.
1: Ja. Misschien is...
0: Zo gaat het niet in de film.
1: Dus Leo, ja. Van.
0: Ja. Tip 2 zou misschien die grote poster pakken, toch?
1: Ja, oké.
0: Okay. Oké, maar dit is echt gigantisch. Die hangt nog rond de rol, dus ik weet ook niet wat we gaan krijgen. Ja.
1: Oh! Dus het is een persoon. Oh!
0: Het is niet zomaar een...
1: Nee!
0: Het is de grootste Ben Krabbe dat je in je leven gezien hebt. Ik ga die oppakken, hè.
1: Ah ja, dat is goed. Die hangt hier goed, hè. Amai, dat is zo'n grote poster.
0: Ja, dat is echt heel groot. Oké. Okay.
1: Nu kijkt hij zo wel goedkeurend hoe jij radio maakt.
0: Ja, de Messias. Oké, dat was tip 2. Dus we hebben al Leonardo DiCaprio met een sjaal van Union en we hebben Ben Krabbe op een poster die zit gigantisch. Tip 3. Dat is een kerk op een berg. Dat is een afbeelding.
1: Oh, Ben Krabbe valt.
0: Ben.
1: Ja, en wat... Dus een kerk op een...
0: Een kerk op een berg.
1: En een wolk en een blauwe lucht.
0: Ja. Een kerk op een berg. Tip 4. Speelgoed.
1: Heel random, man.
0: Tip 4 is speelgoed. Dat is Thomas de Trein. Dat is een animatiereeks van allemaal treinwagonnetjes die doldwaze avontuur met elkaar beleven. Thomas de Trein ziet blauw, heeft oogjes en is een locomotief. Locomotief, dat wordt vaak gebruikt voor zo voetbalploegen uit het Oostblok. Locomotief Moskou bijvoorbeeld bestaat.
1: Oh, ja. Dat wist ik niet.
0: En dan de 5e tip. Dat is iets raar. Want die ruikt dus naar vis, maar er is een zak chips. Oh, maar ik voel het met vast... Oh.
1: Zit daar een vis in? Allee, kijk eens.
0: Zit er geen chips in?
1: Verman u. Alsjeblieft.
0: Voor wat?
1: Zit daar echt een vis in?
0: Ja, daar zit een vis in. Yes.
1: Oh.
0: De rechte. Nee,
1: amai, ja.
0: Geen vleken, hè. Gewoon echt een rekker uit de zee. Allee. Dus vis in een zak chips met David Beckham zijn hoofd op.
1: Amai.
0: Oh, welk land zoeken wij? Laat het alsjeblieft weten via de app van Q-Music. En snel een beetje.
3: Dit is deze week de Q Top Sky.

0: Elizabeth Taylor bij Vincent Live van Taylor Swift herself. Zometeen draaien we aan het rad voor winnen wet, maar eerst...
1: WK Unboxing.
0: Ja, was dat een redelijk zware bevalling, moet ik zeggen, de box van deze week. Er zaten 5 tips in die leiden naar één bepaald land. Emily, 31 uit Bilsum-Stockholm aan de lijn.
2: Hallo.
0: Hallo, dag
2: Vincent.
0: Welk land hebben wij unboxed daarnet volgens jou?
2: Ja, ik dacht meteen aan Engeland.
0: Dat is ten eerste volledig correct, maar we gaan nu wel tip voor tip overlopen, goed?
2: Ja.
0: De eerste tip was een afbeelding van Leonardo DiCaprio op de Titanic met een sjaal van voetbalclub Union.
2: Ja, Union had ik niet zo echt geraden, maar ik dacht meteen aan ja, de Titanic. Dat speelt zich af in Engeland.
0: Die vertrekt uit Southampton en die gaat naar New York.
2: Ja.
0: Maar die sjaal had wel degelijk ook een betekenis.
2: Ja, nu ben ik er wel achter gekomen wat het is.
0: Ah, dan mag je het zelf uitleggen.
2: Union Jack. Of hoe zeg ik het juist?
0: De Union Jack, dat is de naam van de vlag van het Verenigd Koninkrijk. En ja, Jack is de naam van het personage van Leonardo DiCaprio op de Titanic. Vraag 2. Tip 2. De grote poster van onze grote vriend Ben Krabbe.
2: De Big Ben.
0: De Big Ben, inderdaad. Dat is die klok. Dat is die gigantische klok in het centrum Londen. Een foto van een heuvel met daarop een kerk.
2: Churchill.
0: Klopt. Thomas de Trein, het modeltreintje, dat is een Britse tekenserie. Thomas the Train, dat is vertaald. Kleine tip trouwens. In de Engelse versie wordt Thomas ingesproken door de drummer van de Beatles.
3: Is dat?
0: Dat is de Ringo Starr dat inspreekt.
3: Zalig.
0: En dan... dat is niet erg. En dan de laatste tip. Dat was echt zum kotsen. Dat was de vis in een zak chips met David Beckham zijn hoofd op. Vertel.
2: Ja, vis en chips. Chips en fish.
0: Fish en chips, dat is een van de nationale gerechten daar. Zo simpel kan het zijn. En David Beckham speelde natuurlijk ook ontzettend veel matchen voor Engeland. Dat is een extra tip die er zomaar bij zit. Ja, dat is helemaal juist. Wanneer is jouw frang ergens gevallen, Emily?
2: Eigenlijk al van voor de unboxing, toen jij zei het heeft een Noordzeegeur en het lijkt op een schoorsteen. En toen ben ik daar eigenlijk al verder beginnen na te denken. En toen dacht ik eigenlijk al, oké, Engeland. En toen begon ik zo verder.
0: Ja, ja.
2: En ja... Amai. Bij de Titanic, toen wist ik het al van oké, ik ga gewoon proberen.
0: Ja.
2: Wie niet waakt, die niet wint. Het is Engeland.
0: Ja, maar ik moet dus opletten wat ik ook zeg voor het spel begint. Want mensen zoeken niks en alles. Dat stel ik bij deze vast. Dank je wel daarvoor.
2: Sorry.
0: Ja, het is helemaal niet sorry. Goed gespeeld. Engeland zit in groep L op het WK. Ze nemen het op tegen Kroatië, Ghana en Panama. Ze hebben nog maar 1 keer gewonnen in 1966. En elke keer opnieuw roepen ze, it's coming home. Want zij denken dat ze voetbal hebben uitgevonden op de Engelsen. En het komt nooit home, het is ongelooflijk.
3: Oh.
0: Goede spelers wel, you never know dat er iets van komt. Jij wint een shirt van de Rode Duivels om voor de Belgen te supporteren, Emily. Hoe fijn is dat?
2: Oh, maar fantastisch. Ik ga mijn vriend hier zo gelukkig mee maken.
0: Ah, voilà, kijk.
2: Oh, dankjewel.
0: Dat is zeer graag gedaan, we sturen het op. Allemaal omdat jij wist dat we Engeland zochten. Ik ga nu die vis verwijderen uit de studio als het goed is, Emily.
2: Ja, prima. Ik zal het ook doen.

0: met vonken en vuur. Tijd om te spelen. Q
1: Music. Winnen met...
0: 100 euro zit er in de prijzenpot. Dat is niet ranzig veel, maar wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. 100 euro aan Shopping Budget, daar kan je iets leuk mee kopen. De vraag is alleen met welke letter we spelen.
2: L.
0: De L. Van luchtballon. Lantaarnpaal. Een leeuw, het beste sterrenbeeld van allemaal. Ja, dat is echt... Wij zijn de verbinders.
3: Is dat zo?
0: Schijnt. Volgens de sterren, hè. Ik versta dat niet.
3: Ah ja, oké.
0: Ja, natuurlijk. Wil je meespelen met winnen met een L en 100 euro van Shopping Budget winnen? Stuur dan een audiobericht in de Q-app waarin je zegt winnen met een L. Ja.

0: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Ik ben Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
2: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
3: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Goedenavond. Radio- en tv-maker Hans Otte ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een buurman vond hem vanmorgen bewusteloos in de garage van zijn huis in Mechelen. De hulpdiensten konden Hans Otte reanimeren en naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Hans Otte is 55 en onder meer bekend van tv-programma's als Temptation Island en De Blok op het vroegere 4 en VT4. En eind 2024 dook Hans Otte ook op in De Verraders op VTM. De man van 38 die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strepie in Henegouwen, had al voor €2.800 aan verkeersboetes verzameld in 10 jaar tijd. Dat heeft de voorzitter van het Hof van Assise in Bergen gezegd. De man is er ondervraagd over het drama. Hij gaf toe dat hij 3 glazen whisky gedronken had, dat hij geen veiligheidsgordel droeg en dat hij zichzelf wel vaker filmde terwijl hij superhard reed. Maar de man blijft erbij dat hij niemand wou doden. Het Openbaar Ministerie denkt daar anders over. Collega Katrien Salas.
5: Als hij wordt schuldig bevonden aan doodslag en poging doodslag, dan riskeert hij tot maximum 30 jaar cel. Als er van opzet geen sprake zou zijn volgens de jury, dan ligt die straf veel lager en riskeert hij maximaal 5 jaar. Dus dat maakt echt wel een wezenlijk verschil.
4: Bij het drama vielen 7 doden en 10 gewonden. Al maar meer Belgen hebben een huis of appartement in het buitenland. Het zijn er ruim 250.000. Bijna 30.000 van hen hebben er zelfs meerdere. Dat blijkt uit cijfers van Financiën. Vooral Frankrijk, Spanje en Italië zijn enorm populair. Als je vastgoed koopt in het buitenland, moet je dat sinds 2021 melden bij de belastingen. De kans is klein dat het dodelijke hantavirus dat opdook op een Nederlands cruiseschip zich wereldwijd zal verspreiden, zoals corona dat deed. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is geen reden tot paniek en er moeten geen reisbeperkingen komen, zeggen ze. Ook viroloog Piet Maas stelt ons gerust.
6: Je hebt echt al nauw contact nodig bij die andere virussen om geïnfecteerd te raken. Wat dat niet wil zeggen dat het niet kan natuurlijk. Er zijn zeker in de laatste jaren al een paar uitbraken geweest in Argentinië, waar 30, 40 mensen geïnfecteerd raken door 1 indexcase. Geïnfecteerd is door een rat.
4: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Er vielen al 3 doden en er zijn ook 2 Belgen aan boord. Volgens Buitenlandse Zaken vragen zij geen hulp. In het vrouwenwielrennen heeft Shari Bosuyt de 2e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Zij was de sterkste in de sprint van een uitgedund peloton. Bosuyt botste in volle sprint wel tegen Lotte Kopecky, die daardoor uit haar pedaal schoot en niet kon meesprinten. De Duitse Koch is leider in het klassement. Bosuyt is 2e op 6 seconden en Kopecky 3e op 10 seconden. Vanavond en vannacht vallen er stevige buien, mogelijk zelfs met onweer, minima rond 9 graden. Ook morgen buien in het westen droger en soms wat zon, maxima rond 13 graden. Woensdag zonniger in het westen, buien in het oosten en 11 graden.
3: 13 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E34 richting Antwerpen 40 minuten bijtellen van Melcelen tot Sint aan Linkeroever. Op de E17 37 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de A12 33 minuten van Stabroek tot Antwerpen-Noord. Op de E19 16 minuten van Sint-Joop in Goor tot Antwerpen-Noord. Antwerp-Zering richting Nederland moet je 3 kwartier bijtellen van Sint aan Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 16 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de E17 richting Gent 20 minuten van Kortrijk-Zuid tot Deerlijk. De Brusselse buitenring 20 minuten extra van Grimbergen tot Jette en 14 minuten erbij van Wezenbeek-Oppen tot Zaventem. Op de binnenring 15 minuten van Anderlecht-Noord tot Jette. E313, 13 minuten erbij van Hasselt-West tot Hasselt-Oost. Daar is een ongeval gebeurd. En op de E403 richting de grens met Frankrijk moet je 11 minuten bijtellen van Roeselare-Bever tot Moorselen. Sta je op een andere plek aan te schuiven, verlies je minder dan 10 minuten. We hebben nu een grote poster van Ben Krabbe in de studio hangen, want hij was met Big Ben een tip naar Engeland. Maar die hangt hier nu wel, hè?
4: Ja, is zo goed.
3: Is dat zo? Is dat goed?
4: Ik vind het wel aangenaam, ja.
3: Is dat zo?
4: Maar ik ben grote fan van blokken, hè, dus ja.
3: Ah, super. Jij krijgt hem mee naar huis.
4: Ah, dank u. Tof.
3: Uw vent gaat blij zijn.
4: Ja, heel blij. Pas op, hè, hem niet scheuren, hè.
7: Ik ben scheuren, zou niet durven. Ah. Pak het mee.
4: Ja.
3: En dat ik het nooit meer zie. Vincent Live. Zometeen spelen we winnen met de letter J. Maar eerst, Juste, turn the lights off.

0: Ik ben gisteren bevriend geraakt met Piet Huizentruits. Ja. We waren op het verjaardagsfeestje van gezamenlijke vriend Reginald Pengsten. Hij werd 50, het was een verrassingsfeest. En ja, vandaag werden de Michelinsterren uitgedeeld, dus hebben Piet en ik afgesproken vandaag te bellen in de show. Want Piet Huizentruits was aanwezig op de Michelinsterreceptie. En wij niet. En hij kan er van alles over vertellen. En we willen ook weten wat daar geserveerd wordt qua eten.
1: Ja.
0: Want dat moet wel fantastisch zijn, maar wie krijgt die eer of die verantwoordelijkheid om dat te doen? Veel vragen, dat is voor zometeen.
2: Winnen met een L.
0: Eerst Timothy, 33 uit Aalst aan de lijn. Dag Timothy.
3: Dag Vincent.
0: Wat is jouw lievelingswoord met de L?
3: Lekker.
0: Lekker. Echt lekker. Wat vind jij zoal lekker?
3: Oh, van alles. Nog niet een bourbonnier. Vlees, vooral vlees.
0: Vooral vlees. Vettig vlees met mayonaise en frieten.
3: Ja, kan er ook altijd in.
0: Ja, daar twijfel ik niet aan, Timothy. Zeg, 100 euro aan shoppingbudget. Wat zou je daarmee kopen?
3: We hebben een zondag nog een minikant, dus ik zou het eigenlijk weggeven aan vrouw en dochter.
0: Oh, dat is schattig. De dochter doet daar een communie. Eerste of plechtige communie?
3: Eerste communie.
0: 6 jaar ongeveer dan. Cute.
3: Klopt.
0: Zeer cute. Je kan niet passen zometeen.
3: Nee.
0: Maar je krijgt wel 30 seconden in 10 categorieën. Het is aan jou om voor elke categorie een woord te geven dat met de L begint. Als dat lukt, is het jackpot. Timothy, ben je daar klaar voor?
3: Ja.
0: Zeer veel succes. Een vierletterwoord.
3: Lamp.
0: Een bekende sporter. De spits van de Rode Duivels.
3: Lampaard.
0: Oh, ook goed. Binnenlandse stad of gemeente?
3: Leuven.
0: Een biermerk.
3: Lambiek.
0: Een plant. Ai, verdorie, dat ging niet rap genoeg natuurlijk. Een lelie, een lavendel, een lotus, een laurier, enzovoort.
3: Ja.
0: Maar het was al de bekende sporter, Lukaku, dacht ik dat dat vlot ging komen, maar dat kwam niet. De Romelu, verdorie toch. Goed gespeeld, maar helaas niet goed genoeg, Timothy. Er komt 100 euro bij in de pot voor de kandidaat van morgen.
3: Voilà.
0: Merci om mee te spelen, bye bye.

0: met Mr. Know-it-all. Vandaag was een hoogdag in de culinaire wereld, want de jaarlijkse Michelinsterren werden uitgereikt. Hoe gaat dat in zijn werk? Michelin brengt een gids uit met restaurants waar je absoluut naartoe moet. En de hele goeie krijgen 3 sterren. De gewone hele goeie die krijgen 2 sterren. En de goeie die krijgen 1 ster. Daar komt het eigenlijk op neer. Het zijn allemaal toprestaurants. Het zijn allemaal restaurants die ook ranzig veel geld kosten. Maar dat is dan nu ook zo als iets top is. Even kort samenvatten. Zilte in Antwerpen en Boerie in Roeselare behouden hun 3 sterren. Staan aan de top. Dat blijven de 2 beste restaurants van ons land. Nick Bril die had toch wel een bewogen jaar. Die heeft de 2 sterren binnengehaald voor zijn vernieuwde The Jane. En dan zijn er nog 9 restaurants die voor het eerst een ster kregen. De liefhebbers kunnen alles nalezen in de krant, zonder enige twijfel. Maar we hebben vragen over die uitreiking. Zoals, worden daar hapjes geserveerd? En wie doet dat?
1: Ik zou dat niet durven, denk ik.
0: Is dat dan die mensen van Zilte en Boerie? Nou, jullie krijgen 3 sterren, maar moet... Allee, je bent het beste, dus geef ons dan maar het beste eten.
1: Wijs het maar.
0: Of vragen ze dat aan een zaak zonder ster? Maar ja...
1: Ja.
0: Kunnen we dat maken en kraken? Zo ingewikkeld. Hoe werkt dat dan? Al die sterrenchefs komen daar samen. En wij hebben een mol daar ter plaatse. Enfin, een mol niet, maar een reporter ter plaatse. Zijn naam is Piet Huizentruid. Ja. Uiteraard ook een fantastische chef die ook in zijn leven al een Michelinster gewonnen heeft. Maar die was daar als journalist en we mogen hem zo meteen bellen. En hij kan ons dus antwoorden op de vraag, wat eten de mensen daar en wat hebben we vandaag geleerd?
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Strap in. Star Wars keert terug naar het grote scherm.
5: This is the way.
4: Beleef The Mandalorian en Grogu bij Kinepolis.
5: It's time.
4: Ga mee op avontuur met de legendarische premiejager en Grogu. Kom op 20 mei naar Kinepolis. En ontvang een unieke Mandalorian poster. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
6: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
7: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
8: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
7: Maar dank u.
6: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
9: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
10: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.
11: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis.

0: kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: I Adore You van Hugel en Topic bij Vincent Live.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 66% van de baasjes hun huisdier heeft vernoemd naar een fictief personage. Serenity uit Oudenburg die stuurt, yep, onze konijnen heten Wizzy en Woppy, vernoemd naar het Studio 100 kinderprogramma. Lien uit Gerardsberg, haar kat heet Winnie van Winnie de Poel. Gilles uit Oudenaarde heeft haar hond Gar... Nee, haar hond Odie genoemd, zoals de hond bij Garfield.
2: Ah, ja.
0: Wat dan weer een kat is. Talia uit Oostende heeft haar kat Marcel genoemd. Vernoemd naar Marcel van Wittekerke. En Sofie uit Braschaat stuurt een foto van kat Elmo. Die is genoemd naar het roodharige monster in Sesamstraat. Audioberichtje.
3: Hey Vincent, Nele hier. Ons konijn noemt Mick Mak Jan Pudding. En is vernoemd naar de schot in Jommeke. En dat is omdat hij een snorretje heeft. En daarom vonden we dat een heel leuke naam.
0: Want Mick Mak Jan Pudding die heeft ook een snor natuurlijk in de stripverhalen. Zometeen veel meer in de resultaten van het onderzoeksbureau. Nu zoals beloofd, de enige echte Piet Huizentrat aan de lijn. Dag Piet.
4: Dag Vincent West.
0: Goed, ik wou zeggen hoe is het met jou, maar ik heb jou gisteren gezien en jij was in grootse doen gisteren. Ja. Dus het gaat goed hè?
4: Ja. Het gaat goed, ja. Mijn knie is mooi aan het genezen. Dus
0: dat is
4: belangrijk. Je weet dat ik een nieuwe knie gestoken ben. Dus dat gaat goed. Proficiat ook met jouw kindje die je verwacht.
0: Dank je wel.
4: Fantastisch.
0: Dank je wel, Piet. Zeg Piet, heb jij eigenlijk een huisdier vernoemd naar een...
4: ja, ik heb een fantastische hond die TC noemt.
0: Ja?
4: En die genoemd is naar TC Matic van de grote Arno.
0: Ah, oké. Okay. Dus dat is naar een band dat hij eigenlijk vernoemd is, is ook wel cool.
4: Hij is eigenlijk naar een band vernoemd.
0: En
4: ja, TC is echt een naam waar ze keigoed naar luisteren.
0: TC, en dan komt hij gewoon handig.
4: Ja, die, je moet nog maar T zeggen en hij zet zijn kop
0: terug. Ja. Wat een droom voor velen. Ik hoop dat mijn dochter even braaf is.
4: Ja, maar met zo'n papa en zo'n mama kan dat niet anders.
0: Zeg, Piet, vandaag was een belangrijke dag voor de culinaire wereld natuurlijk. De Michelinsterren die werden uitgereikt. Jij was daar ook. Wat zijn zoal de emoties die je ziet en meemaakt op zo'n uitreiking?
4: Ik was eigenlijk live verslaggever voor hln.be.
0: Oh.
4: En ja, ik vond het eigenlijk heel fantastisch om dat te doen, om live reacties te geven. Emoties, ik ben een beetje een liefde-haatverhouding met Michelin.
0: Ja?
4: Omdat de emoties lopen zo hoog op dat podium. Hey, er is zoveel liefde, zoveel wauw, zoveel... Ik krijg een ster,
0: ja,
4: maar er is ook veel verdriet in de zaal van ik krijg ze niet of ik krijg geen twee sterren. Waarom? Dus dat is altijd het mysterie. Michelin is eigenlijk gigantisch, maar ja. Voor mij was de grootste emotie Anthony en Julie van Komaf in Wommelgem, dat zijn leerlingen van mij. Zij hebben als koppeltje samen de liefde gevonden in mijn restaurant, in mijn keuken. En die hebben nu een ster en ik was echt van, ik ben rechtgesprongen, yes.
0: Oh.
4: En tranen in de ogen. Het was precies wat ik ze zelf kreeg.
0: Ja. Fantastisch. Zeg, wij vroegen ons af, Piet, op zo'n groot feest waar alle topchefs van ons land samen zijn. Wat wordt daar gegeten en wie in godsnaam mag/moet dat klaarmaken? Want dat is wel een zware opdracht natuurlijk.
4: Dat is een fantastische vraag, Vincent. Ik weet niet wie dat het was, maar het is eigenlijk een zeer goede traiteur. We hebben oestertjes gehad met jalapeno, denk ik, saus. Brochetjes waren er, waren toastjes met kwartel-eitjes en anchovies. Het was eigenlijk redelijk in orde. Maar ik weet wel dat er altijd s'avonds een heel groot diner is, waar ik ben nu wel zeker dat Bourrie kookt en Sir Quinten, waar ik ook... van beide restaurants een hevige fan ben.
0: Ja, dus wel echt de toppers. Hè? Want Bourrie is een van die restaurants met 3 sterren. Die mogen het dan doen op zo'n feestdag eigenlijk. Fantastisch.
4: Ja, ook heel veel emotie bij de 2 sterren van Nick Brill.
0: Ja.
4: Waar hij ook zeer emotioneel was na alles wat gebeurd is. En ik versta dat. Je zag eigenlijk... hij en zijn vrouw en heel de ploeg op het podium. Je zag dat ze gebroken waren, maar dat ze nu weer gelijnd zijn.
0: Ja, Dat kan ik me inbeelden dat daar inderdaad zeer veel emotie bij vrijgekomen is. Nog meer dan bij alle andere sterren die uitgereikt zijn.
4: Denk ik wel, ja. Ja.
0: Zeg Piet, normaal vertoef jij in Zuid-Afrika, maar nu ben je dus toch tot de zomer hier in België. Wat brengt de agenda nog allemaal? Gaan we jou zien opduiken ook?
4: Eigenlijk wel. Ik ga weer het voedsel op de festivals doen. Oh. Ik heb heel wat diners. Er komt volgende week maandag iets speciaals van Goemio. Ja. Ik hoop dat je er nog zal van horen, maar het is echt iets speciaals voor mij. Okay. En dan heb ik qua diners zo grote feesten voor charity enzovoort. Ja.
0: En rusten voor de nieuwe knieën, Piet. Dat is belangrijk.
4: Ja, en rust. En ik kook ook voor Club Brugge Sint-Truiden.
0: Ja, voor de spelers. Nee, voor de bezoekers.
4: In de loges.
0: Als je met zo'n nieuwe knie zit, zit je dan op een stoel in je keuken? Of hoe werkt dat dan?
4: De kunsten van een grote chef is delegeren.
0: Ik ga dat meenemen naar de radio, Piet. Als dat ook dat is.
4: Nee, maar dat is echt waar. Aan mijn en ouderdom, overlaat zei er iemand tegen mij, Pietje, je moet leven, want binnen 7 jaar ben je 70. Ja. Dus bij deze weet je hoe oud ik ben. Ja. Maar het gaat er hem toch om alles goed te delegeren en gewoon te zien of dat wat doorgegeven wordt, het is wat jij wil. En vooraf heb je daarvan geproefd en ik zeg altijd, als het goed is, is het goed.
0: Klopt. Klopt helemaal, Piet. Je bent de meest wijze 27-jarige die ik ooit in de show heb gehad. Er is helemaal aan de lijn te komen. Tot ziens, man.
4: En jij bent ook de meest atremme radiopresentator die ik ken.
0: Nee, dat is fijn. Bye-bye.
4: Ja. Salut.
0: Paulien. Nu het toch over delegeren gaat, kunnen we ineens naar het nieuws gaan? Want ik heb geen tijd meer voor een plaatje te draaien. Alright, fantastisch. Het is 6:30 en Paulien, er is iets gebeurd in het centrum van Leipzig in Duitsland. Wat is daar aan de hand? Wat weten we al?
2: Ja, daar is iemand met een auto aan hoge snelheid ingereden op mensen. Dat gebeurde deze namiddag in een winkelstraat. Er vielen zeker 2 doden en minstens 8 gewonden. De bestuurder is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde of hij bewust op die mensen inreed. Duitsland kreeg de voorbije jaren wel vaker te maken met gelijkaardige aanslagen. En radio- en tv-maker Hans Otte vecht voor zijn leven in het ziekenhuis. Een buurman vond hem vanmorgen bewusteloos in de garage van zijn huis in Mechelen. De hulpdiensten konden Hans Otte reanimeren en in kritieke toestand naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Hans Otte is 55. Vanavond en vannacht kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minimaal rond 9 graden. Morgen regen in het oosten, droog en soms zon in het westen bij 13 graden.
0: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E34 een half uur bij het tellen van Melselen tot Sint aan Linkeroever. Op de A12 20 minuten van Stabroek tot Antwerpen-Noord. Op de E17 een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West. En op de E19 een kwartier van Sint-Joppingoor tot Antwerpen-Noord. Richting Nederland op de Antwerpse ring, zo moet ik het zeggen. Verlies je een half uur van Sint aan Linkeroever tot Borgerhout. Op de Brusselse bindering 11 minuten van Dilbeek tot Jetten. Brusselse buitering 10 minuten van Grimbergen tot Jetten. Is ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Het is tijd om ons te buigen over de laatste nootjes van vandaag. Ik laat je het einde van de laatste song van Vincent Live horen en jij moet mij vertellen welk nummer dat is. Als je dat succesvol doet, dan krijg je zo meteen zendtijd.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Je voelt dat het geen ballad van Adele gaat zijn, maar welk nummer is het wel? Als je het denkt te weten, moet je berichtje sturen in de app van Q-Music.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 60% van de baasjes hun huisdier vernoemt naar een fictief personage. En zo zijn er heel wat. Gwenny uit Lebbeke zegt, ja, mijn hond Frey is vernoemd naar het Disney-personage van Frank en Frey. Frey is de vos. Veel uit Kruijbeke die stuurt een foto van haar Mechelse scheper, schaper, hoe heet dat? Is dat schaper? Maar is toch scheper, niet?
2: Scheper, ja.
0: Dobby die is vernoemd naar de huiself van Harry Potter. Dobby. Heerlijk, cute. Jentel uit Haagd heeft een kat die vernoemd is naar de slak uit de film Turbo. Turbo dus. Maar opvallend veel Lion King-liefhebbers in de app van Q-Music. Dylan uit Leopoldsburg zit met Simba thuis. Heidi uit Poperingen met Mufasa. Zijn allebei katten trouwens. En Tamara uit Alken die heeft Nala van de Leeuwenkoning in huis.
2: Dus dat is zal een ook wel een kat zijn.
0: Vermoedelijk.
3: Hey Vincent, Robert hier.
0: Robert.
3: We hebben ondertussen al 8 jaar een kat op vraag van mijn vrouw. Zelf wou ik er niet echt een, maar op voorwaarde dat ik de naam mocht kiezen, hebben we er toch een genomen. Aangezien ik grote fan ben van Toy Story en heel veel hebbedingetjes heb daarvan, heb ik gekozen voor de naam Woody van Toy Story.
4: Hey Vincent, zien we hier. Wij hebben onze kleine chihuahua-hond vernoemd naar Rocky Balboa de bokser.
0: En heet hij dan Rocky of heet hij Balboa? We houden het op Rocky. Zometeen de resultaten van het Q-onderzoeksbureau. Als jouw huisdier vernoemd is aan een fictief personage, mag je nog altijd laten weten in de app. We krijgen ook het verhaal van Melissa uit Vilvoorde. Zij heeft niet één, niet twee, maar een bijna volledige dierentuin met dieren die vernoemd zijn naar personages uit fictie. Dat is voor zometeen.
5: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
6: Oh.
5: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
6: Ah.
5: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
7: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur, tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
8: Auto 5.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Hey hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
11: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
12: wegwijzer.
11: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
1: You.

0: Bruno Mars bij Vincent Live en Lucked Out of Heaven.
1: Het Q-onderzoeksbureau.
0: Ja, er zijn wat dingen binnengekomen over het Q-onderzoeksbureau. We hebben goed ons best gedaan, een diepgravend en empirisch onderzoek, maar er zijn resultaten. 60% van de baasjes vernoemt hun huisdier naar een fictief personage. Dat blijkt uit een onderzoek. Er komen veel berichten binnen. Zo is er Jade uit Puurs Sint-Amans. Sorry, dat kwam er even niet goed uit. Die zegt, mijn hond heet Zwieber, vernoemd naar de stelende vos uit Dora. Natasha heeft Zorro, een dwergkees. Bram uit Brugge die heeft schapen vernoemd naar alle leden van de familie Bakkeljauw. Vind ik ook goed. Dorien uit Melle zegt, onze katten zijn vernoemd naar personages uit Star Wars. We hebben Chewie van Chewbacca en Rey van Skywalker. En Gwendy uit Alken die zegt, onze hond heet Bowser, vernoemd naar de vijand van Mario en Luigi. Dat zijn ook fictieve personages natuurlijk, die komen uit games enerzijds. Hier is Sander.
2: Vincent, Sander hier. Mijn hond is vernoemd naar de welbekende Mr. Miyagi van de Karate Kid. Een jaar of twee geleden was ik naar de kapper geweest en hij had zo'n heel wit sekje en toen moest ik direct aan Mr. Miyagi denken. Zo is het geschieden.
0: En hier is Anthony.
3: Hey Vincent, Anthony hier. Ik heb mijn hond naar de Pokémon Entei genoemd. Dat is een Shao Shao. En de reden waarom Entei, ja, dat is een leeuwachtige hond en die had ook zo van die gouden kleuren. Dus hij trok er heel hard op. En daarom Entei.
0: Melissa, 38 uit Vilvoorde aan de lijn. Dag Melissa.
4: Dag Vincent, dag Paulien.
0: Je hebt een nogal uitgebreide dierentuin.
4: Boah.
0: Vertel eens, wat heb je van dieren?
4: Ik mag altijd bij hoor. Ik heb nog 3 chihuahuas, 3 koningspitons en 2 springspinnen.
0: Oh, sorry, maar wat een mix ook. Paulien valt bijna van haar stoel.
4: Ja.
0: Dus dat zijn eerst 3 van die schattige, fluffige honden. En dan ineens 2, 3 koningspitons.
4: Maar echt?
0: Ja. Dat klinkt echt alsof die jou eten als ontbijt. Melissa, dat is ongelooflijk. En dan springspinnen voor de fun. Die zijn vernoemd binnen een bepaald thema. Leg uit.
4: Klopt. Ja, ik ben altijd van kinds af aan serieuze Disney-fan geweest. Dus van kinds af aan heb ik ook al de hondjes thuis Disney-namen gegeven. En ik ben daar gewoon in gebleven.
0: Oké, okay, hoe heet de chihuahuas, de pitons en de spinnen?
4: Wel, we hebben qua chihuahuas, ik heb Bambi, hebben we wel moeten afgeven, maar die zit nog altijd in mijn hartje.
0: Dus. Vermelding waard.
4: Ja, voilà, Bambi. Dan heb ik Dotty Marie. Mm-hmm, Marie van Aristocatten, inderdaad. Dan Mushu van Mulan.
0: Ja, dan moet je mij even helpen. Dat zit ver weg, die film. Leuke film.
4: Ja, Mulan, het raakje.
5: Oh, ja.
4: Ah ja, de stem van Eddie Murphy.
0: Ja. Ik ben mee.
4: Dus Mushu en dan Baloo is de 4e chihuahua.
0: De bruine beer.
4: Echt een beer van een chihuahua.
0: Oké, leuk. Dan zijn we bij de koningpitons beland.
4: Ja, klopt. Onze eerste is Tiana, prinses Tiana.
0: Ah ja.
4: Je draagt haar ook als haar koninklijke hoogheid, als ik het zo moet zeggen.
0: Dat mag zeer zeker, ja.
4: Dan hebben we Shenzi.
0: Shenzi.
4: Een van de hyena's in de Leeuwenkoning.
0: Ah ja, dat wist ik niet. Oké, okay, en de derde?
4: Ja, en de derde is Maui.
0: Maui. Dat is ook van de Leeuwenkoning, toch?
4: Nee, dat is van Moana.
0: Ah ja, dat is van na mijn tijd.
5: Ja.
0: Dat staat daar niet. Tot slot de spinnen nog.
4: En de spinnetjes zijn Oliver. Van Oliver en Company.
0: Ja.
4: En Penny. Die komt voor in 3 Disney-films. Dus
0: wie is
4: een van de Dalmatiërs.
0: Ah ja, oké.
4: Okay. Is ook van Bolt.
0: Ja.
4: En van de Speurneuzen.
0: Amai, zeg, dat zou wel een quiz op zijn eigen zijn.
4: Nee, ik ben aan het liegen.
0: Ah ja?
4: Het is van de Reddertjes, sorry.
0: Ah. Dat is niet erg. Ik geloof alles wat jij zegt, wat dit betreft. Dat merk ik nu al aan alles. Dankjewel voor deze uiteenzetting van Plankendaal, Antwerpen, Melissa. Het Vilvoorde. Dat is vlakbij, hè. Paulien, pas stop.
5: Ja, ik weet het. Daarom dat ik haar zo...
0: Smeet zijn die koningpitons hier. Ja. Melissa, dankjewel. Wij gaan naar de resultaten van het onderzoeksbureau, oké?
4: Okay? Heel graag gedaan.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat...
0: 54% van de Q-lijst... 60% van de Q-luisteraars hun huisdier vernoemen naar een fictief personage.
1: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat...
0: 54 dus, wat ik net zei. Dat is een beetje minder. Maar dat lijkt natuurlijk als we het ene van het andere vertellen bij iedereen is. Maar we lezen de verhalen voor natuurlijk. Maar de meerderheid heeft iets anders, zoals bij jou, Ollie.
5: Archie en Dolly.
0: Ollie en Archie, wou ik zeggen, maar dat is niet helemaal juist. Dolly. Goed, dat gezegd zijnde... Vincent Live zit er bijna op. Ik heb enkel nog de laatste song van Vincent Live die jij moet raden. Welk nummer eindigt er zo? Het is een kort, maar veelzeggend fragment. Het is om te dansen. Het is dance. Dat voel je aan alles. Welk nummer eindigt er zo? Laat het weten via de app van Q-Music en dan mag je het zo meteen aankondigen. Dan krijg je 15 seconden peperdure zendtijd bij Vincent Live.

0: Pink bij Vincent Life en A Million Dreams. Vaak is één droom maar genoeg. Joran Lins, wat is jouw ultieme droom in het leven?
1: Oh.
0: Oh, had je niet zien komen, hè?
1: Nu vraag je me iets. Jawel, ik kan er wel direct op antwoorden. Namelijk, een Boeing of een Airbus doen opstijgen.
0: Echt?
1: Echt waar. Dat is mijn gigantische... Ik zou zo graag... Dus ik wou radiopresentator worden. Is ja. min of meer gelukt, laat ons eerlijk zijn.
0: Nee, Joran, stop. Dat is gelukt.
1: Oké, dank u.
0: Punt.
1: Dank u. Wauw. Als ik van de grote Vincent Virus mag horen, dan is dat... De...
0: Jij bent twee keer zo groot als ik, maar...
1: Ja, maar, nee, jongen... Nee.
0: Wij werken voor Q-Music, dus dat is gelukt.
1: Ja, dat is waar. Maar ik zou dus ook nog heel graag zo voor een Brussels Airlines werken. Of zo voor KLM, of zo, als ik echt mag dromen, zo Etihad of zo Singapore. Of Emirates.
0: Daar zou ik graag mee vliegen. Maar niet als piloot, maar als guest in de lounge.
1: Maar zo'n gigantisch vlieg, zo'n A380, dat zo'n dubbeldekker zo of neer kunnen zetten.
0: Ja.
1: I love it.
0: Niet enkel opstijgen, ook nog eens dalen.
1: Ook nog dat, want dat is het moeilijkste.
0: Maar dat is jaren oefenen, toch? Dat gaat niet meer gebeuren, hè, joh. Tenzij je echt een carrière-switch doet.
1: Nee, het kost gewoon te veel geld. Dus als er mensen zijn die een arme jongen willen helpen, dan...
0: Ik wil u wel helpen, maar ik kan u niet helpen. Dat is een beetje het probleem. Nog heel veel plaatjes draaien, Joran.
1: Ja, dat is waar. En vlieguren maken, letterlijk.
0: Ja, dat klopt. Zeg, we zitten met de laatste nootjes van vandaag. Die klonken zo, die zijn zeer dansbaar, dat voel je aan alles. Maar van welk nummer zou dat toch het einde zijn? We gaan eens even horen. Aan de lijn hangt de enige, de echte, Gregory uit Oostende. Dag Gregory.
2: Dag Vincent, alles goed?
0: Met mij gaat alles prima, met jou ook?
2: Ja, zeker.
0: Ja, ik ben hopeloos over tijd voor Joren zijn programma, maar dat is niet erg.
1: Nee,
0: moet je een minuut minder werken dan Joren, iedereen gelukkig.
1: Heerlijk.
0: Gregory, welk nummer heb jij herkend?
2: Beautiful People van David Guetta en Sia.
0: Dat is volledig correct. Daar hangen 15 seconden intro aan. Ben je er klaar voor?
2: Ik hoop het.
0: Wij ook. 3, 2, 1, go.
2: Goed, het is even voor 7 en straks weer dolle pret met Joran Lins. Maar eerst sluit je deze spetterende Vincent Life af met de laatste nootjes. En die eer gaat vandaag naar David Guetta en Sia.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
4: Even kijken. Ja, 7 uur nieuws krijg je van Niels.
5: Een goede avond. In Leipzig, in het oosten van Duitsland, is een auto ingereden op mensen. Het gebeurde deze namiddag in een winkelstraat. Er vielen zeker 2 doden en 20 gewonden, van wie er enkele ook erg aan toe zijn. De bestuurder is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Duitsland kreeg de afgelopen jaren wel vaker te maken met gelijkaardige incidenten. Radio- en tv-maker Hans Otte vecht voor zijn leven in het ziekenhuis. Een buurman vond hem vanmorgen bewusteloos in zijn garage in Mechelen. De hulpdiensten konden Otte nog reanimeren en in kritieke toestand naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er net is gebeurd. Hans Otte is 55. En de man van 38 die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strepie in Henegouwen, had al voor €2.800 aan verkeersboetes verzameld in 10 jaar tijd. Dat heeft de voorzitter van het Hof van Assise in Bergen gezegd. De man is er ondervraagd over het drama. Hij gaf toe dat hij 3 glazen whisky gedronken had en dat hij zichzelf wel vaker filmde terwijl hij superhard reed. Maar de man blijft erbij dat hij niemand wou doden. Bij het drama vielen 7 doden en 10 gewonden. Eerste Belgische ritzege in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Shari Bosait was in de 2e etappe de snelste in een sprint van een uitgerund peloton. Ze botste in die sprint wel even tegen Lotte Kopecky, die pas 15e werd. Maar de organisatie zette Kopecky terug naar de 36e plaats, omdat ze tijdens de sprint van haar lijn afweek. In het algemeen klassement staat Bosait 2e op 6 seconden van de leider en Kopecky is 3e op 10 seconden. En het weer nog. Vanavond en vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Morgen regen in het oosten, droog en soms zon in het westen bij 13 graden.
4: Maar na regen komt altijd zonneschijn, dus dat komt ook wel weer in orde. En na files komt weer lekker doorrijden, maar die files, ja, daar moeten we wel nog even door. E34 richting Antwerpen tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever 20 minuten aanschuiven. Op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 5 minuten. Antwerpsring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 1 kwartier komt daardoor een defect voertuig. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne nog 10 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 8 minuten. Het zijn de uitlopers van de avondspits. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
6: Q-music. Joren Linssen.
4: Ciao vrienden, we kunnen die maandagmoed alweer bijna opbergen als dat geen goed nieuws is. Olivia Dunu, goeienavond.

Calvin Harris back you. Samen met zijn al dan niet ex-lief Ellie Goulding. Ja, want daar zijn we nog niet altijd even goed over uit of dat die twee ooit een ding zijn geweest. Miracle bij Q. Goeie avond, vrienden. Fijn dat je radio, tv, smartphone, speaker, smart speaker, Bluetooth speaker. Wat kan er ook allemaal op Q staan? Ik ben sowieso blij dat het op Q staat. En over miracles gesproken. Afgelopen weekend was het bij ons in het dorp jaarmarkt en dorpsfeest. Nee, ik woon niet in een dorp van Samson en Gert, maar dit is echt gebeurd. We hebben een jaarmarkt en een dorpfeest. Dus frietkraam, kermis, er staan ook allemaal kraampjes langs de weerszijden van de straat. En op het podium een goochelaar. En die doet daar met mij afgelopen weekend een truc. En ik ben er nog altijd niet goed van. Dan let je zo bij een truc van een goochelaar, let je toch altijd zo op de handen. Heeft iets in de handen, iets in de mouwen, op alles gelet. En daar zat niks. En ik snap het nog steeds niet hoe hij dat gedaan heeft. Dus ik ga dat zo meteen eens volledig uit de doeken doen. En ik hoop dat er iemand meeluistert die mij kan uitleggen hoe die truc in zijn werk gaat. Want als er iets is waar ik niet tegen kan, dan is het wel dat ik iets niet weet. Dus ik ben veel te nieuwsgierig daarvoor. Of nog voor 8 uur kom ik hier op terug. Eerst het allerbelangrijkste, maar echt het allerbelangrijkste. Lieve vrienden, hoe gaat het met jou? Heb je deze maandag min of meer overleefd? Zo ja, proficiat, anders ook proficiat. Ja. Ik woon niet in het dorp van Samson en Gert. Belangrijk. Wat houdt jou bezig vanavond? Zeg, weet je, stuur anders eens even een foto van jouw uitzicht op dit moment in de Q-app. Dan kan je ook meteen even inchecken. Dit is BTS bij Q. En zeg het.

Sommige nummers doe je toch altijd terugdenken aan één bepaald moment in je leven. Maar wel, deze Stargazing van Miles Smith is er zo eentje voor mij. Moet ik altijd terugdenken aan de zomer van 2024. Toen kwam dit nummer net uit en ik deed toen samen met Lien van den Broek de ochtendshow met Maarten en Dorothee aan het vervangen. En ons ochtend

zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: zal het hem in The Voice niet gemakkelijk gemaakt worden, want er zijn nog vier andere teams. But he'll make it possible. Ah, wel ja. Kijk, battelen tegen Laura Tesoro in de live shows vanaf vrijdag bij VTM. En zometeen Laura zelf op cue.
1: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei,
2: oei. Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, je bent een meld.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Ik heb zin in...
6: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
8: Okie, taco dokie.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen...
10: Mama.
9: ...niet mee zijn. Kiezelstranden. Zand worden. Hectisch verkeer. Verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Medi-market.
12: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
13: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
14: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
15: Van Haren, Van Haren.
14: Omdat we van schoenen houden.
16: Knaldi.
17: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
18: Check, check, check. Check de promo.
17: Aldi, altijd vers, altijd slim.
19: Profel.
20: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
21: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
20: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
21: Ah, Profel.
20: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
22: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
23: Laat ze zien je shine.
24: Vintro. Ik ben Leo, Vintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
25: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
24: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
26: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
27: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
26: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
28: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: Ik had ze nog op Rock Werchter verwacht dit jaar, nadat ze vorig jaar moesten cancelen. En ze zitten ja, rond die periode van Rock Werchter, begin juli, toch in Europa. Dus ja, wie weet wordt Kings of Leon nog toegevoegd aan de line-up. Dat zou leuk zijn. Op de affiche van jouw maandagavond staan onder andere Thomas uit Brasschaat. Die luistert gezellig mee vanuit de controlekamer. Foto bijgekregen. Ja, 3 triljoen schermen. Hè. Dat is ongelooflijk. Evelien uit Ressegem die stuurt mijn uitzicht van de dag is. Ja, ik moet trakteren voor mijn collega's op het werk. Dus die is en masse wafels aan het bakken. Marijke uit Geetbeds die heeft net gedaan met de avondronde. Patiënten die zijn klaar voor de nacht. Ik ben een thuisverpleegkundige. Ja, uiteraard ben jij een thuisverpleegkundige. En Jens uit Aflichem die zegt, ik ben ook aan het werken. Die rijdt met een Mercedes-bus, denk ik. We gaan naar Jasmin uit Merchten, want die heeft babykraaien. Ik herhaal het, babykraaien gevonden. Maar Jasmin, jij vertrouwde die babykraaien in je tuin niet, hè?
1: Nee, dat klopt. Ik had die gevonden in mijn tuin en ja... Ik vond dat zo zielig, dus die heb ik die naar het vogelopvangcentrum gedaan.
0: Wie weet waren die aan het wachten op de mama?
1: Ja, maar ja, ik vond niks in de buurt, dus ja, ik heb ze toch maar veilig naar het vogelopvangcentrum gedaan.
0: Oké, okay, goed. Maar het klinkt alsof dat jij daar een hele beestenboel hebt, want je spreekt over alpaca's en al.
1: Ja, 2 alpaca's, een ezel, een paar ganzen, kippen, honden. Dus ja, een kleine kinderboerderij zeggen ze altijd.
0: En je had er nog 2 babykraaien kunnen bijzetten, Jasmin.
1: Ja, ja, kijk, maar ik wist niet hoe ik dat moest grootbrengen, dus toch maar naar experts gedaan.
0: Gewoon een paar wormen gaan vangen hè, en dan via de mond geven, blijkbaar. Dat is, dat is blijkbaar het
1: ding. Ja, oké. Okay. Maar proberen.
0: Ja, voilà. Nee, goed dat je ze weggebracht hebt. Heb je nog een beestige avond?
1: Een rustige avond, denk ik.
0: Dat mag ook al eens.
1: Ik ga nu op weg naar huis en dan tv'tje aan en rustige avond.
0: Jawel, geniet ervan met z'n allen daar. Salut.

0: Mag ik even een oproep doen? Want ik begrijp iets niet, maar echt. Het meest zomerse nummer. Maar echt, het nummer dat het meest om een sombrero met tequila en chili con carne vraagt, is voor mij toch de Bausa en Magnetic. En het vraagt nog op zoveel andere dingen, maar dat nummer is gedaald in de Q-top 40. Eén plek verliezen van 13 naar 14. En ik had verwacht dat het naar boven zou gaan. Dus doe mij een keer één plezier en ga je het eens bestoken met hartjes. Zometeen, want dan draai ik het, de Bausa. Goed nieuws, je verliest op dit moment geen enkele, of op geen enkele plek meer dan 5 minuten.
1: Sounds better with you. Q Music. Joren Linssen.

Afligen, Debbie uit Putten, Lieve uit Hammen, Naomi uit Diepenbeek, Jens uit Ole, Kenzo uit Sems, Dagmar uit Halle, Caroline uit Zeelen, Sarina uit Herzeelen. Merci, merci, merci. Erika uit Capelle ook. Ja, ja, ja. Hartjes bommeke voor de Bausa en McNerrick. Staan ze weer wat hoger komende vrijdag in de Q-top 40. Als je niet gedaan hebt, ja, ik aanvaard je, sorry. Het is goed.

0: Justin Bieber. En het woord dat de goochelaar afgelopen weekend ook tegen mij zei. Sorry. Maar dan in de volgende context. Nee, sorry, ik kan je mijn truc niet uitleggen. Afgelopen weekend was het jaarmarkt dorpsfeest bij ons in Torp. Je kent dat wel, frietgeur, volle terrassen, kinderen op kermisattracties. En er liep ook een goochelaar rond. En terwijl ik van mijn Cola Zero aan het sippen was, word ik eruit gepikt uit het publiek. Ik voelde de bui al hangen van zodra ik daar zat. Maar goed, ik zat ook helemaal op de eerste rij. Dan zoek je zo dat soort dingen. Ik moest iemand aanduiden aan een andere tafel. Dat was mijn opdracht die ik kreeg van de goochelaar. Duid iemand anders aan. En dan die persoon, die moest een bekende Vlaming noemen. En die zei, ah, Koen Wouters. We doen even Koen Wouters. Oké, goed. Daarna moest zij iemand anders aanduiden op het terras. Vraag van de goochelaar aan die tweede persoon was, waar ga jij graag op vakantie? Zijn antwoord was Ischel. Die persoon wijst weer op zijn beurt iemand anders aan. Waaraan de goochelaar vraagt, en mevrouw, wat doet u graag op vakantie? Antwoord was fietsen. En tot daar dacht ik, ja, ja, ja, tof trucje. Maar dan word ik op het podium geroepen door de goochelaar. En vooraan staat al van bij het begin van de show een verzegelde envelop. Zichtbaar voor iedereen, dus hij vraagt aan mij, doe die even open en haal het briefje er eens uit en lees het eens voor. En nu begint het echt dat ik denk, ah, hier kan ik niet goed tegen. Ik lees het briefje dat in de verzegelde enveloppe zat en daarop staat. Koen Wouters is in Ischel gaan fietsen. En onderaan de brief staat, PS, sorry, Joren. Ik ga daar heel slecht op dat soort dingen, omdat ik kan het niet verklaren. En dingen die ik niet kan verklaren, word ik knettergek van. Dus, lieve vrienden, hoe is dit mogelijk? Hoe kan dit? Heeft iemand die nu luistert ooit al eens een soortgelijke truc meegemaakt en is hierachter gekomen, zo zit de vork aan de steel? Of zeg je nu, nee, nee, ik ben een insider. Ik ben ook een goochelaar en, al dan niet anoniem, wil ik graag even uitleggen hoe deze truc werkt. Dus, in die envelop, ik herhaal het nog even, zaten dus de antwoorden die nog moesten gegeven worden. Als jij een antwoord op mijn vraag hebt, help mij in de Q-app. En ik kan ook toveren, want ik tover zo meteen de nummer 1 uit de Q-top 40 in de playlist. Oh, en hoe doe ik dat? Door op play te drukken.
1: Vanmorgen bij Maarten en Dorothee.
2: Hebben jullie onze derde en laatste kandidaat voor The Voice van Vlaanderen gekozen?
3: Naast Timon en Amélie gaat ook Finn naar de live show.

0: Het framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
2: Auto 5.
1: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
2: Auto 5.
4: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: categorie de beste beats ooit gemaakt. Of toch in de zeros. Nee, ooit gemaakt, alleszins. Eric Britt, piano. Wat een schijf. Zeg, nog voor 8 uur beslissen jij en ik hoe ik vanaf morgen door het leven ga. Je mag meebeslissen hoe ik vanaf morgen door het leven ga. Ik moet dat nog iets meer specifieren, denk ik. Maar ik ga morgen iets doen en ik wil dat jij ermee over beslist. Of nee, wil ik dat? Ik wil graag je mening. Dat is eigenlijk het enige wat ik wil. Straks hebben we het erover. Eerst, wie kan het mij uitleggen? Afgelopen weekend op de jaarmarkt koos een goochelaar die daar vooraan stond, op het terras, die daar een show deed, koos die willekeurige mensen. En die zeiden alle drie een woord of een term. Aan de ene vroeg hij, zeg een bekend persoon, dat was Koen Wouters. Aan de tweede zei hij, oké, geef mij even een goede vakantiebestemming waar jij graag op vakantie gaat, Ischel. En aan de laatste persoon vroeg hij, wat doe je graag op vakantie? En dat is dan fietsen, een activiteit, fietsen. En helemaal onderaan, ja nee, dat moet ik nog even zeggen, en dan moest ik naar voren komen en stond er een brief, een verzegelde brief. En die moest ik openmaken en op een papiertje stond dan, Koen Wouters is in Ischel gaan fietsen. PS, sorry Joren. En dat vind ik echt, die verzegelde envelop, ik zweer het u, stond al een hele tijd vooraan. Daar is niet aangekomen, dus ik vind dat echt super eng. Jana uit Wetteren stuurt in de Q-app, Joren, mijn vriend is ook goochelaar en het doet een soort gelijktrucje, maar nee, ook hij wil het mij niet uitleggen. Brent, jonge kerel van 14, stuurt in de Q-app, Joren, gisteren was er op mijn communie een goochelaar. Hij had een pakket kaarten met namen van bekende mensen. Het pakket werd telkens kleiner en kleiner gemaakt en uiteindelijk bleef er één kaartje over. Op dat kaartje stond de naam van Brad Pitt. Daarna haalde hij een enveloppe boven en op de foto in de enveloppe stond ook Brad Pitt. Hoe hij dat gedaan heeft, weet ik niet, maar het was wel supercool. En waar ik echt, ik dacht, ik ga de vraag stellen aan de Q-luisteraar en ik ga een antwoord krijgen op mijn vraag. Maar er heeft niemand gestuurd van, ik ga het u uitleggen. Dus dat is echt zo, hè. Dus ja, het zijn allemaal juist dezelfde, die goochelaars. Die hebben allemaal hun trucs voor zichzelf. Zo jammer, ik heb het niet tegen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: I hate it. Bella Kay zingt iets anders. I love it.
1: Q sounds better.
0: Vreselijk. Jongens, toch. I like

0: hoorde Afrojack bij Q-Music en Never Forget You. Ja, we moeten nog heel, maar echt heel even terug naar de goochelaar van afgelopen weekend. Die mij zijn druk niet wou uitleggen. Vreselijk. Steve uit Antwerpen die zegt, ja, Joren, volgens mij werkt dat zoals de Masked Singer. Als iemand zijn of haar drukken verklapt, dan moeten ze een boete betalen. En ik heb al prijzen gehoord tot 1 miljoen. Ja, Steve, dat begrijp ik ook wel, maar... Dan kan ik wel zwijgen, hè. Allee, ja. Bon. Als je meekijkt via de livestream van Q-Music, dan heb je het misschien ook al gezien. Mijn haar. Ik heb meer bad hair days dan Donald Trump.
1: That's fake news, you little bastard. Oh. I have a tremendous haircut.
0: Ja, goed. Kalm, Donald. Ik niet. En daarom ga ik morgen naar de kapper. En ik dacht, misschien... Ik ben niet zeker, maar misschien is het wel leuk als we nu vanavond eens beslissen wat ik met mijn haar moet gaan doen. Welke instructies ik morgen aan de kapper moet geven. Dus beslis even mee. Ik ga wel even mijn veto stellen. Ik ga mijn haar niet kleuren. Dat doe ik niet. Ik ben blij met mijn haarkleur. Ik ga het niet in het fuchsia steken. Of akashu, ga ik ook niet doen. Dan zie ik eruit als een vrouw van middelbare leeftijd met kort pittig kapsel. Nee, dat doe ik niet. Maar welke haircut moet ik dan wel gaan doen? Je mag namen van haarstijlen doorsturen in de Q-app. Of als je iemand kent met een coupe die mij ook nog zou staan, drop het dan in de Q-app. En nee, ik ben niet enkel op zoek naar voor de onnozel. Ik ben echt op zoek naar een goede haircut. Dus meedenken mag in de app.

0: Het is 8 uur. Goedenavond. Nieuws krijg je van Niels.
1: Een goeie avond. In Leipzig in Duitsland is een auto aan hoge snelheid ingereden op mensen. Het gebeurde deze namiddag in een winkelstraat. Er vielen zeker 2 doden en 20 gewonden, van wie er enkele erg aan toe zijn. De bestuurder is opgepakt. Het gaat om een man van 33. Volgens het blad Bild mogelijk met psychische problemen. En het is opvallend druk bij de installateurs van warmtepompen. Daar krijgen ze 40% meer aanvragen binnen voor offertes. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor meer mensen een alternatief zoeken voor dure olie en gas. Vorig jaar werden in ons land ook 10% meer warmtepompen verkocht. En ook in de eerste maanden van dit jaar is er een stijging. En sport, de Fransman Antoine Sibierski is de nieuwe sportief directeur van Anderlecht. Sibierski is 51 en komt over van de Franse tweede klasser Troyes. Bij Anderlecht volgt hij Olivier Renard, die in februari nog ontslagen werd. Je hoort collega Jarno Berto.
2: Dat wordt ook een van zijn eerste opdrachten om op zoek te gaan komende zomer naar 3 à 4 gerichte versterkingen. Dat hij graag spelers uit de jeugdacademie ziet doorgroeien naar de A-ploeg. Net zoals veel technisch of sportief directeuren zal Antoine Sibierski een vleesgeworden opkuismachine zijn en tegelijkertijd ook een recruteerder. Want er is ook nog de vacature van trainer, die is ook nog niet ingevuld.
1: Ja, Sibierski speelde zelf als speler voor onder meer Manchester City, Newcastle en Nantes. Bij Nantes won hij 2 keer de Franse beker. En het weer nog vanavond en vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Morgen regen in het oosten, droog en soms zon in het westen bij 13 graden.
0: Ja, Niels, jij staat ook wel bekend als het stijlicoon van de nieuwsredactie daar. Dus,
1: is dat zo?
0: Ja, ongetwijfeld. Dus ik vraag het ook even aan jou. Welke haarstijl moet ik vanaf morgen aannemen? Wat moet ik zeggen tegen de kapper volgens jou?
1: Misschien mullet?
0: Mullet? Toch? Ja, ja, veel mensen sturen het. Een mullet, ik zal erover nadenken. Bedankt, Niels, dank je wel. Dat ik voor u een keer iets kan doen. Twee files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Op de E17 richting Antwerpen tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West 7 minuten. En 5 op de Antwerpsring richting Nederland tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. Music. Joren Linssen. Er is een kamp voor en er is een kamp tegen Bibi Rexha. En wat ze deed met Faithless. Zometeen ga ik het kamp voor even blij maken. Na Ed Sheeran. You.

0: een heel goede avond op deze maandagavond. Hey, sommige artiesten bouwen jaren aan hun carrière. Anderen slagen er dan weer in om een instant hit te creëren, die ervoor zorgt dat je meteen aan de top staat. Wel, dat laatste gebeurde bij Natasha Bedingfield en je hoort haar zo meteen. Eerst in de show leg ik het lot van mijn haar in jouw handen. Want ik ben het huidige vogelnest op mijn hoofd kotsbeu. Ik ga zeggen hoe het is. Ik krijg het echt waar. Het heeft meer een eigen wil dan ikzelf. Het ligt vaker in een scheiding dan in model. En op slechte dagen ziet het eruit alsof ik met mijn haar door een carwash ben gegaan. Maar morgen staat er dus een afspraak gepland bij de kapper. Dus wat zal ik eens vragen? Kort, langer laten, iets fris, foute koepen. Waar ga ik morgen of overmorgen misschien al spijt van hebben? Daar mag jij mee over beslissen. Hanne uit Eernegem zegt een bowl cut. Sorry, maar als ik jommeke wil zijn, dan bel ik wel even Jeff Nijs. Een buscut, zegt Haley ook nog. Dat is zo een buscut, dat is zo bijna helemaal bros. En heel veel mensen zeggen, zo Jen uit Sint-Niklaas zegt, ja, Joren, misschien moet je alles eens op 3 mm laten zetten. Dat is gewoon een broske. Terwijl Lieve zegt, geen broske, want dat heb je alles gehad. En dat vond ik echt lelijk. Oké, bedankt, Lieve. Gunther, die zegt, een broske. Sharon uit Hoogleden zegt, geen broske. Je haar is mooi zoals het is. Dag maar uit Halle. Goedenavond.
1: Goedenavond, Johan.
0: Ja, ik heel veel meningen in de Q-app. Ik merk nu al, het gaat niet goed zijn. Wat ik morgen ook ga doen, het gaat niet goed zijn. Iedereen zal er wel een mening over hebben, maar dat boeit mij op zich niet zoveel. Wat denk jij? Broske, ja of nee?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee, maar wat is er nu mis met de broske? Dat is toch mooi?
1: Nee, ik vind u daar al ten eerste perfect hoe dat is.
0: Ja?
1: En ten tweede, ik zou eerder gaan... vragen aan de kapper om het uit te dunnen van boven en korter aan de zijkanten te doen.
0: Oké, maar ja, dat is saai, want dat doe ik altijd al en dan is dit het resultaat.
1: Ja, maar dat valt toch mee?
0: Ja, voilà, nu zijn we er. Het valt toch mee, het valt toch mee, maar het is niet om te zeggen van amai, die heeft nu een schoon haar, toch?
1: Maar jawel, jij onderschat je eigen.
0: Zeg maar, wie was daar op de achtergrond aan lachen en was dat met mij?
1: Dat was mijn jongste zoon.
0: En die heeft er duidelijk een andere mening over dan de moeder. Ja, maar dat mag allemaal, dat vind ik helemaal niet erg. Oké, goed. Nee, maar wacht. Misschien moet ik zo meteen even een poll in de Q-app zetten. Ik weet niet of het een goed idee is, Dagmar, maar ik denk dat ik het ga doen. Maar ik wil zo 3 verschillende kapsels. Wat moet ik in de poll zetten volgens jou? Ik was zo aan het denken, misschien moet ik gewoon werken met bekende mensen, zodat het duidelijk is. Dus zo, een broske niet, maar dan zo iets korter, maar ik wil het van boven ook korter. Dus ik was aan het denken, misschien moet ik er 3 smertes in zetten. Want die heeft toch zo haar, maar zo iets korter langs de zijkanten en van boven ook niet te lang.
1: Ja.
0: Ja. En misschien moet ik voor de, ja, ik was aan het twijfelen, zet ik er Sergio in of M&M voor de bros, omdat ik wil zien hoeveel bijval het toch krijgt. Dus,
1: ja, dan zou ik naar Sergio gaan.
0: Dat is goed. Oké, dus 3 smertes, Sergio. En misschien zo het laatste kapsel, zo'n keer iets totaal anders. Wacht, hè, wat kunnen we doen? Misschien moet ik er Harry Styles nog inzetten of zo.
1: Ja, alles behalve jommeke.
0: Ja, die balkut, dat is toch niet, hè? Oké, goed. Weet je wat? Hier is de poll. Ik ga hem starten in de Q-app. Stem ook, hè. Dag maar, ga stemmen, hè.
1: Ja,
0: ja, oké. Okay. Top, perfect. Perfect, ja. Merci voor het dan toch niet zo erg te vinden. Ja, uiteraard. Iedereen begint op Sergio te stemmen.

0: In de Q-app kan je kiezen wat morgen mijn nieuwe kapsel wordt. Wordt het een Dries Mertensje? Moet ik gaan voor het kapsel van Harry Styles? Of dat van Sergio? De laatste, ja, wordt ook heel veel op gestemd op dat laatste. Echt waar, rotzakken. Chris die zegt, ik mis wel Ruben van Gucht in de poll. Ja, maar die zijn haar kut. Die staat ook alleen maar met een maatpak en minstens drie vrouwen. Dus, ja.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En ik heet niet Ruben van Gucht, dus dat gaat moeilijk worden. DJ Licious nu met Milo.

zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

nummer 5 uit de Q Top 40, Somber en Homewrecker. En nog voor 9 uur duiken we met z'n allen in het Q Top 40 hitarchief. Naar een nummer dat ik volgens mij al 5 jaar niet meer gedraaid heb op de radio. En dan, ik zever niet, hè, 5 jaar al niet meer. En het komt dan ook uit de donkere krochten van Q Music, het hitarchief van de Top 40. En donkere krochten is een tip, dames en heren. Zeg, daar mag mijn huidige kapsel ook in opgeborgen worden, in de donkere krochten, want ik ben er echt niet meer tevreden van. Ik ga zeggen hoe het is. Welke koepen laat ik morgen knippen bij de kapeur? Heel veel mensen geven hun mening in de Q-app en dat is goed, want ik heb daarom gevraagd, dus ik moet er ook maar tegen kunnen. Hanne uit Eerdinchem zegt,

0: Ik stem op een balkut. Ja, Hanna, maar je bent dan ook de enige. En nee, ik ga niet als jommeke door het leven. Nog liever als Philippe Berk. Of professor Gobelijn, of Flip, wat ik bedoel. Christophe uit Brugge zegt, misschien moet je het gewoon ritueel laten wegbranden, Joren. Dat is een keer iets anders. Dat is wel waar. Zet ik misschien een trend. Berichtje van Mario in de Q-app.
1: Joren, als het Sergio Capra wordt, misschien moet je een Q laten staan op je achterhoofd en die rood laten kleuren.
2: Oh yeah!
0: Of misschien ook niet. Belangrijk, ook nog wat Ron stuurt. Ja, even wachten.
3: Zeg Joren, ja. Je kunt pols genoeg starten zoveel je wilt. Maar de enige pol die telt, is dat niet die van uw vrouw? Ik weet niet.
2: Oh yeah!
0: Ja, daar zeg je iets. Nee. Het ding is, ze is ervan op de hoogte. En als ik dan toch iets anders doe dan wat dat zij zegt... Ik ga nog altijd solo door... Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee. Dat wordt straks allemaal besproken, vrienden.

Bedankt om mee te stemmen in de poll in de Q-app. Wat wordt het nieuwe kapsel van mezelf morgen? Ik ga de poll nu stoppen. Top. Ik kan zeggen, er zijn twee resultaten. Ja, er zijn drie resultaten natuurlijk, maar twee liggen heel dicht bij elkaar en één is zeer uitgesproken. Enfin, ik zet morgen een pet op en dan onthul ik wel ergens in de show hoe dat mijn kapsel dan geëvolueerd is. Verwacht ook niks zots, hè. Ik denk, ik toon mijn kok niet. Hè. Ik ga geen mijn... Allee, bedoel, ja, kom, ga mijn haar niet roos verven. Ja. Nee, maar serieus. Bij hem staat dat ook. Bij mij gaat dat echt, dat gaat heel raar zijn. Dat gaat echt heel raar zijn, dus dat gaan we niemand aandoen. Enfin, morgen de reveal. Nu, de reveal van de files. Oh, valt dat even mee? Er staat geen enkele file op onze snelweg, snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. Q. Q music, Q sounds better with you. Joren Linssen. En lekker

eerste, maar ook een van haar beste hits. Be The One, je hoorde Dua Lipa bij Q. Ze stond hiermee exact 10 jaar geleden in de Q Top 40. En ze is daarmee ook in de top 3 beland van de lijst. Zometeen in het Q Top 40 hitarchief gaan we nog verder terug naar 2010, dat is 16 jaar geleden, naar de groep van Willy en Twan. Jawel, twee Nederlanders die huge waren en de Zero's begin de tens. Je hoort hen na Max en Andy Grammer.

Welkom in het Q-top 40 hitarchief, vrienden. We duiken elke avond rond dit tijdstip in het rijke Q-top 40 verleden. Daarin hoor je alleen maar de grootste hits die ooit in de lijst stonden. En vandaag... Ah, 2010. Toen was de band van Willy en Twan all over the place. Ja, Willy heet gewoon Willy. Twan stond beter bekend onder de naam Big Two. En samen hadden ze The Opposites. Een rapduo uit Nederland. Je kent hen ongetwijfeld van Slapeloze Nachten, Sukkel voor de Liefde. Dat zijn twee hits van hen. Maar hun grootste hit waarmee ze ooit in de Q-top 40 stonden, is Licht Uit. Dat is echt de Opposites op hun best. Bij ons deed die plaat het zelfs zotgoed. Ze belanden in de top 3 en ze stonden maandenlang in de lijst. En dat zegt heel veel. En daarom halen we ze nog eens meer dan terecht uit het Q-top 40 hitarchief. Dit zijn

0: kan het niet aan. Ik ben precies terug 12 jaar met die opposite. En licht uit het Q-top 40 hit-archief vandaag. Even terug naar vorige week donderdag. Toen hoorde je Q-DJ Timo Pirella in deze show. Die was er zodat ik mij kon voorbereiden op de marathon-uitzending van 12 uur met de dag van de uitgestelde arbeid afgelopen vrijdag. Alleen wist hij niet zo goed, dat had ik hem niet uitgelegd, ligt aan mij, wat het item 1 vraag 5 nonkels juist inhoudt in deze show. Nu, gelukkig zijn er genoeg luisteraars van dit programma die hem dat wel konden uitleggen. Zo was er luisteraar Caroline.
1: Wel, je kent waarschijnlijk wel het concept dat op elke familiefeestje er een nonkel is die een of andere flauwe mop wil vertellen om heel de boel aan het lachen te brengen.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk gewoon dat je een grappig antwoord moet verzinnen op de vraag.
0: Ik had het zelf niet beter kunnen uitleggen. Zometeen een nieuwe vraag voor nieuwe nonkels. Na de Q-topschijf Taylor Swift hoor je naar Topic.

0: Talent is 5 Seconds of Summer Lighter.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Ik zoek 5 nonkels die een goede nonkelmop willen maken. En daarvoor moet ik even van tune switchen. Want we gaan op cruise, dames en heren. Oh, op cruise. Dat is toch tof, hè? Zo op cruise gaan is toch zo gezellig, hè? Zo, oh. En de ene dag zit je in Venetië. En de andere dag ga je aanmeren ergens in het zuiden van Italië. En dan ga je door naar Griekenland. En oh, elke dag zie je iets anders. En op die cruise, dat is ook geweldig. En totdat je op de MV Hondius zit. En zal daar maar eens op zitten. De MV Hondius, dames en heren, dat is het cruiseschip waar het serieus is misgelopen. Want daar is een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden en aan boord zitten 150 mensen. Waaronder ook 2 Belgen en 1 daarvan heeft aan HLN al laten weten dat de sfeer ondanks alles best goed is. Het schip mag voorlopig niet aanmeren in Kaapverdië, dus ligt daar ergens voor anker. Terwijl de gezondheidsdiensten net proberen uit te zoeken, wat is er nu exact aan de hand? Want ze spreken over het Hantavirus, maar dat is ongelooflijk zeldzaam. Dat wordt ook niet zomaar van mens op mens doorgegeven. Als je het dan eenmaal hebt, ja, krijg je zware ademhalingsproblemen. Dus het wordt allemaal van dichtbij opgevolgd. Maar het zou dus voortgekomen zijn uit ratten of muizen aan boord. Want die verspreiden het Hantavirus. Maar ondertussen wel al 3 doden, jongens.
2: Dat is ongelooflijk.
1: 1 vraag.
0: Ja, en we proberen de sfeer er desondanks toch ook in te houden. Dus 1 vraag. Wat staat er op de rouwbrief van een cruiseschippassagier? Wat staat er op de rouwbrief van een cruiseschippassagier? Je mag meedenken in de Q-app. Ik zeg het, we proberen er het beste van te maken. Zal ik eerst gaan? Oké. Okay. Wat staat er op de rouwbrief van een cruiseschippassagier? Waar wel? Enfin, als jij minstens even donkelig bent, antwoord in de Q-app. No,

0: Kijk eens aan, 9 uur, daar is nieuws. Het is lang geleden.
1: Het is echt lang geleden ook.
0: Maar ik dacht, amai, ik ben zo goed bezig. Echt, ja. Ik was streepjes aan het trekken, ik zat zo ver.
1: Tot nu.
0: Ja. Bon, nog eens. Ja,
1: opnieuw.
0: Ja. Ondertussen 1 minuut over 9. Hier is het nieuws met Niels.
2: Een goede avond. Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is enkel de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn wel schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet na een ruzie over gestolen drugs. Je hoort de advocaat van de dader.
3: Zijn eerste reactie was dat hij tevreden was, vooral dat zijn vrienden niet veroordeeld zijn. Hij was daar vooral mee bezig en hij zelf, ja goed, hij aanvaardt dat hij de doodslag heeft en dat hij de enige is die verantwoordelijk is voor het overlijden van Milan.
2: Op dit moment zitten het Hof en de jury samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar cel. En de Pakistaanse man van 21 die afgelopen weekend in Middelkerke crashte met een busje vol transmigranten, is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. In de auto zaten 7 passagiers. 1 van hen vecht nog altijd voor zijn leven. En sport, de Fransman Antoine Sibierski is de nieuwe sportief directeur van voetbalclub Anderlecht. Hij is 51 en komt over van Troyes uit de Franse tweede klasse. Sibierski volgt in Anderlecht Olivier Renarop, die in februari ontslagen werd. En er ligt veel werk op de plank, zegt sportjournalist Jarno Berto.
4: Net zoals veel technisch of sportief directeuren zal Antoine Sibierski een vleesgeworden opkuismachine zijn en tegelijkertijd ook een recruteerder. Het wordt ook een van zijn eerste opdrachten om op zoek te gaan naar 3 à 4 gerichte versterkingen. Hij zei ook dat hij graag spelers uit de jeugdacademie ziet doorgroeien naar de A-ploeg. Er is ook nog de vacature van trainer, die is ook nog niet ingevuld.
2: Sibierski speelde zelf onder meer voor Manchester City, Newcastle en Nantes. En het weer nog, vanavond en vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden.
0: Yes, thanks. Thanks, ja, Niels.
2: Joren, vraag je nog, morgen dus mullet blijkbaar? Of,
0: Ah, wel, enkel als jij meedoet, Niels, dan doe ik het ook.
2: Wat ik zal er eens over nadenken.
0: Ja, maar nee, moet voor vanavond beslist worden. Hè?
2: Ja, maar ga ik dan naar dezelfde kapper als u? Of?
0: Ah, ja, dan spreken we af, hè. Dan doen we een duo kappersbeurt.
2: Ik moet zeggen, ik heb al wel een goed nektapijt gespaard, dus het zou kunnen, denk ik, bij mij.
0: Is het een ja dan?
2: Ja, oké.
0: Is het een ja?
2: Ja, het kan voor mij.
0: Ik had nu echt verwacht dat je het 9 ging zeggen. Ik heb mezelf zo in de shit gewerkt.
2: Nee, dat is fout uitgepakt, joh.
0: Maar wacht, kun je morgen om 11 uur?
2: 11 uur in de voormiddag. dat zou kunnen bij de kapper in Antwerpen dan.
0: Oh, doe me.
2: Dat is nu wel een gek idee, hè.
0: Ja. Moeten we er nog eens over nadenken?
2: We zullen nog eens brainstormen. Wacht, of overleg plegen of zo. Ja.
0: Ben je er morgenavond ook tijdens het nieuws?
2: Ja, ik ben er morgen
0: ook. Dan overleggen we morgen verder.
2: Ja, goed. Dat is goed.
0: Oh man, echt waar. Ik ging thuisgekomen zijn. Niels ging thuisgekomen zijn. Ik ging mogen uitleggen. Dus. Oh.
5: Music. Joren Linssen.
0: Tja, wat doen we zelf toch aan eigenlijk? Enfin, zometeen 1 vraag, 5 nonkels. Wat staat er op de rouwbrief van een cruise ship passagier?

0: Misschien kunnen we het aan hem ook wel eens vragen, hè? Om een wekker te zijn in de Q-app Lost Frequencies. Maar bij mij weten is die dat op dit moment nog niet. Het is gewoon een Q-collega, dus we kunnen die wel gewoon eens in de studio binnentrekken. Reggie bijvoorbeeld, de andere DJ, die heeft dat wel, hè. Die heeft dat wel. Je moet goed luisteren. Dit, als je bijna naar bed gaat en je wist dit nog niet, je kan Reggie bijvoorbeeld wel instellen als wekker, dan word je morgen ongeveer zo wakker.
1: Ah, wel, wat liggen wij daar te doen? Zijn wij aan het slapen? Ik dacht het niet. Jij moet opstaan.
0: En zo gaat hij de hele tijd verder. Reggie, zoals we hem kennen. Unstoppable, hè?
2: 1 vraag, 5 nonkels.
0: En vandaag gaan we daarvoor naar de MV Hondius. Dat is een cruiseschip met ongeveer 150 passagiers. En daar is grote ongerustheid ontstaan. Het is al de hele dag in de nieuws. Een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus. Intussen zijn er al 3 mensen overleden. En er zouden ook 2 Belgen aan boord zijn. Die hebben een interview gegeven met het laatste nieuws. Kan je lezen op hln.be. Het schip mag voorlopig niet aanmeren in Kaapverdië. En ondertussen zijn gezondheidsdiensten aan het onderzoeken waar de besmetting vandaan komt en hoe ernstig de situatie is. Want het Hantavirus, dat komt niet zo heel vaak voor, blijkbaar. Maar het kan wel gevaarlijk zijn. Vooral omdat het zware ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Dus ja, het is niet zomaar een zieke passagier op een schip. Het is een heel schip dat onder het vergrootglas wordt gehouden. Wat wel echt ongelooflijk zot is. En er zijn dus ook al 3 doden. Dus ik hoop dat iedereen die daarop zit, onder andere de Vlaamse Helene die daar ook op zit, dat die allemaal gezond en wel blijven.
2: 1 vraag.
0: Maar goed, ja, 3 doden. En wat staat er dan op de rouwbrief van een cruiseschip-passagier?
2: 5 nonkels. Nonkel 1.
0: Het zijn nonkel Rani en nonkel Jonas. Bedankt voor meedenken. Wat staat er op de rouwbrief van een cruiseschip-passagier? Hij heeft het bootje gelegd.
2: Nonkel 2.
0: Dat zijn nonkel Emily en nonkel Kevin. Ja, er werd veel meegedacht vandaag. Waarvoor dank. Wat staat er op de rouwbrief van een cruiseschip-passagier? Komt u ook naar de uitvaart?
2: Nonkel 3.
0: Dat is nonkel Gregory. Wat staat er op de rouwbrief van een cruiseschip-passagier? Het plotse overlijden van nonkel Roger raakte ons net zo hard als de ijsberg onze nonkel raakte.
2: Nonkel 4.
0: Nonkel Jonas en nonkel Helmoet. Ik wil ook een nonkel die Helmoet heet. Wat staat er op de rouwbrief van een cruiseschip-passagier? Vredig te water gegaan in de Dode Zee.
2: Nonkel 5.
0: Wat staat er op de rouwbrief van een cruiseschip-passagier? Nonkel Erika. Tot de boot ons scheidt. Kijk, en voor alle duidelijkheid, ik hoop dat iedereen daar gewoon gezond en wel, buiten die 3 gestorven passagiers, maar iedereen wel gewoon gezond en wel in aan wal geraakt. Dat is de absolute bedoeling. Zeg, bedankt voor het meedenken. Morgen nieuwe vraag.

Hoor je dit alarm? Dat is het teken om je smartphone erbij te nemen en de Q-app te openen. Want zometeen doen we repeat of niet. Q Music. Daar zit de vrouw van Good For You in. Olivia.

En ze heeft een nieuwe track, Drop That. En klinkt als Olivia Rodrigo die buiten komt met glitter in haar ogen. Want het nummer gaat over dat heerlijke, licht chaotische gevoel na een date. Je kent het ongetwijfeld wel. Je stapt buiten en je denkt alleen maar, oké, wat was dat? En 3 seconden later belde al met je beste maat of je vriendin in haar geval om alles te vertellen. Muzikaal voelt het frisser en lichter dan veel van haar eerdere songs. Maar dat scherpe Olivia Rodrigo-kantje, dat blijft er wel in zitten. Dat hoor je hier al, hè. Wat vind jij van Drop That van Olivia Rodrigo? Is het een repeat of is het een niet? Stuur dat in de Q-app. En zeg ook even waarom je dat stuurt.

0: drop dead. De 80's hebben gebeld en gevraagd of ze Olivia Dean kunnen krijgen. Daar heeft het zeker iets van weg. Christophe uit Brugge zegt, wat een mooi nummer die drop dead. Repeat, Joren. Stefanie uit Herselt zegt, het lijkt wat op Taylor Swift. Ja, Stefanie, wat bedoel je daar dan mee? Is dat dan een repeat of niet? Want Taylor Swift heeft veel lovers, maar ook een paar haters, dus ik kan het moeilijk inschatten, maar ik zal jou dan bij repeat zetten. Mickey zegt, ja, voor mij een dikke repeat, omdat het liedje ook rust brengt. Thomas uit Staden zegt, niet. Duidelijk. Hanna uit Hasselt, die laat weten, normaal gezien zeker repeat, maar deze voel ik op dit moment nog iets minder. Dus een klein repeatje. Oké, toch wel. Kelly uit Vleteren die zegt, niet voor mij. Daisy uit Geel die zegt repeat. Jury uit Logeren zegt repeat voor de mooie song. Stefanie laat weten ondertussen, sowieso repeat. Duh. Sorry, ik kan het niet door. Het lag aan mij, Stefanie. Ja, ik denk dat ze wel door kan. Ze kan wel door. Olivia Rodrigo, morgen om 9:20 opnieuw bij Mattie van den Bulke in de show. Er staat 1 file op de E17 richting Antwerpen tussen Gentbrugge en Beervelde. Dat is correcter. 10 minuten aanschuiven daar. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. Onderweg in de playlist. Ja, volgens mij begon zij ook ooit in repeat of niet. En kijk, we draaien ze nog Freya Ridings na David Guetta en, oh, mijn forever crush. J-Lo, Save Me Tonight.
1: Joren Linssen.

0: Freya Ridings en Castles. Even doorspoelen naar vrijdag. Daar is niemand op tegen, denk ik. Dan is het even changement de décor hier bij Q Music, toch vooral in de ochtendshow, want dan hoor je mij 's ochtends. Nou, lekker gezellig. Tussen 6 en 10 met het foute uur. Waar zijn Maarten en Dorothee dan? Ah, wel, elke vrijdag in mei kan je op VTM kijken naar een liveshow van The Voice van Vlaanderen. En Maarten en Do, die hebben een team in The Voice van Vlaanderen. 1 plus 1 is 2. Moet ik er nog een tekening bij maken? Ja, zij zijn bij de liveshows.
1: Vanmorgen bij Maarten en Dorothee.
2: Hebben jullie onze derde en laatste kandidaat voor The Voice van Vlaanderen gekozen?
3: Naast Timon en Amélie gaat ook Finn naar de liveshows.

0: motivatie om te stemmen vanochtend. En we gaan knallen, hè?
1: Ja, ja.
0: In de Voice Vrijdag.
2: With you.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Lieve Stuurt, ik moet waarschijnlijk voor altijd aan jou denken als ik Lady Kaka hoor. Oh, lieve, wat zeg je nu toch? Zou ik nooit zeggen, hoor. Er is een stad waar meer fietsen dan inwoners zijn. Waar meer bruggen zijn dan in Venetië en bruggen tezamen. Een stad waarin je terechtkomt en je afvraagt... Shit, waar ben ik? En welke richting moet ik nu op? Want dat is de gedachtegang van Bazaar.

0: Project, Ello Black, bij Q Music en My World. En ik ben zo blij dat zij in mijn world is. Oh, zullen we eens klef doen vanavond? Ja, lekker.
1: Amai, Joren, dankjewel.
0: Ja, ik ben in mijn goeie. En was al een goeie avond.
1: Goeie avond.
0: Ik heb vanavond gevraagd in de show, het was zeer riskant. Welke haircut zou ik morgen bij de kapper vragen? Want ik wil eens iets anders doen, want ik vind dit een rattennest op mijn hoofd.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Ja, ik wist
1: ik
0: dat
1: kan er niks meer mee doen.
0: Nee, ik kan er echt niks meer mee doen. Nee. En het ligt ook elke dag anders of zo. Het is niet van,
1: het hangt bijna voor je ogen zelfs.
0: I know, ja. Dus ik wil er eens iets anders mee doen. En we zijn met z'n allen tot drie opties gekomen. Oftewel ga ik voor de haircut van Dries Mertens. Ofwel die van... Hou kalm blijven, Harry Styles.
1: Oh, of, een nektapijt.
0: Wel ja, een soort mulletachtig, hè, toch?
1: Ja, maar het is, daar is het lang van achter, maar bij jou is het lang van voor.
0: Ja, ik weet het. Dus
1: dat is moeilijk.
0: Het moet omgekeerd worden. I know. Of Sergio.
1: Wat? Een broske?
0: Ja, een broske, ja.
1: Hey, maar dat vind ik wel goed. Volgens mij heb jij een goede schedel voor een broske.
0: Ik heb een prachtige schedel.
1: Ja, dat denk ik wel, hoor.
0: Ik heb het al twee keer gedaan in het verleden.
1: Oké. Okay.
0: En dan zie ik er ook wel uit als een kankerpatiënt.
1: Nee.
0: Ja, jawel, ja. Ja. Dat is echt wel lelijk. En ook niet iedereen is daar...
1: Volgens mij zie je er dan heel strak uit.
0: Ja, nu niet.
1: Nee, want nu is het een beetje verwilderd.
0: Maar
1: ik denk, als ik enkel naar je hoofd kijk, ik ben nu niet naar je lichaam aan het kijken.
0: Waarom niet?
1: Maar je zit verstopt achter een computer.
0: Oké.
1: Maar ik denk, als je dan je broske doet, dat je dan de kaaklijn ook beter doet uitkomen en zo. Dus volgens mij moet je toch optie 3 Sergio doen.
0: Jij bent echt de eerste... Nee, dat is niet waar, want er zijn ook heel veel mensen die Sergio gezegd hebben.
1: Ik wil gewoon dat je lelijk wordt.
0: Wat ik wel fijn vind, dat je zegt dat je lelijk wordt. Nu ben ik gewoon prachtig, dat bedoelt je eigenlijk.
1: Oh, superster.
0: Ja, kijk. Ik zei toch dat we gelukkig en gezellig gingen doen tegen elkaar. Zometeen de beste radio in tijden, op je radio, Emma Saldens. Ja, dat ging erover, hè. Dat is, ja.

0: uur. Heel erg goeie avond. Het nieuws krijg je van Niels.
1: Een goeie avond. Er is meer informatie over de man die in een winkelstraat in Leipzig in Duitsland met een auto inreed op mensen. Het gaat om een Duitser van 33, geen onbekende bij de politie, met psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en 20 gewonden, van wie er 3 erg aan toe zijn. Volgens de premier van de deelstaat Sachsen reed de man wellicht bewust in op de slachtoffers. En op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is enkel de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn wel schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet na een ruzie over gestolen drugs. Je hoort de advocaat van de dader.
2: Zijn eerste reactie was dat hij tevreden was, vooral dat zijn vrienden niet veroordeeld zijn. Hij was daar vooral mee bezig en hij zelf, ja goed, hij aanvaardt dat hij de doodslag heeft en dat hij de enige is die verantwoordelijk is voor het overlijden van Milan.
1: Op dit moment zitten het Hof en de jury samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar cel. En sport. Het parket van de Voetbalbond onderzoekt de uitspraken van Unionspeler Christian Burgess na de nederlaag in Sint-Truiden. Burgess was niet te spreken over de scheidsrechters en leek te insinueren dat die partijdig waren. Bij de vroege rode kaart voor McAllister en zijn eigen gele kaart bijvoorbeeld. Burgess mist sowieso de play-off 1-wedstrijd van komend weekend. Als daar nog een straf bovenop komt, dreigt hij ook de bekerfinale te missen of de topper tegen leider Club Brugge. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden, woensdag hetzelfde weer.
0: Niels, ik heb nog een vraag voor jou. Wil je even blijven hangen?
1: Zeker.
0: Oké, dan ga ik eerst het verkeer lezen. Want dat wordt ook van mij verwacht als radiopresentatrice. Op dit moment gaat het nog op 1 plek traag. En dat is richting Antwerpen op de E17. Daar moet jij 20 minuten bij rekenen tussen Gent, Brugge en Beervelde. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar dus normaal gezien minder dan 5 minuten. Dus, Niels, ben je daar nog?
1: Ik ben er nog,
0: Oké, dat is heel goed. De maandag zit er bijna op. Mm-hmm. Het is bijna middernacht. Welk woord zou jij op de maandag plakken?
1: Voor mezelf?
0: Voor je eigen dag, ja.
1: Verkouden.
0: Ah, oei.
1: Ja, met stem kun je dat je het hoort. Ik ben een beetje verkouden, maar ça va nog.
0: Oké, dat is niet zo handig als nieuwslezer.
1: Nee.
0: Ik ga voor het woord, 2 woorden eigenlijk. Pure horror.
3: Music. Emma Salden.
0: Wat er is gebeurd, dat vertel ik jou zo meteen. Hopelijk ging het bij jou iets beter. Nu eerst muziek van Damiano David. Dit is The First Time.

0: Geen idee hoe jouw maandag is gelopen, maar bij mij was het pure horror. Sorry, ik ga even zagen. Maar het moet er echt uit. Ik neem jou even mee naar vanmiddag. 7 kilometer moest ik daarnet rijden met de auto. Onthoud dus 7 kilometer. En ik heb daar in totaal 1 uur en 20 minuten over gedaan. Kwaad word ik ervan als ik eraan terugdenk. Ik herhaal het nog eens. 1 uur en 20 minuten heb ik over 7 kilometer gedaan. Dus ik ben volledig gefrituurd op dit moment. Echt tonnen bakken respect voor jou als jij elke dag in de file staat. Ik zou helemaal zot worden. Maar goed, het heeft deugd, het is eruit. Dus dan kunnen we nu officieel beginnen met de show. Daar heb ik wel heel veel goesting in. Zo is er onder andere Sanne uit Essen. Die is wel goed gezien vanavond. Dat heb ik graag.
1: Hey Emma, ik ben weer klaar voor een hele week. Emma op de radio, hopelijk ben jij dat ook. Mijn maandag was een beetje druilig door de regen natuurlijk. Maar ik heb niet bij de pakken blijven zitten en ik ben al aan plannen geweest voor de komende verlengde weekends. Dus mijn maandag was al goed begonnen. Hopelijk die van jou ook. Doei!
0: Ja, nee, die van mij dus niet. Hè. Ik heb 1 uur en 20 minuten erover gedaan om 7 kilometer te rijden. Maar goed, het is zometeen tijd voor een leuk onderwerp in de show, namelijk jouw huisdier. Eerst nog goede muziek van Amy Winehouse en Mark Ronson. Dit is Valerie BQ. Well,

0: Heel veel respect ook voor Jan. Die laat weten in de Q-app. Ik moet elke dag 45 kilometer oprijden en 45 kilometer terug. En dat is ook altijd met heel veel file. Wel, ik heb dus vandaag 1 uur en 20 minuten gereden over 7 kilometer. Normaal gebeurt dat niet zo heel vaak, dat ik in de file sta en ik ben volledig gefrituurd. Oh, ik moet dat echt... Dat moet nog even zo van mijn lijf gerukt worden, zo die file.
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: een Instagram-pagina heeft voor zijn of haar huisdier. Voilà, het is dus hoog tijd voor een leuk onderwerp. En dat is het onderwerp van vanavond. Als je dat hebt, een Instagram-pagina voor je huisdier, dan mag je dat nu even delen via een berichtje in de Q-app. Ik zal beginnen. Ik heb geen huisdieren, dus ik kan daar niet over meespreken. Maar Q-DJ Joren, die is nog even blijven hangen na zijn show. Joren, die heeft een golden retriever thuis. Wat denk je daarvan? Zo een Instagram-pagina voor je hond.
2: Ik vind dat...
0: Je hebt het nog niet, hè?
2: Nee, ik heb het nog niet. En ik denk ook zo van... Oh, ik vind dat cringe. Ik vind dat heel cringe. Ja, omdat ik dan denk... Oh, niemand denkt... Ah ja, die golden retriever of de kat of de cavia heeft nu een keer zelf iets gepost. Hè. Niemand denkt dat. En dat, daarom is het extra cringe. En dan gaat zo het baasje schrijven in de naam van het dier. En dan denk ik... Oh, nee.
0: Ja, dat vind ik ook altijd heel raar.
2: Doe toch niet.
0: En je moet daar veel tijd in steken, hè, als je wat volgers wil hebben.
2: Maar je kunt daar geld mee verdienen. Daarom was ik aan het twijfelen in het begin.
0: Gratis hondenbrokken voor jou.
2: Onder andere, maar er zijn mensen die gratis zwembad krijgen om die hond in te laten zwemmen.
0: Alblieft.
2: Ja, ik zever niet. Ja, ja. Tucker Butson, dat is zo'n... Ik denk een Amerikaanse golden retriever. En die verdienen geld met dat beest.
0: Ah, maar jij volgt dus wel zelf honden. Dat ja, doe je wel.
2: Nee, ik volg niet, maar ik ben dan wel zo gevoelig dat het op mijn For You-page komt. Dus ah, ja. Ik ben ergens wel... Ergens
0: nee,
2: triggert het
0: niet.
2: Mij wel.
0: Ja. Ik volg ook geen huisdieren. Ik heb geen huisdieren, ik heb er geen Instagram-pagina van, ik volg ze ook niet.
2: Harry Styles volg je toch? Het is ook een lekker huisdier.
0: Een lekkere tijger.
2: Ja, ja, wel.
0: Maar goed, wie weet, denk jij daar helemaal anders over? Heeft jouw huisdier een eigen Instagram-pagina? Dan mag je dat nu laten weten via de Q-app.

0: Reggie Bacchio met Where Did You Go? Laat ons hopen dat de zomer ook rap terug is, want wat voor een grijze, natte, vieze maandag was het vandaag, zeg.
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: een Instagram-pagina heeft voor zijn of haar huisdier. Dat is het onderwerp van vanavond. En als jij dat hebt, dan mag je dat altijd even laten weten via een berichtje in de Q-app. Zo is er onder andere, even kijken, Lieslotte uit Tongeren. Die heeft een Instagram-account voor haar 4 honden. Die heten Mabel, Victor, Nami en dan nog een hond. Maar daar staat de naam er niet van bij. En ze heeft al 1200 volgers. Dat is mooi. Ook nog een berichtje binnengekomen van Katrien uit Sint-Pietersleeuw.
2: Hey, ja hoor, mijn hondje heeft een Instagram-account. Hij noemt Ice en hij is een echte cute.

0: Angeline uit Oostende, die doet daar ook aan mee.
1: Ik heb een Instagram-pagina voor mijn hond Luna, mijn golden retriever. Het is eigenlijk best wel triest om te zien dat mijn hond meer volgers heeft dan mijzelf. Dus het is eigenlijk wel best grappig.
0: Ah wel, misschien moet je daar dan op inzetten. Hè? Misschien dat je dan nog echt een dogfluencer wordt. Is dat zelfs een ding, een dogfluencer? Er is ook nog Steven uit Izegem. Die zegt, ja, mijn hond heeft ook zijn eigen Instagram-pagina. Billy de Belge, zo heet hij. Zometeen hangt Floran uit Alken aan de lijn. Die heeft ook een Instagram-pagina voor zijn huisdieren. Knuffelpret is de naam. Vind ik al heel tof. En al zijn huisdieren komen daar online op te staan. En het zijn er wel een paar. Je hoort hem zo meteen. Eerst nog Teddy Swims Back You.

0: kan nog een vruchtbare maandagavond voor jou worden. Want nog voor 11 uur zometeen kan jij meespelen met de enige echte Showbiz Quiz. En kan je dus 3 cinematickets rijker zijn. Eerst gaat het hierover.
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: een Instagram-pagina heeft voor zijn of haar huisdier. Zo is er onder andere een berichtje binnengekomen van Donaat uit Leuven. Die zegt, ja, mijn blond tikkeltje Poeka. Die heeft ook een eigen account en het heeft meer volgers dan ik. Dan is er ook nog Femke, haar hondje Stella, heeft haar eigen Instagram-account. Het is nu ongeveer 1 jaar oud. Het heeft 500 volgers en is ambassadeur bij enkele bedrijfjes op Instagram. Ja, daar zit echt een hele business achter, hè. Er is ook nog Floran uit Alken. Hallo, Floran.
2: Hallo, Emma.
0: Jij hebt ook een eigen Instagram-pagina, Knuffelpret, zo heet die. Wat komt er allemaal op online?
2: Daar komen zowel mijn dieren op. Ik heb 3 honden, 5 katten. En daar zet ik zo van alles op.
0: Ja, en dus je moet daar dan toch wel heel veel tijd in steken, denk ik. Dat is toch moeilijk om die dieren te regisseren? Want ja, jij wilt er wel een mooie foto van trekken, toch?
2: Ja, soms is het zo wat vermoeiend, maar we maken mooie foto's van alles.
0: Oké, ja, ik zal het eens opzoeken, Knuffelpret. En dan zal ik misschien kunnen beamen of het mooie foto's zijn of niet. Dat zeg jij nu wel, maar hoeveel volgers heeft de pagina?
2: Zo een stuk op 150 zo ongeveer.
0: Ah ja, en hoe lang ben je er al mee bezig?
2: Ik denk 5 jaar ongeveer.
0: Ah ja. Oké, dat is toch wel een paar jaar. Ja, ik heb geen huisdier, Floran. Ik volg ook echt geen enkel huisdier op Instagram. Maar hoe ben jij op het idee gekomen van ik ga dat doen? Ik ga een account opstarten, Knuffelpret, en ik ga daar mijn 3 honden en mijn 2 katten op zwieren?
2: Daar ben ik eigenlijk mee begonnen, omdat ik hou heel veel van huisdieren. En ik dacht aan de mensen te laten zien van hoe schattig de honden zijn en de katten en zo.
0: Ja, dat werkt altijd, hè. Zo een schattig huisdier. Er is ook nog een berichtje binnengekomen van Janaika. Die zegt, onze hond heeft ook zijn eigen Instagram. Het is een fluffy French bulldog. Dat is schattig en niet schattig tegelijkertijd. Goed, Floran, is het de bedoeling van jou om zo binnenkort echt een dog- of catfluencer te worden? Of wat wil je bereiken met je account?
2: Niet zo bereiken. Ik heb geen doel, maar zo voor vrienden te laten zien. Maar ik ben niet van plan om helemaal beroemd te worden.
0: Nee, ah wel. Dan wens ik jou bij deze nog veel plezier met Knuffelpret.
2: Dat zal ik zeker doen.

de Q-app klaar als je zo meteen wil meespelen met de Showbiz Quiz. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 11:02 op jouw maandagavond. En op één plek gaat het nog traag. Dat is richting Antwerpen op de E17. Daar moet je een half uur bij regenen tussen Gent-Brugge en Beervelde. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten. Q-Music.

0: Dermot Kennedy en Medusa met Paradise by Q. Nu vrijdag, zeer, zeer schoon bezoek in ons land van de enige echte Olivia Dean. En er worden op dit moment, ik heb het even openstaan, de ticketswap, er worden 19.136 tickets gezocht. Het is hopeloos uitverkocht. En nu denk jij waarschijnlijk... Allee, Emma, heb jij niet nog tickets in de aanbieding? Kan Q niet nog tickets weggeven? Wel, ik heb nieuws voor jou. Het antwoord is nee.
1: De Showbiz Quiz.
0: Wat ik wel in de aanbieding heb, is 3 gratis cinematickets. Die kunnen van jou zijn als jij zo meteen meespeelt met de Showbiz Quiz. Er zijn een paar criteria waar je zeker aan moet voldoen. En dat is dus 1. Je moet op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de showbizwereld. 2. Je wilt graag cinematickets winnen, want je kan er dus 3 rijker zijn als je zo meteen meespeelt. En 3. Je moet ook leuk zijn. Dat is ook wel belangrijk. Saaie kandidaten die mogen niet meedoen. Die zijn uitgesloten. Dus als dat over jou gaat, dan ben jij dé geschikte kandidaat om mee te spelen. En je doet dat door nu even naar berichten te gaan in de Q-app. En daar moet jij het woord showbiz doorsturen. Dus laat maar komen. Het woord showbiz heb ik van jou nodig. En wie weet speel jij dan mee zo meteen.

0: rottige maandag zoals vandaag doet deze extra veel deugd. Anne uit puur Sint-Amans, kon je deze ook heel hard gebruiken? Heb je ook afgezien vandaag?
1: Absoluut, zeker en vast.
0: Ah wel, dan is Avicii met Levels altijd zo welkom. En nu gaan we quizzen. Onze kandidaten voor het Eurovisie Songfestival die is aangekomen in Wenen. Die is daar op dit moment volop aan het repeteren. Blijkbaar heeft Ruben van Gucht weer een nieuw lief. Surprise, surprise. TikToker Timon Verbeek die is ook van straat. En er is nog veel meer gebeurd vandaag.
2: De Showbiz Quiz.
0: Goedenavond en welkom, welkom bij jouw dagelijkse afspraak met de Showbizwereld. Jouw gastvrouw van vanavond is Emma Salde. En jouw kandidaat van vanavond is dus...
1: Anne uit Puur.
0: Ah, Anne. Wie is jouw favoriete artiest?
1: Pommelien, die vind ik wel heel goed.
0: Ah ja, oké. Okay. Die heeft afgelopen 2 weken 5 keer de AFAS Dome uitverkocht. Was je daarbij?
1: Ik heb er 1 gezien omdat ik daar aan het wijken was, ja.
0: Wat doe je daar dan van werk?
1: Dat is als vrijwilliger publieksbegeleiding.
0: Amai, volgens mij is dat heel moeilijk, want Pommelien Thijs heeft toch echt gekke fans, hè?
1: Maar die zijn heel lief.
0: Ja, maar die kunnen ook gek uit de hoek komen, hoor. Allee, ze zijn natuurlijk heel lief, maar volgens mij moet je daar toch wel goed veel autoriteit voor hebben. Goed, Anne, geen vraag over Pommelien Thijs, wel 3 andere vragen over wat er vandaag gebeurd is in de showbizwereld. Het enige dat jij moet doen is een juist antwoord geven en dan win jij een cinematicket. Ben je er klaar voor?
1: Ja, dank je.
0: Goed, veel succes, Anne. Klonk een beetje twijfelachtig, dat is nergens voor nodig. Want vraag 1 gaat over een Nederlandse zanger. Die komt op 21 november dit jaar naar ons land in de Trix in Antwerpen, heeft hij vandaag aangekondigd. Of Meteor de gast zal zijn en of ze het nummer Niet Nodig live zullen brengen, dat is wel nog onduidelijk.
1: Dat zal dan Fleming zijn.
0: Oeh, Anne. 1 vraag juist, 1 cinematicket op zak. Welke zangeres heeft haar grootste concert ooit gegeven op het strand van Copacabana? Ze is echt gestoord. Ze deed dat voor meer dan 2 miljoen mensen.
1: Dat is Shakira.
0: Ja, dat is heel vlot. Je moet de beelden echt eens opzoeken. Het is zo indrukwekkend. Daar staat zoveel volk. Allemaal die heup uit de kom, zeg.
1: Ik heb het zien passeren, ja.
0: Ah, wel. Amai. Zou je daar zelf ook naartoe gaan?
1: Moest ik daar in de buurt zijn, natuurlijk.
0: Dan moest je daar ook alle gekke fans van Shakira begeleiden.
1: Oeh, dat zou minder zijn, denk ik.
0: Goed, al 2 vragen juist, dus 2 cinematickets. De laatste vraag. De zoon van Koen Wouters, Nonno Wouters, die treedt in de voetsporen van zijn vader. Maar het heeft niks met zingen te maken. Wat heeft hij gedaan?
1: Gaan racen, denk ik, op circuit.
0: Ja, en weet je hoeveel ze zijn geëindigd is?
1: Beste van de jongeren,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, ja, maar ja, je twijfelt zo de hele tijd over je antwoorden, Anne. Dat is nergens voor nodig, want inderdaad... Nonno Wouters is als eerste geëindigd tijdens een autorace op het circuit van Zolder. 3 juiste antwoorden, dus 3 cinematickets voor jou, Anne. Proficiat.
1: Ah, dankjewel. Tof.
0: Zeg jij dankjewel. Merci om mee te spelen. Je hebt heel veel kennis over de showbizwereld, dat is heel duidelijk. Het zou echt de kers op de taart zijn als jij de volgende vraag ook nog juist hebt. Dat zou ik zo graag hebben. Er zit een nieuw nummer in de playlist van Q. Vorige week was het de Q-topschijf, Kingdom of Fear, zo heet het. Maar weet jij ook van wie die komt?
1: Wacht, is dat niet ene met Witcom? Cameron?
0: Ja!
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Het kwam er hakkelig uit, maar inderdaad, Cameron Witcom met Kingdom.

Coldplay met Replay in de avondshow van Q. Even kijken, er is een berichtje binnengekomen van Silke uit de Massenhoven. Die zegt, hallo, ik moet nog de hele nacht doorwerken, dus dankjewel voor die goede muziek. Zeg Silke, dat is mega graag gedaan. Nog heel veel succes daar. Als jij er trouwens ook nog bij bent, net zoals Silke, voor eender welke reden dan ook, dan ben ik daar uiteraard heel graag van op de hoogte. Dus dan mag je altijd even van jezelf laten horen via een berichtje in de Q-app. Laat maar komen. Zometeen na 11 uur, dan gaat de show vlotjes verder. Allee, vlotjes. Ik moet een herkenbare pianolijn voor jou klaarzetten. Maar één probleem. Vlotjes gaat dat nog niet gaan, want die piano die moet nog de studio ingesleurd worden. En voorlopig, ja, het is laat, het is 11 uur, dus ik ben hier helemaal alleen op Q. En het is best wel een redelijk zware piano. Dus nog geen idee of dat goed komt. We gaan het zo meteen samen ontdekken. Eerst krijg je van mij nog Alesso met Destiny.

0: Een goeie avond. Het is 11 uur en het nieuws krijg je van Niels.
1: Goeie avond. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Het gebeurde rond 10 uur vanavond na een marathonvergadering die vanmiddag al begon. De vorige 2 keer vonden de ministers geen akkoord, maar nu dus wel. Zo wordt er extra bespaard op de overheid zelf door per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aan te werven. En er is meer, weet collega Rob van Erk.
2: Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en voor de industrie om de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen te beschermen. En wat energie betreft komen er steunmaatregelen vooral voor de armste gezinnen in Vlaanderen. Zij zullen geholpen worden om hun woning of appartement energiezuiniger te maken om zo de gasfactuur te doen dalen.
1: De Vlaamse regering geeft om 11 uur morgen meer uitleg over het akkoord op een persconferentie. Zowel Rusland als Oekraïne kondigen staakt het vuren aan. Rusland voor 8 en 9 mei, omdat het land dan de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945 herdenkt. Oekraïne stelt een wapenstilstand vanaf 6 mei voor. En sport Zakaria Elouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. Elouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. En het weer nog. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden, woensdag hetzelfde weer.
0: Op 1 plek gaat het nog traag en dat is richting Antwerpen op de E17. Daar moet je nog altijd een kwartier bij rekenen tussen Gent, Brugge en Beervelde. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
3: Music. Emma Salden.
0: Het allerlaatste uur van je dag samen met Q doorbrengen, wel een topkeuze van jou. Met nu jouw nummer 4 in de Q Top 40, Turn the Lights Off.

Geen idee. Lang geleden dat ik daar nog iets van gehoord heb van Jaap Reesema. Samen met Pommelin Thijs en nu wij niet meer praten. Goed, het is hier bijna 10 over 11. Een goeie avond. Voor als je het nog niet door hebt, je luistert naar de laatavondshow van Q. Welkom, welkom, welkom. En zoals beloofd ging ik dus een herkenbare pianolijn voor jou draaien. Ja, nee. Oh. Oei. Dit is echt totaal fout, hè. Dit is heel dom van mezelf. Domme Emma, dat is niet de pianolijn die ik nodig heb. Oh, dat is een foute piano. Wacht, hè. Nee, ook niet de piano van John Lennon. Die ga ik ook niet voor jou draaien. Dat is ook niet die persoon, de persoon die ik zoek. Ook al zou je dat wel graag hebben, deze classic. Wacht, hè. Ah, ik zei het, het is een zware piano die in de studio gesleept moest worden. En ik ben hier helemaal alleen op dit moment op Q. Wacht, hè. Dus de piano heb ik ook buiten laten staan, hoor. Dus ik ga het gewoon van op mijn computer doen. Ik moet intikken in de database pianolijn van de man van mijn dromen. Dat is de juiste titel. En dan krijg ik deze piano. Ah, kijk. Voilà, nu zijn we er. Dat is exact wat ik zocht. Man van mijn dromen. Ik wist dat ik dat moest opzoeken om op het juiste uit te komen. En deze maand staat hij ook in Amsterdam, hè? Prachtig toch? Voilà, er komt nog een drum bij. Harry Styles is dit met American Girls bij Q.

0: Katy Perry. Chain to the Rhythm. Nu even kijken, zeg.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door...
0: Onder andere Tobe uit Kalmthout. Die laat van zichzelf horen in de Q-app. Er is ook nog, even kijken, Alicia uit Mechelen. Die is er ook nog bij. Goeie, goeie avond. En Anneleen uit Nieuwerode. Die is ook van de partij. Anneleen, hallo.
2: Hi, dag Emma.
0: Hey, welkom bij de laatavondshow van Q. Is het de eerste keer dat je luistert?
2: Nee, helemaal niet. Meestal is dat zo mijn ding voor in een auto, voor een beetje mee te zingen, voor een beetje amusement te hebben, terwijl ik aan het rijden ben, dat ik niet in slaap val. Hè.
0: Ja, dat is de bedoeling, hè. Zeg. Niet in slaap dommelen achter het stuur zou heel gevaarlijk zijn. Nee. Dus ik ben er met heel veel plezier nog tot middernacht, elke weekdag voor jou, om je wakker te houden, maar ook voor andere dingen. En hoe komt het dat je dit op dit moment nog aan het luisteren bent?
2: Wel, ik was onderweg van Leuven naar huis, want ik was gaan kijken naar de try-out van Bazaar in het Depot in Leuven.
0: Ah, chique dinges. Ja. Hoe was het?
2: Ja, absoluut. Samen met mijn dochter, dus dat was heel leuk.
0: Ja, en hoe was het?
2: Top. Echt wel super, ja. Heel leuke sfeer, heel... Toffe bende, toffe groep. En ik stond heel dicht bij het podium. Dus dat was natuurlijk plezant om video's te nemen en foto's te nemen.
0: Dus jij stond heel dicht bij Mathieu Terrein. Die ziet er tegenwoordig super fit en super strak uit.
2: Echt, hè?
0: Ja, wel, dus in echt is dat ook zo.
2: Ah, echt?
0: Ja. Nee, dat vraag ik aan jou, hè. Ik heb hem nog nooit in het echt gezien.
2: Ja, in het echt is dat ook zo. Ja, absoluut.
0: Kon zijn, dat tv slankt af, blijkbaar. Dus,
2: nee, toch niet.
0: Ah, nee, in het echt is het ook zo. Oké, dat is toch...
2: In het echt ook zo.
0: Dat is zeer geruststellend om te horen. Wat vind jij zo leuk aan Bazaar?
2: Ik vind het

avondshow van Q met How Beautiful This Life Is. Het is heel goed dat jij er nog bij bent, want het wordt morgen vroeg een spetterende ochtend. En waarom? Dat vraag jij je nu af. Wel, daar kom je dus vanavond nog veel meer over te weten. Eerst muziek van Lola Young. Dit is Messy bij Q. Goedenavond.

0: Morgen vroeg bij Maarten en Dorothee heel groot nieuws in de ochtendshow. En ik ga zo meteen al een paar tips erover geven. Tip 1, het is de moeite. Dat kan ik al verklappen. En de andere tips vertel ik zo meteen na Thomas Gray. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. Het is 11:50 en op één plek gaat het nog steeds traag. Dat is richting Brussel op de E40 tussen Rijers en Kortenberglaan. Daar moet jij 10 minuten bij rekenen. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
1: Q sounds better. Better with you. Emma Salden.

Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Cute opschrijf deze week, dus je gaat die nog geregeld horen. Maarten en Dorothee, die hebben de eer om morgen vroeg groot nieuws aan te kondigen. En zoals beloofd, krijg je van mij 3 tips waar het over zal gaan. 3 tips en dan stopt het. Tip 1 gaat als volgt. Van de grond gaan was nog nooit zo leuk. 2. Niet alles wat reist heeft wielen nodig. En 3. Qua bagage moet jij liefst zo licht mogelijk inpakken. Voilà. Dat zijn wel al 3 hele grote tips. Helaas kan ik niet meer verklappen. Ik zou dat heel graag doen, maar dan word ik ontslagen, denk ik. Q-music. Voilà, de rest kom je dus morgen vroeg te weten in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. Nu nog volle focus op vanavond. Je gaat heel blij zijn dat je er nog bij bent. Jaloers zijn op iedereen die nu al slaapt heeft echt geen nut. Want het allerlaatste nummer dat vandaag op Q gedraaid wordt, dat bepaal jij. Dat gebeurt niet zo heel vaak, dus profiteer ervan. Als ik jou was, dan zou ik de Q-app er zeker al bij nemen. Die heb je zeker nodig. En denk al even na welk nummer het mag zijn voor jou. Eerst nog Chris Brown.

0: nog even blijven. Dat moet je zeker doen, want na middernacht is er helemaal voor jou Q-DJ Steenlens.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Eerst even op de klok kijken. Het is op dit moment bijna 10 voor 12. Dat betekent dat de maandag 4 mei 2026 er bijna op zit. Maar vooraleer dat zover is, bepaal jij nog wat het allerlaatste nummer wordt dat vandaag op Q gedraaid wordt. Het enige dat je nodig hebt is de Q-app. Die moet je er even bij halen. Hopelijk staat die op jouw gsm. Want via die weg, via berichten, moet jij titel en artiest doorsturen van het nummer dat je wil horen. Eén belangrijk detail, je krijgt daar maar 20 seconden de tijd voor. Dus zet je schrap, hopelijk heb je diep nagedacht welk nummer je wil horen. Ik had je daarnet gewaarschuwd dat dit moment ging gebeuren. Want die 20 seconden, die gaan in 3, 2, 1. Voilà. In deze tijd moet jij dus titel en artiest sturen van het nummer dat je wil horen. Voor het middernacht is het allerlaatste nummer dat vandaag op Q gedraaid wordt. Dit is jouw moment, hè. Grijp dat moment ook. Je hebt nog 5 seconden. En de 20 seconden die zijn alweer om. Dat gaat altijd zo rap. Even de Q-app opengooien. Even checken wat er allemaal is binnengekomen. Ik zie al Marco Borsato passeren. Mille Kink, ook goed. Olivia Rodrigo, wow, dat is lang geleden. Ik ga even doorgaan door alle suggesties. En zometeen ontdek je dan of jouw nummer, jouw keuze eruit gepikt wordt. Eerst nog Gabri Panté.
1: Q.

0: Een goeie avond aan Anneleen uit Nieuwerode. Maar ik moest even kijken van waar je kwam. Anneleen. Hallo, hallo, hallo. Zeg, ik had jou helemaal in het begin van de show ook al aan de lijn. En je bent gewoon een uur lang blijven luisteren omdat je heel graag Bazaar wil horen, hè?
1: Absoluut. Ja, heel graag, alsjeblieft.
0: Ah, wel. Maar eerst heb ik een andere vraag voor jou. Morgen vroeg kom je bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow groot nieuws te weten. Ik heb daar net al 3 tips meegegeven. Uh-huh. De eerste tip was van de grond gaan. Dat was nog nooit zo leuk. Tip 2. Niet alles wat reist heeft wielen nodig. En tip 3. Qua bagage moet je liefst zo licht mogelijk inpakken. Wat denk je dat het gaat zijn?
1: Oh. Een reis naar Zuid-Afrika of zoiets, daar ben ik nog nooit geweest. Dus dat zou wel leuk zijn om dat te winnen.
0: Dat hebben ze natuurlijk vorig jaar opgegeven met Elke Beller Wint. Ik denk, ja, ze gaan dat niet nog eens opnieuw doen. En je zit ook echt niet in de buurt.
1: Dat is voor mij ook al goed.
0: Je bent ook nog ver weg. Morgen vroeg, bij Maarten en Dorothee, kom je alles te weten. Het is echt de moeite. Oh, ik zou wel zo graag alles verklappen aan jou. Maar ik ga dat niet doen. Ik ga dat in overlaten.
2: Alles mag op het einde van de dag.
0: Voilà, maar jij wilt dus Bazaar horen. Misschien nog even uitleggen waarom dat jij Bazaar wil horen.
1: Ja, dat is een super toffe groep met leuke liedjes, met leuke teksten. Dus ja, hoe meer hoe liever zou ik zeggen.
0: En je hebt ze daar net ook live gezien, hè?
1: Ja, daarmee. Ik ben nog volop in de flow, ik ben nog volop vol adrenaline. Dus er mag nog een liedje bij voordat ik mijn bedje niet uit.
0: Inderdaad, jij was erbij op de try-out van Bazaar in het depot in Leuven. Hebben ze eigenlijk heel veel nieuwe muziek gebracht, of...?
1: Ja, ze hebben heel veel liedjes van een nieuwe Exit-CD gebracht.
0: Oh,
1: dus dat was wel fijn.
0: Okay.
1: En dan nog een paar bekende nummers ook, natuurlijk.
0: Ja, zoals het nummer waarschijnlijk Denk maar niet aan morgen. Dat zal er wel een tussen gezeten. Dat wil jij ook horen. Waarom wil je dat nummer horen?
1: Omdat ik dat gewoon een tof nummer vind. En ik wil nog niet aan morgen denken. Ik wil op dit moment nog genieten van wat ik van de avond beleefd heb. Dus voilà.
0: Ah, wel. Dat gaat aan uw kaart gebeuren, Anneleen. Herbeleef het concert van Bazaar helemaal opnieuw. Vlak voor je in bed kruipt. Dromen over Mathieu Terijnen. Dat is mooi, hè?
1: Oh, ja.
0: Rustig blijven, Anneleen. Rustig blijven. Deze is speciaal voor jou. Bazaar met Denk maar niet aan morgen. Salut, Anneleen.

0: Goeienacht. Het nieuws van 12 krijg je van Niels.
1: Goeienacht. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Het gebeurde rond 10 uur vanavond na een marathonvergadering die vanmiddag al begon. De vorige 2 keer vonden de ministers geen akkoord, maar nu dus wel. Zo wordt er extra bespaard op de overheid zelf door per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aan te werven. En er is meer, weet collega Rob van Herk.
2: Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en voor de industrie om de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen te beschermen. En wat energie betreft komen er steunmaatregelen vooral voor de armste gezinnen in Vlaanderen. Zij zullen geholpen worden om hun woning of appartement energiezuiniger te maken om zo de gasfactuur te doen dalen.
1: De Vlaamse regering geeft om 11 uur morgen meer uitleg over het akkoord op een persconferentie. En de VS hebben 7 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Aanleiding zijn Iraanse aanvallen op Amerikaanse schepen. Iran heeft ook nog een grote oliesite aangevallen in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarbij raakten 3 mensen gewond. De Emiraten beweren dat ze ook nog 3 Iraanse raketten hebben neergehaald. En in Oman vielen 2 gewonden bij een aanval op een woongebouw. En sport Zakaria Elouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. Elouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. En het weer nog. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden. Woensdag hetzelfde weer.
0: En op de weg heel rustig, je verliest nergens meer dan 5 minuten.
3: Music. Q Academy. Steamlens.
0: De maandag ligt achter ons, dus we mogen wel even een dansje passeren om dat te vieren. Dit is Bruno Mars, Back You.

Dualipa en Angèle. Ze zitten met koorts, met fever. Ik hoop dat het met jou iets beter gaat. Je hebt in ieder geval al de beste beslissing gemaakt die je kon maken deze nacht, want je luistert naar Q-Music. Q-Music. En dat is nog altijd de enige radiozender in Vlaanderen waar nu nog iemand live presenteert op de radio. Dus ja, merci om nog in te checken op dit uur bij ons. Je doet het met mij vannacht. Tot 2 uur 's nachts sta ik aan jouw zijde. En ik hoor weer heel graag wat jij nog aan het doen bent op dit uur. Dat mag je altijd in de Q-app laten weten. Daar ben ik heel, heel benieuwd naar. Waar die radio nog allemaal aan staat in Vlaanderen. En ondertussen beloof ik dat ik zorg voor de goede muziek. En ik heb ook nog iets oud van onder het stof gehaald. Het is te zeggen, het is een maandje geleden of zo. Maar straks is het wel echt terug van weg geweest. The Midnight Confessions. We gaan opnieuw confessions delen met elkaar. Want de nacht is daar gewoon het beste moment voor. En vannacht heeft het onderwerp iets te maken met de feestdag die gisteren plaatsvond. Allee, eigenlijk een paar minuten geleden, toen het nog 4 mei was. May the 4th was het gisteren. Dus denk daar maar al eens over na. May the 4th. En ondertussen Alok en Khalid.

van de wereld is voorlopig nog niet in zicht, dus we moeten er alles uithalen volgens Miley. En vannacht is dat werken, werken, werken. Bij bakker Kurt uit Gent gaan de eerste broden in de oven. En Nico uit Wevelgem die gaat nog even naar de Basic Fit voor een late night workout. Daar kan deze misschien bij helpen. I run.

0: Over gisteren. Gisteren was het 4 mei. In het Engels is dat May the 4th. En dat lijkt een beetje op dit.
1: May the force be with you.
0: May the force be with you. En daarom hebben fans van Star Wars 4 mei uitgeroepen tot Star Wars Day. Want dat is natuurlijk een heel bekende quote uit die films. Nu, ik had zelf nog nooit van die feestdag gehoord. Dat is waarschijnlijk wel logisch. Maar vooral, het deed me weer al denken, ik heb nog nooit een film van Star Wars gezien. Daar draaien mensen zich misschien van om in hun graf. En ik heb eigenlijk ook nog zo'n lijstje van een dertigtal films die ook echt classic zijn, maar die ik nog altijd niet heb gezien. Dus daarom wil ik ook eens graag bij jou checken. Welke films heb jij nog nooit gekeken en is volgens andere mensen echt een regelrechte schande? Deel dat even in de Q-app met een audiobericht. Dan kan ik mijn eigen schuldgevoel misschien ook een beetje minderen. En ook mijn to-watch-lijstje een beetje aanvullen. Dus welke film, classic, heb jij nog nooit gezien? Laat van je horen in de Q-app. Dit is

Never Forget You. En als het gemoed niet helemaal meezit op die eerste nacht van je werkweek, Miles Smith en Justin Timberlake die staan voor jou klaar en die gaan dat zo meteen helemaal omgooien, die mood. En ik heb ook al goed nieuws. Want er staan geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Dus je kan gewoon heel vlot doorrijden. Zometeen Confessions. We hebben het over films die klassiekers zijn, maar die je nog nooit hebt gezien. Als er jij er nog eentje hebt, laat het even weten in de Q-app. Q. Music. Q sounds better with you. Q Academy.

0: Can't Stop the Feeling. Speciaal gemaakt door Justin Timberlake voor de animatiefilm Trolls. En sorry Justin, Confession, die film die heb ik ook nog nooit gezien, denk ik. Midnight Confessions. En daar ben ik ook naar op zoek bij jou. Filmklassiekers die jij nog nooit hebt gezien, daar hebben we het over vannacht. En dat is bij mij zelf echt een hele lijst aan films. Ze staan in mijn notities in mijn gsm. Allemaal films die ik nog altijd moet zien. Gaat van Lord of the Rings tot Star Wars. Maar ik ben blijkbaar niet alleen. Dus dat is wel het goede nieuws. Heel veel luisteraars zijn akkoord met mij. Jacqueline uit Halen, ze zegt, je bent niet de enige. Ik heb ook nog nooit Star Wars gekeken. Het boeit me simpelweg niet. Oké. Kurt uit Gent zegt ook nog nooit Star Wars gezien. Kevin uit Putten die heeft daar het volgende over te zeggen.
1: Hey Steve, niks mis mee om geen Star Wars gezien te hebben. Niet iedereen kijkt naar hetzelfde genre. Ik zelf heb Star Wars ook nog niet gezien. Dat spreekt me niet zo aan, maar ik vind de cosplayers die het doen wel cool.
0: Oké, dankjewel Kevin. Cosplayers, dat moeten we dan eens opzoeken. Britt uit Hoven heeft ook een heel lang lijstje. E.T., Home Alone, The Godfather, Lord of the Rings, allemaal nog nooit gezien. Kijk, dat voel ik me al niet alleen. Loralie uit Sint-Truiden zegt, er zijn heel veel kerstfilms die ik nog nooit heb gezien, zoals The Holiday bijvoorbeeld. Ferre uit Weinigheim keek nog nooit naar The Lion King en Jungle Book. Dat vind ik wel een beetje erg. Maar wat nog veel erger is, is het bericht van Lieve uit Hammen. Lieve uit Hammen die stuurt, ik heb nog nooit Shrek gekeken. Ja, dat vind ik wel echt heel erg. Shrek is echt een van mijn lievelingsfilms. Zeker de tweede, Lieve, die moet je echt kijken. De tweede film van Shrek. Er zit heel veel goede muziek in. Ook heel veel verwijzingen naar andere films die ik waarschijnlijk wel nog nooit heb gezien. Maar blijkbaar is het wel zo. Ook nog een audioberichtje van Raissa uit Lembeek.
1: Hey Steve, niks mis mee om geen Star Wars gezien te hebben.
0: Dat is natuurlijk terug de Kevin. Hè. We hebben Raissa nodig.
2: Nog nooit naar Harry Potter gekeken. Sorry, iedereen haat mij altijd als ik dat zeg.
0: Maar geen probleem, Raissa. Dat was bij mij ook heel lang het geval. En toen heb ik op het vliegtuig vorig jaar toch eens gekeken naar de eerste film. En ik moet zeggen, het is wel een leuke film eigenlijk. En ook wel leuk om eigenlijk mee te zijn met de hype waar iedereen het zo over heeft. Jeremy uit Erpenmeren heeft nog nooit naar The Notebook gekeken. Onder sterke afkeuring wel van zijn vriendin, schrijft hij erbij. En Nathalie uit Schoten, die stuurt de eeuwige classic door. Ja, ze heeft natuurlijk nog nooit naar de Titanic gekeken. Het is te zeggen, nog nooit helemaal. Wat ze zegt, ik ben ooit wel eens begonnen, maar ik ben in slaap gevallen in het begin en dan heb ik hem maar gewoon afgezet. Margot, het was Nathalie. Nathalie, ik ben er zelfs gewoon nog nooit aan begonnen eigenlijk. Maar bij deze beloof ik hier nu live op de Vlaamse radio plechtig. Ik ga eens werk maken van mijn lijstje. Ik ga mijn schade inhalen. En ik ga je dan af en toe eens updaten over de filmklassiekers. Dan ben ik dat ook aan jou verschuldigd. En dan gaat het misschien eindelijk eens gebeuren. Voilà. Dat is de deal. En dan kunnen wij eindelijk verder met de show, denk ik. Hè? Dit is Olivia Dean.

met uw 25e verjaardag over exact 1 week in de AB in Brussel. En deze hit kwam ook 25 jaar geleden uit. Hè? All Rise van Blue. De beste hit van 2026. Die is nu al bekend. Vind ik toch. Die is gemaakt in Noorwegen. En die begint met een heel leuk pianodeuntje. Dit is de Bausa. Met Magnetic. Geniet ervan.

0: met de ogen toe. 3 op 3 halen in Steen's Hit Machine. With our eyes closed. Het is al verschillende luisteraars gelukt, dus misschien bij jou ook straks. Steen's Hit Machine. Straks na 1 uur weer 3 muziekvragen en 3 cinematickets die daarbij horen en die op het spel staan. Die kunnen van jou zijn als jij nu Steen's Hit Machine stuurt in de Q-app. Nu, aan wat voor vragen kan je je verwachten voor je misschien jouw inschrijving doet? Wel, de laatste vraag is altijd een amazing-vraagje. Dus die moet sowieso lukken bij iedereen. Dat is gewoon zoals in de karaoke, zojuist mogelijk meezingen. En zo klonk dat vorige week bijvoorbeeld met luisteraar Kevin uit Putten.
1: Blisterings down in Africa.
0: Ja, perfect. Voilà, het zijn altijd echt gewoon de grootste hits die je zeker wel gaat kennen normaal gezien. Als jij de afgelopen 20 jaar niet onder een steen hebt geleefd natuurlijk. Dat is de enige voorwaarde. Eén keer heb ik het wel echt met een hele, hele grote hit een beetje moeilijker durven maken. Door enkel maar de intro te geven van een liedje aan kandidaat Jordi uit Mol.
2: Hand in mijn zakken, wind in mijn haar.
0: Voilà, maar dat is dus wel heel uitzonderlijk. En zoals je ziet, ook gewoon gelukt. Hè? Als jij denkt, dat kan ik wel, of dat kan ik niet, maar ik wil het wel eens proberen. Allebei goed, stuur nu Steen's Hit Machine en dan gaan wij dat regelen.

0: is 1 over 1 s'nachts.
1: Music. Q Academy. Steenlens.
0: Tegenover Meteor en Fleming hebben wij elkaar heel hard nodig. Nog tot 2 uur gaan we samen knallen. Welkom!

Het is 7:07. Heel welkom in de nacht van Q. Ik wil even terug naar afgelopen weekend. Het was een weekend met ups en downs. Een bloedhete zaterdag en dan weer onweer op zondag. En wat doe je dan? Het beste gewoon in de zetel gaan zitten met een dekentje over jou. En de laatste aflevering van The Voice inhalen. Of dat is toch wat ik heb gedaan op zondag. De laatste plekjes voor de liveshows die werden uitgedeeld in The Voice. En dan weet je, ik heb natuurlijk weer geroepen naar mijn tv. Want zo hoort dat, als je het oneens bent met wie er afvalt, dan moet je af en toe eens goed kunnen vloeken. En dat had ik bijvoorbeeld bij kandidaat Finn uit het team van Mathieu. Die zong echt de pannen van het dak. Maar toch mocht hij niet door naar de liveshows. Luister even mee. Jezus.

0: heel unieke stem, hè?
1: Ja, groot gelijk Dorothee. En ze hebben dus gelukkig ook actie ondernomen. Maarten en Dorothee hebben Finn nog een kans gegeven en hem meegenomen in hun comeback stage team. En het beste van al, vanochtend kreeg Finn live op Q-Music in de spannende finale van de comeback stage het allerlaatste ticket voor de live shows van The Voice van onze Q-luisteraars. En dit was zijn reactie.
2: Dank u wel, iedereen. Oh, maar ja, mijn leerling gaat mij horen schreeuwen op de radio.
1: Oh, zalig. Finn blij, Maarten en Dorothee blij en ik ook heel blij. De eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen, die kijk je vrijdag op VTM. En wij gaan verder met een rave. Dit is Offenbach, Miles Away. Welkom.

price tag van Steens Hit Machine zometeen. Die is 0 euro, helemaal gratis. Maar de prijs die je wint is wel veel hoger. 3 cinematickets staan er op het spel. Tenminste, als jij nu Steens Hit Machine stuurt, hè, want dan ben je aangemeld voor de quiz. En wie weet passeert deze ook wel, hè? Price tag van Jessie J en B.O.B. Nu even iets helemaal anders. Koen uit Haaltert is bezig aan zijn nachtshift, dus die wil graag een goeie beatje om wakker te blijven. Dus dan doen wij dat gewoon. Koen, speciaal voor jou. Veel succes daar in het ziekenhuis. Dit is Another Talk To You.

0: Teens Hit Machine.
1: Yes, het is weer tijd om lekker te quizzen deze nacht. En we spelen vannacht met Martien uit Anzegem. Goeienacht, Martien.
2: Goeienacht, Sien.
1: Hey, dag Martien. Hoezo ben jij nog wakker?
2: Ik ben normaal gezien bus- en tramchauffeur met de lijn. Dus normaal gezien s'nachts rijden, daardoor zijn we nachtmensen. Hè.
1: Ja, oké. Okay. Is dat altijd s'nachts bij jou?
2: Altijd s'nachts, ja.
1: Wow, oké. Okay. En vind jij dat heel tof om s'nachts te werken of zou je eigenlijk liever overdag werken?
2: Nee. Veel toffer s'nachts.
1: Ja, waarom?
2: Veel rustiger, ja. Het is rustiger ook.
1: Ah ja, zo in het verkeer en zo. Ja, dat begrijp ik.
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja, via rustig. Dus morgens vroeg opstaan is niet voor ons.
1: Nee, oké. Okay. En heb je dan ook, net als ik heb wel zo wat vaste luisteraars die vaak reageren. Heb jij ook van die vaste klanten op je bus of op je tram?
2: Ja, soms, maar wij zitten op alle lijnen in het Gentse, dus ja.
1: Oké, okay, dus dat wisselt veel. Oké, okay, ik snap
2: het. Ja,
1: dat
2: wisselt veel.
1: Goed, Martien, jij bent hier natuurlijk nog wakker om mee te spelen met de Steens Hit Machine. Je kan daar 3 cinematickets mee winnen. Heb jij een idee welke film jij daarmee zou willen gaan kijken?
2: Waarschijnlijk Shelter met Jason Statham.
1: Oeh, dat ken ik niet.
2: Het is actie. Het is een actiefilm.
1: Oh, echt mijn filmkennis. Het is gewoon gênant. Want ik wou zeggen, The Devil Wears Prada 2, die zie ik nu ook overal passeren. De eerste, ik heb die zelf nog nooit gezien. Is dat echt de moeite? Heb jij die zelf al gekeken?
2: Ik heb die ooit gezien, jaren geleden, als die uitgekomen is. Dat is inderdaad wel de moeite. Dus ik denk de tweede misschien ook wel te gaan kijken.
1: Oké, okay, voilà. Dan heb je nog keuze, kan je nog zien, tussen die actiefilm en iets meer comedy, denk ik, is The Devil Wears Prada. Ja, joh.
2: Ja, zoiets, ja.
1: Voilà, oké. Okay. Goed, filmkennis even aan de kant. Nu is het tijd voor jouw muziekkennis. Ik ga jou 3 muziekvragen stellen en voor elke vraag die je juist beantwoordt, krijg je 1 cinematicket. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Alright. Vraag 1. Je hoort zo meteen 2 nummers door elkaar gemixt. Geef mij de titel van 1 van de nummers die jij herkent.

0: Ik heb eentje herkend, maar ik ken de titel er niet van.
1: Oh, een gokje, een gokje?
0: Nee, geen idee.
1: Oké, geen probleem. Het was Firework van Katy Perry, het eerste.
0: Baby, ja, dat was echt kan.
1: Zij zong de tekst in deze mix. En het andere nummer dat je kon herkennen, dat was Clocks van Coldplay. Ik denk dat je dat ook wel kent,
0: nee,
1: dat nummer. Maar kijk,
0: nee,
1: dat is niet erg. Ah, je kent het niet. Sorry. Dat is helemaal niet erg. We gaan gewoon verder naar vraag 2. Je hebt nog 2 kansen. Hè?
0: Ja.
1: En voor vraag 2, dan weet je, dan heb ik Google Translate eventjes ingeschakeld om de tekst van een heel bekend liedje te vertalen. En het is aan jou om te raden over welk nummer het gaat. Hier komt de vertaling. Ja.
2: Het gaat niet om het geld, geld, geld. We hebben je geld niet nodig. We willen de wereld gewoon laten dansen. Vergeet het prijskaartje. Het gaat niet om de catching, catching. Het gaat niet om de bling, bling. We willen de wereld laten dansen. Vergeet het prijskaartje.
1: Ja.
0: Ja, ik denk it's not about the money, maar wat dat de titel is, dat weet ik niet.
1: Oh, probeer zo even verder te zingen in je hoofd. It's not about the money.

0: Money, money, money. Ja? Forget about the...
1: Nee,
0: oh. Oh, ik ga niet luisteren. Het was Price Tag van Jessie J.
1: Ja.
0: Ja, daarnet nog gedraaid, dus ik dacht, oh, misschien gaat ze het wel weten.
1: Nee.
0: Kijk, kijk. Oh, ik hoop voor jou dat die laatste vraag lukt. Oké. Even diep ademhalen, Martin.
1: Ja.
0: Even diep ademhalen. Ja, pak dat je diep hebt ademgehaald, want anders dan, moet ik misschien de ambulance of zo bellen. Maar we gaan naar vraag 3. En daarvoor mag jij dus de tekst van een nummer aanvullen. Hier komt jou.

0: Dieper, zoveel dieper, dieper dan de diepste zee.
1: Ja, ik ga dat goed keuren, hè. Het was niet helemaal juist, maar wel ongeveer. Zij zingen over een zee die heel wild is, maar die is ook diep, hè? Dus ja, ik zeg, kijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Voilà, het is 1 cinematicket geworden, Martin. Ik hoop dat je daar ook een beetje bij mee bent.
0: Ja, natuurlijk.
1: Voilà, het was misschien niet helemaal jouw stijl van nummers. Dat is ook heel moeilijk om in te schatten voor mij. Hè? Wie gaat er mee doen? Maar goed, je mag er gewoon blij mee zijn, hè? 1 cinematicket. Ja, ik wou vragen, wie ga je meenemen? Maar het is misschien eerder gewoon voor jezelf. Een solo uitje, doe je dat wel eens?
0: Nee, we gaan eentje bijkopen met mijn man erbij. Hè.
1: Ah, voilà. Oké. Liever geen solo date, maar een duo date. Dat is veel toffer
0: inderdaad.
1: Dat snap ik. Dan wens ik jou heel veel plezier met jouw man.
0: Dank u wel.
1: En dan wil ik jou zeker bedanken om mee te spelen. Fijne nacht nog.
0: Graag gedaan. Fijne nacht voor je.

0: Chasing Paradise. Daarvoor kan je best op verlof gaan. Want ik krijg een berichtje van Evelien uit Turnhout. En dat is niet zo'n heel leuk berichtje. Ze zegt, hier is een mega bui overgekomen. En de bui die blijft hierboven maar ronddraaien rond Oud-Turnhout. Nog steeds met een aftrekker het water buiten aantrekken. En een buialarm zegt dat het hier nog wel enkele uurtjes zoet zal zijn. Oh, je zegt wel, gelukkig heb ik goede muziek. Ah wel, dat is heel graag gedaan, Evelyn. Ik wens je heel veel moed daar. En ik heb gelukkig wel goed nieuws voor nu, want de regen die heeft geen effect op de weg. Nergens vertragingen van meer dan 5 minuten. Maar hou het wel veilig, hè, in de regen daar.
1: Sounds better with you. Q Academy.

Jongens, ik heb heel belangrijk nieuws. Want ik ga jou zo meteen mee in mijn molboekje laten kijken. Want ik denk dat ik echt weet wie de mol is, omdat ik denk dat de mol zich heeft verraden. Dat gebeurde in de laatste aflevering en als je goed oplette, heeft iemand daar misschien zijn mond voorbij gepraat. Ik vertel het zo meteen.

0: Everything. Beetje mijn slogan van gisteravond. Kill music. Want mijn tv-avond die bestond uit eerst De Mol kijken, dan So You Think You Can Dance. En dan heb ik toch ook nog naar Café De Mol gekeken. Het was een lange tv-avond, zalig, zo hoort het. Maar wel heel goed dat ik ook nog die Café De Mol heb gekeken. Want daardoor denk ik dat ik nu zeker ben van wie De Mol is. Ik ga jou uitleggen hoe dat komt. In Café De Mol overlopen ze altijd de opdrachten nog eens van de voorbije aflevering van De Mol. Wie dat er verdachte dingen deed enzovoort. En ook, ze letten vooral ook altijd op de groepsverdeling. Hoe dat de kandidaten bepalen wie waar zit in een opdracht. Dat is heel belangrijk, want dan kan je goed mollen als je op een bepaalde plek zit. En daar is mij dus iets heel belangrijks bij opgevallen. Gisteren moesten de kandidaten zich opsplitsen in een groepje die geld wou verdienen met de voeten en een groepje die geld wou verdienen met de handen. En ze weten dan op voorhand nog niet wat dat juist betekent, wat ze juist gaan moeten doen in dat groepje. Maar het leek alsof één iemand dat wel al wist. Luister goed naar de bespreking van de groepsverdeling.
1: Wat er voor handig is, denk ik wel dat ik de juiste persoon ben. Ik werk altijd met mijn handen, dus maar ik weet niet of het daarmee te maken heeft. Maar...
2: Jullie met twee,
3: twee handen? Dan lijkt me dan een logische keuze.
2: Wij dan met drie lopen.
3: En wij dan met de voetjes.
0: Ja, het zit er zo wat subtiel tussen, hè. Ik ga het nog eens laten horen, want kandidaat Isabel die zegt dus ineens...
2: Wij gaan met drie lopen.
0: Wij gaan met drie lopen. En achteraf gezien klopt dat dus, want haar groepje moest heel veel lopen om niet ingehaald te worden door de gele tram van Lissabon. Dat was de proef. Maar dat kan zij dus normaal gezien nog niet weten als normale kandidaat. Tenzij Isabel de Mol is. Voilà, dus... Voor mij heeft ze zich daar verraden. Ons Isabel, ik verdenk haar ook wel al heel lang. Dus ja, nu is gewoon de vraag. Is ze echt even de mist ingegaan? Of zit ik gewoon in een tunnel en zie ik in alles Isabel als Pol? Wat denk jij ervan? Laat het mij eventjes weten. En ondertussen even terug rustig worden met Lost Frequencies.

is hoop. Want Tom uit Brecht die stuurt: ik heb gisteren voor het eerst de Mol gekeken en ik verdenk ook Isabel. Oh, Tom, ik ben zo blij dat je dat zegt. Dan ben ik niet alleen in mijn tunnel. Dankjewel, dit is Hope van DJ Licious.